0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser.

0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden.

0: 1 met het nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: je anders doet.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
4: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
3: En voor de aangepaste fiets van Maria.
5: En zo kan ik er weer op uit.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Je hebt deals. En je hebt Tui Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
9: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de 2 activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De 2 werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de 2 laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
4: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
3: En voor de aangepaste fiets van Maria.
5: En zo kan ik er weer op uit.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: True Lease met Grenke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
12: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
16: Hey Remol!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
17: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
18: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
19: Bokkenrijders. De spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
20: Liefde voor Limburg, dit is L1.
21: Postbus 31, het felicitatieprogramma van L1 met Robert Jansen.
22: Ja, goedemorgen en welkom bij Postbus 31 op zondag 10 mei. Moederdag, moederdag. Dus moeders, laat ik maar even lekker verwinnen vandaag. Zorg dat de kinger of dat die een man maar eens de zaken regelt vandaag. Geniet toe maar van een ontbijtje op bed, een glaasje d'orange, een kopje thee, een kopje koffie. En doet de komende 3 uur even niks als alleen loesteren naar de postbus. Waarom? Nou ja, in deze postbus komen verschillende felicitaties binnen. En die werden voorgelezen voor moeders. En ook wel voor andere huur. En natuurlijk is er heel veel muziek. En natuurlijk ook verzoekjes. En kinger, als er nog steeds niks gekocht is voor moeder, omdat ze niet wetswasmus kopen, volg dan het advies van deze groep maar op. Welkom bij de postbus.

Dat zong Bloem even aan mijn moeder vragen. En als de zanger van deze band dat deed, dan vroeg hij dat aan Mies Bouwman. Want Mies, dat is de moeder van Joost Timp. En Mies, jij veerkinger, dus Joost was niet het eind van de acht, maar eind van de veer. Welkom bij de Postbus op zondag 10 mei, moederdag 2026. Morgen ik ben toegekomen aan het eerste verzoekrondje van vandaag. Dit verzoekje is voor Gerard Heijen, want er is namelijk jurig op 14 mei en er wordt dan 84 jaar. En ook viert er dan zijn 60-jarig kerkelijk huwelijk. En voor de wet is ze dan al 61 jaar getrouwd. En de felicitaties komen van zijn vrouw Marianne en van zijn dochters Ramona en Natasha. En die wint zijn proficiat en een hele schoene dag toe. Ja, Marianne, ook dich gefeliciteerd met het 60-jarig huwelijk, hè? Het kerkelijk huwelijk. En ook wel met het 61-jarig wettelijk huwelijk. En maak er een hele schoene dag van samen. En dan gaan we naar de wereldstad en zit erin. Oh, we gaan weer eens nog alleen. Nou, Jo van Kemp begonnen hier. En Jo, dit schreef de vorige keer een pleetje voor Frans Donners uit Spouwbeek. Frans is gisteren jurig geweest en de daardoor veel jaren vrijwilligerswerk bij de personeelsvereniging, al moet het tegenwoordig wel wat rustiger aandoen. Frans, van harte gefeliciteerd met die verjaardag. En als het aan mij ligt, geniet Stu zo meteen van een pleitje van carbon. Nou ja, in dit geval, Jo, het ligt aan dich.

0: Fijn dat het avontuur aan Jo van Kempen uit Geleen ligt. Dit was Kaboen met Lief is Me Lunch. En best u immers vergeten te feliciteren. Ja, dat kan natuurlijk altijd maar een keer gebeuren.
1: De verlaten felicitatie.
0: Kan ze maar gebeuren. Kan ze maar gebeuren.
1: Oh, ja, was je het helemaal vergeten? Grijp nu je kans en stuur ons een bericht. Dit kan makkelijk via de L1-app. En denk eraan, het is nooit te laat voor een felicitatie.
0: Het is zeker nooit te laat voor een felicitatie. En hey, stel die voor hè, dat ze man best vergeten, hè, dat ze moeder best vergeten. Ik kan me dat bijna niet voorstellen. Maar stel die voor dat ze man best vergeten te feliciteren met moederdag. Ook 12 uur geldt nog een herkansing. Zometeen kan ze dat alvast doen. Een 8:15 leg ik dan de eerste rondje verlaten felicitaties neer. En dan elk oor doe ik dat herhalen. Dus best misschien toch gaat vergeten te doen van mam, dan kan ze dat een beetje goed maken met een verlaten felicitatie. En spreek het in via de L1-app. Of schrijf het even op. Noteer het even. En dan doe ik het voor dragen. Als je schrijft, gooi het even in de eigen naam en de woonplaats van melden. En natuurlijk voor wie die felicitatie is. En ook nog eventueel een verzoekje erbij. Al wordt het altijd krap met de verzoekjes aan het einde van het programma, aan het uurtje. Maar goed, er is nog een kans om alles goed te maken, mocht zich het vergeten zien. Door met een, eigenlijk een bedankje uit Hulsberg. Niet zozeer een felicitatie, maar luister maar eens. Want ik wil Geer als lid van de Chanticoor Hoensbroek, ik wil eigenlijk onszelf feliciteren met een leuk en geslaagd optreden in Vaals. Het was een hele geslaagde middag en avond. En speciaal dank voor John. En bedankt voor alles. Groetjes, Peter van Dijk uit Hulsberg. Nou ja, geen felicitatie, maar wel een bedankje. En dan gaan we naar Gemung naar Lees Savelkoel. En Lees Savelkoel, die wil heel graag Marlies Salde uit Gemung feliciteren met haar 79e verjaardag. En ik wil nog bedanken voor de 3 schoone jaren die we hebben gehad en dat er nog veel meer mogen komen, schrijft Lee. En van Gemung, we blieven een beetje in de buurt. We gaan het Midden-Limburgse halen naar Carola van Donschot. En die schreef de volgende speciaal voor Moederdag. Voor de liefste moeder die ik me maar kan wensen. Een felicitatie voor haar. En met de verjaardag ging het helaas mis. En hopelijk gaat het vandaag goed. Mam wil heel graag het liedje Burbujas de Amor huren van Juan Luis Guerra. Nou Carola, het gaat helemaal goed vandaag. Hey Jesse.
2: Dit is Postbus 31.

Wat een lekker zomersliedje. Uit 1990 alweer, 36 jaar geleden. Door met een verzusje van José Jacobs uit Echt. En José die schreef de volgende. Op 12 mei is Tini Bouwers uit Pij Echt jeurig. Weer willen Tini van Hechten proficiat wensen. Maakt er een hele schoenen dag van, schreef ze, met dien familie en nog veel jurkjes in een goede gezondheid gewenst. En Tini is in een duizend poort. Het uit altijd nog vrijwilligerswerk en het is al een eindje in de 80. Heeft ze voor haar een schoenliedje van de Cats. Bedankt en hele fijne zondag voor iedereen. Groetjes van José uit Sint-Joost en natuurlijk ook van Wil uit Stevenswiert. En de Cats die werden nog een keer aangevraagd, namelijk door Carla Rademakers. En Carla woont in Stramgooi. En die wil graag een pleitje aanvragen voor haar lieve zus, Agnes Bokke. Zij woont in Wiert. En ze is namelijk jurig op zaterdag 16 mei en wordt dan 70 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd en een heel fijn verjaardagsweekend gewenst met die man Geer, de Kinger en de Kleinkinger. En geniet ervan, Agnes. Van die zus Carla kreeg ze het volgende liedje aangeboden. Niet alleen van zus Carla, maar ook van die broers Kees en Wim. En eigenlijk wel van de rest van de ganse familie. En Geer verhuur een pleitje van, ik zei het al, de Cats.

Een van de grote hits van The Cats. Why? Nou, gewoon omdat het een prachtige plaat is. Door met een verzoekje van Hilly Toebos uit Gemeun. Goedemorgen, Hilly. En ze schreef de volgende. Deze felicitatie is voor Mia Beuke uit Bingelrade, die woensdag 6 mei jurig was en 81 jaar is geworden. Ik wens u proficiat en nog veel jaren in een goede gezondheid. Groetjes uit Gemeun van Hilly. En van Remung komen we naar Noorbeek, naar Isabel en naar Frederik Hazen. Goedemorgen samen. Hoera, schrijven ze. Op 14 mei is ons lief nichtje Florens jurig. En ze wordt dan 4 jurkjes. En eindelijk mogen ze met ons met naar de grote school en samen met ons naar de dansles. En heel veel plezier al gewenst alvast, lieve Florens. Dikke poenen van Isabelle en van Frederik. En natuurlijk ook van Nonk Ivan en van tante Celine. En Florence vindt niks leuker dan dansen. Dus een liedje van K3 zou het altijd goed doen. En K3 wordt ook aangevraagd door Henny van Soest. En Henny van Soest woont in Vlorop, oftewel in Vlodrop. Goedemorgen, schreef ze. Vandaag, op moederdag, is ons kleindochter Fee van den Born uit Remunjurig. En Fee die wordt al 4 jaar en moog dus naar de grote school. Eén ding hoeven ze door Fee niet te leren, dat is feesten, met name dansen. Zeker op vastelovensmuziek, maar toch nu weer een pleitje van K3. Leef Vee van Hecht, gefeliciteerd door papa, mam, die een zusje Slot en Puk, en ook door opa en oma Vlorp en oma Helmi en opa Frank. Groetjes en wie strakkes, dat schrijft Henny. En ik denk dat Vee vandaag ook eindding gaat zingen, neer voor de dansen, die zit oma's aan de top.

Ja, dat zong het originele drietal van K3, Oma's aan de Top. En het originele drietal is nog altijd maatloos populair. Want in april stonden ze bijvoorbeeld, dus een maand geleden, stonden ze nog in Ahoy vanwege een reunieconcert. En het was bomvol. En natuurlijk, alle mensen waren ook keiblij en enthousiast. Want het originele K3 was weer bij elkaar gekomen. Kistel, Karen en Kathleen. En ik ken de namen zo uit de kop. Wat zit er eigenlijk over mij gedaan? Nou, dat ze heel veel lids hebben gemaakt. En leuke liedjes. Dit was Oma's aan de Top. Het weer dan. Het blieft vandaag wies in de avond druig. Dus je kunt gerust gaan wandelen. En tijdens zonnige periode wordt het maximaal 20 graden. Er komt wel een matige wind te staan. En in de loop van de avond is het vooral in Zuid-Limburg kans op een regen- of onweersbui. En vannacht zien er ook buien en lange perioden met regen. Maar ja, dan liggen we toch lekker in ons bedjes. En morgen, de maandag, begint bewolkt en wel met regen. En later op de dag wordt het op een bui na droog met meer opklaringen. En bij een matige wind wordt het dan maximaal 14 graden. En een uitgebreider weerbericht is te vinden op het web en de app van het L1 Nieuws. Zometeen gewoon nog door met de felicitaties. En Teke Legner uit Melik moet extra goed opletten, want het volgende liedje is voor hem aangevraagd. De volgende lijn, wie heeft het aangevraagd?

0: Legitimeren, meneer? Wat doe ik dat dan met?
1: Met een paspoort of een ribewies, meneer.
0: Een paspoort? Een ribewies? Maar daar kom ik voor.
1: Heb je geen paspoort en geen ribewies?
0: Ja, nee, meneer, dat zeg ik toch al.
1: Dan gaat het gerucht dat meneer is halen.
0: Maar hoe moet ik dat dan halen, meneer?
2: Maar dan moet je...

Een ponskeertje, juffrouw. Wat is dat dan nu weer? Een ponskeertje, meneer, is een klein plastic keertje. En daar hebben we voor u een naam in getummerd. En dan heb je een machientje. En dan nog rats met het ponskeertjesmachientje. En dan staan al uw gegevens op mijn papiertje. Ja, maar juffrouw, dat kan je toch ook gewoon opschrijven? Dat zal ik kunnen doen, maar dat doe ik niet. Hol ik maar zo'n ding. Holen? Maar hoe dan, juffrouw? Hoe?

Ojo, Petrus, heerlijk op een wulkje met een engeltje. Eindelijk van de trammelandaaf. Het is toch zeker niet wie het lopen? Maar nee, schra. Doe moest hij linksaf trekken.

André Doer, ja, en dat was aangevocht voor Teken Legner, maar Wim O'Wim heeft het aangevocht. Nou, de felicitatie en die is aanvocht kwam van Truus en Harry Benen en ze hoorden een heidse en ik zie dat ik op televisie ben met Alijn, dus je kan ook zien als ik gemet aan het dansen ben met dit liedje. God, hij is me van de peur wel mogen zeggen, dan heeft me de hoor gaat netter gedaan, nog het zo zeggen. En dan de felicitatie van Truus en Harry, die schreven het volgende. We willen Geer, onze zwager, Teken Legner, feliciteren met een pleetje in de postbus. En Tijde is op woensdag 13 mei jurig. En dan gaan we hem persoonlijk feliciteren in Melik. Een liedje van Schraputs van een Kerstke naar de Moer is voor hem wel erg leuk. Theo wens een hele fijne dag en heel veel joren samen met Toos. Alvast proficiat van Truus en Harry Benen, Oet, Heidse en Wies komende woensdag. En we blijven in Melik en Geer wil ik een pleetje aanvragen voor haar helden Melik. Het is een andere persoon dus, maar harte wordt vandaag dus 96 jaar. 96 jaar, dat schrijft Thomas Vervuurt uit Melik. Wat een schone leeftijd. En wat fijn dat hij het samen met zijn vrouw Els nog altijd zo fijn heet in Melik. Wat wil ze nu nog meer dan een lekkere Egerlander op de zondagmorgen? Speciaal dus voor haar Geer een schoen Egerlander muziekje. Proficiat en de groeten van de buren. Dat zien de familie Vervuurt. En Egerlander muziek wordt nog niet aangevraagd. Door Toos en Schra Klaassen van Opruiver. En die schreven de volgende. Komende zaterdag, 16 mei, weert Annie Meurmans Driessen uit Bezel 80 jaar. En Toos en Schra Klaassen uit Ruiver willen Annie van harte feliciteren en nog veel fijn joren toewensen. En natuurlijk gezongen joren samen met haar kinger. En als ik ken, een hele schoene mars voor hem. Geer, een schoenpleitje dus voor Annie Meurmans. En de, ik heb al gezegd, er komt een schoenpleitje aan. Muzikanten Zeenzoekt van de Bummerkapel valt de onder. Hier komen ze.

0: vervuurt dit helemaal geliek. Niks zo schoon als een lekkere egerlender op de zondagmorgen. Dit was Muzikant in Zeenzucht van die Böhmerwaldkapelle. Speciaal dus voor de man die 96 jaar wordt vandaag. Harthelder zoet melig. En ik klap nooit hier hard. En ik heb genoten van het liedje. En door met, ja, wat met eigenlijk?
1: De verlaten felicitatie.
0: Ja, met de verlaten felicitatie. Want er zijn er gelukkig verschillende binnengekomen. Ik ga er een paar minuut doornemen. Allereerst schreef Truus. Goedemorgen. Ja, vergeet het eigenlijk niet. Maar nou heeft Peter het gehaald. Hij is met pensioen. Woensdagmorgen een 7:30. Waar zit zoiets? Na een feestweek is het even bijkomen. Hartelijk gefeliciteerd Peter met die 67e verjaardag. Dat zit Truus. En acht felicitaties komen van die kleinzoon Cedric. En dan even. En dan komen we naar Amerika. En dan gaan we samen met hem een speeltuintje bouwen. En de felicitaties nogmaals, die komen van Truus. En dan schrijft Margje, die schrijft proficiat Jeroen Freins. Op de feestdag van Sint-Servoos, 13 mei, wordt zich alweer een jurkje ooier. Proficiat namens Margje. En dan gaan we naar Lisette Keunen. Goedemorgen. Ik woon in Blierik en ik werk bij de buurtzorg Bezel. En ik wil mijn collega's een hele fijne moederdag toewensen. Maar ook alle vrouwen die samen dus voor hun partner zorgen. En dochters die voor hun elders zorgen. Allemaal een hele fijne dag gewenst. En dankjewel voor de hulp. Groetjes van Christel, Esther, Jolanda K., Hanny, Angel, Cindy, Lieke, Sandra, Jolanda B. En natuurlijk ook van Lisette. En dan kreeg ik een appje uit Zwitserland. Moederdag, groetjes uit Zwitserland van Max en Henry aan oma Tractor in Gulpen en oma Kemper in Beegde. We missen u, maar we vieren op afstand met u met. Wie snel? We verheugen ons enorm op ons volgende bezoek bij ons toes. Hey in op uw volgende bezoek bij ons toes. Hey in Zwitserland. Dikke poenen van Max, Henry en ook van mama en papa. En ja, ik heb opgezocht, wat is nou een Zwitserse artiest?
2: Postbus 31.
0: Dit is L1. En ik ga moed bij DJ Bobo. En dit is eigenlijk wel een erg lekker nummer. Hey is everybody move.

Lobo, misschien de allergrootste hit, Everybody. En volgens mij heeft er dan nog heel veel andere liedjes gemaakt, maar met dezelfde beat. Vanuit Zwitserland kwamen de felicitaties van Max en Henry en oma Tractor in Gulpen en oma Kemper in Beegde. En daarom dit Zwitsers liedje. En van Zwitserland gaan we terug naar Limburg, naar Masniel, naar Neel, naar Wil en Tar Thomassen. En die schreven: goedemorgen, Geer, de muzikale felicitaties voor tweeën van mijn zussen. Toes van Gastel, uit Nut, en Marleen Lichtendaal, uit Boekel. Toes is 76 en Marleen is 70 geworden, allebei op 4 mei. En draai maar een schoenpleitje uit de jaren 60 of 70. Groetjes van Wil en Har uit Neel. En van Neel gaan we naar Zwier, naar Wijnandsraden, naar Frank Kroesen. Geer, de felicitaties voor Frank en Monique Kroesen Hoebe voor hun 50-jarig huwelijk op 10 mei. Dat is dus vandaag. En ook namens de Kinger, Ginny en Kim en de schoenzoon Gino en Christian en de vijf kleinkinger Bo, Bink, Ot, Des en Siep. Ja, allebei gefeliciteerd, Frank en Monique, met hun 50-jarig huwelijk vandaag. En dan door naar een verzoekje van Truus Klerks uit Sittard. Op 10 mei is het moederdag en op deze dag wordt Nettie Lahaye 75 jaar. Van harte gefeliciteerd van die vriendin Truus Klerks uit Sittard. En geniet van deze schoene dag, te midden van die familie. Ik hoop dat nog heel veel schoene jaren op die paard komen, want de laatste jaren heeft ze veel te veel pijn en verdriet gehad. Maar wie dat die motto is, komt goed, dus het komt al goed. Nettie, hult van Roy Black, Soesje verhuur gaat van Roy Black willen draaien. Nou ja, voor Nettie is het goed om te weten dat ze niet alleen is. Hij is Roy Black.

0: Zelver, Nettie Laaie, die nou werd, doe bis niet alleen. Door met het laatste verzoekrondje van het eerste uurtje. Postbus 31 op Moederdag, 10 mei. Dit is afkomstig van Karel Korf uit Bossenhoofd. En die schreef de volgende. Samen met mijn leveke, Madelien van den Berg, runnen wij een gezinshuis in Bossenhoofd in Brabant, gelegen neven het vliegveld van Breda. Geven wij Quinty, Irvan, Nuria en Lieke de mogelijkheid om op te groeien in ons huis en op ons terrein. En daarom willen wij Madeleine vandaag op Moederdag als gezinshuismoeder in het zunke zitten, omdat ze afgelopen donderdag ook jurig was. Op 7 mei is die 62 jaar geworden. En draai verheug maar een heel schoon Limburgs liedje. Dat zal ik zeker doen. Is ook aangevraagd door weer Elvera Tisse uit Belfeld, uit Belvend. Die schrijft bij het volgende. Ons leefman, Miep Bloemers, die is 8 mei jurig geweest en is 84 jaar geworden. Nogmaals gefeliciteerd en een hele dikke kus van John, Jim, Ger en Elvera. En kent ze verheug een schoon tijdje draaien van Peppy Kraft.
1: Limburg. Feliciteert Limburg in Postbus 31.
2: Dit is L1.

0: In de tweede uur van Postbus Eindichting van de Route van Reclame Nees en Reclame Wiesoe.
1: Luister L1 Radio. App met de jokes en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1 app. Download hem nu.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
9: Kom naar Budgetplant, de grootste keuze in tuin- en kamerplanten en buitenpotterie van Nederland. Topkwaliteit voor scherpe prijzen. Budgetplant XL, 15.000 vierkante meter bomen, palmen, olijven en solitaire uit heel Europa. En eigen kwekerij. Budgetplant, elke dag open. Budgetplant.nl.
10: Bezoek de Pinksterrommelmarkt in Maaseik van 23 tot 25 mei. Een leuke rommel- en antiekmarkt met veel standhouders. Kijk op visitmaaseik.be.
11: Muziek, show en spektakel. Beleef de mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
12: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: grootste mars- en showwedstrijden. Tickets wmc.nl.
1: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Elke keer na een dagje met de kleinkinderen voel je 's avonds pijn onder je voorvoet. Herkenbaar? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
17: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
18: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
19: Ga je kamperen? Of de natuur in? Kampeerwinkel Roermond.
7: mooi de grootste Urban Outdoor Store van Limburg met alle topmerken.
20: Outdoor feels better with us.
7: Kampeerwinkelroermond.nl.
21: Werkplanten kopen, alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
22: Wegens groot succes terug in de theaters. Chanson. Geniet van een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Edith Piaf en Jacques Brel. 24 en 25 mei in Theater Heerlen. Mis het niet. Boek nu uw tickets via plt.nl.
23: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keuken.

Ja, goedemorgen en welkom terug bij Postbus 31 op zondag 10 mei op Moederdag. En ik opende met een van de vrolijkste liedjes voor moeders dat ik ken. Dit was uit 1997 Gino Politti, een Italiaanse Nederlander, of een Nederlandse Italiaan, met Viva la Mama, oftewel Lang Leve Mama. Het is een eindagsvlieg, maar wel altijd leuk om uit de kast te halen op Moederdag. Welkom terug bij de Postbus. En als ze net is ingeschakeld, wat Sjoen desterbij is gekomen. Zometeen rond 9:30 bel ik een jurige. Jojo, ik bel ook. Hè. Dus je kunt ook doorgeven, Robert, bel een keer een jurige. Geef dan ook een telefoonnummer op bij je verzoekjes en felicitaties. Maar eerst een aantal felicitaties die zijn binnengekomen via de site www.postbus31.nl. Dus www.postbus31.nl.

is van Paul en Connie uit Holtum. Dat zal ik zeker doen. Ik ga naar de Neustadt eerst, naar Mia en Leo Silkens. Goedemorgen, Mia en Leo. En ze willen hier een pleitje aanvragen voor mijn moeder zoet zusteren. Die is meerjarig en die wordt 84 jaar. Alvast de felicitaties. En dan een verzoekje van Mirjam Steins uit Welre. Ik wil Geer, onze vader van de Wiel van der Vers. De Wiel van Wers feliciteren. Hij was vorige week jeurig. Hij is zo'n 84 jaar geworden. En geef voor hem een schoon pleitje. En de felicitaties komen nogmaals van Os. Onder meer van Mirjam Steins uit Welre. En Wiel van Wers is niet de enige die nog wordt gefeliciteerd. Want ook Sander Ruikters heeft een felicitatie ingediend. Hij woont in IJsden en hij schrijft daarbij het volgende. Wij willen Geer Rina Savelkoel uit Papenhoeven een hele fijne verjaardag wensen. Op 6 mei was ze jeurig, op 6 mei. En ze is toen 72 jaar geworden. Namens de dochter Floor en de schoenzoon Sander en de kleinkinder Hanna, Oscar, Woody en Moos wensen we Rina een hele fijne verjaardagsfeest toe deze middag. Wij kunnen natuurlijk maar een tijdje aanvragen. En Rina is altijd getrouwd geweest met Sra Savelkoel. En dat is weer een neef van Shell Savelkoel. En vandaar zullen we Geer huur ik de Maas weer Roersje van Shell aanvragen. Nou Sander, ik heb goed nieuws voor dich. Ik ga een liedje draaien. Hey is Shell Savelkoel.

0: Pinksterpoort.
1: Speciaal voor Rina Savelkoel-Oet Papenhoven. Die is namelijk jarig geweest op 6 mei en is toen 72 jaar geworden en was getrouwd met de neef van Sel Savelkoel namens Sander Ruiters, een hele fijne verjaardag. En speciaal dus voor u gedraaid Sel Savelkoel met Hurig de Maas weer Roesje. En best u misschien immers vergeten feliciteren via postbus31.nl of door het schrijven van een keertje.
2: De verlaten felicitatie. Doe, te laat maar insturen. Of was je het helemaal vergeten? Grijp nu je kans en stuur ons een bericht. Dit kan makkelijk via de L1-app.
1: Ja.
2: En denk eraan,
1: het
2: is nooit te laat voor een felicitatie.
1: Nooit te laat voor een felicitatie, maar nu begint het wel een beetje te dringen. Want ik heb maar tot 11 uur. Maar doe kans natuurlijk nog altijd een verlaten felicitatie opsturen. Dat kan via een audioberichtje of een tekstbericht. En even aandacht als je inspreekt. Wat ik altijd erg leuk vind, noem even goed die eigen naam en die woonplaats en hoort het inspreken op zijn half minuutje. En als je schrijft, ook Geer beginnen met die naam en woonplaats, dat is wel zo eindig voor mij. En natuurlijk ook even vermelden Wim Desse Geer wil feliciteren. En eventueel wil ik liedje dat ze erbij wil huren. Maar nogmaals, dat heb ik het eerste uur al gezegd. Dat is lastig, net voor de klok van 10 uur in dit geval, een donderige pleetje tussen de proppen. Maar goed, verzoekjes zijn altijd welkom. Geen garantie dat ze weer gedraaid. Ik probeer wel de verlaten felicitaties wel vuur te lezen. Door naar felicitaties die zijn binnengekomen via de website www.postbus31.nl. En deze felicitatie is opkomst goed Holtum van Hein en Margot Dirks. En Dijks, sorry. En die schrijven de volgende. Wij feliciteren Annie Koste Bijnsberger uit Roggel. Ze wordt 14 mei 82 jaar. En Annie is altijd een bezige bij. En ze is overal wat er get te doen is. Tante Annie, gang ze door en maak plezier. En maak vooral schoene herinneringen. Proficiat en een hele dikke knoevel uit Houtum van Hein, Margot en een kinder. En natuurlijk ook van Mats. En dan gaan we naar Brunsum, naar Connie van het Woud. Goedemorgen, Connie. Veer willen Geer, Clementine en Fons Bos feliciteren met hun 50-jarig huwelijk. Dat was op 8 mei. Proficiat ook via deze weeg van IJsbrand en van Connie van het Woud uit Brunsum. En dan een verzoekje uit Maasbree van Hein Gommans. Goedemorgen, Hein. En Hein schreef de volgende Osloes. Die is op 14 mei jurig. En Geer willig, ook namens Toos, Hein senior en Hein junior en Tineke een pleitje aanvragen. En wel van BZN. Jeppa, Jeppa, zoeste dat voor Osloes kunnen draaien die op 14 mei jurig is. Nou, BZN draait altijd met heel veel plezier.

0: van Jappa, Jappa, Jappa. Nou, Frans is weinig niet, maar de rest van het liedje wel. Dit was Beesten en de band zonder naam Oet Voelendam met Jappa. Door met een verzoekje van Marley Kale. En Marley woont in Mergrote. Goedemorgen, schrijft ze. Ik wil Geer, mijn man Jo, feliciteren met onze trouwdag van donderdag 14 mei. En al 44 jaar zij stig en mijn zij in goede en ook in slechte dagen. Dankjewel, lieverd. En heb ik nog maar druk ons trouwdag mogen vieren. Nou ja, proficiat Jo, maar ook proficiat Marley. Ver een 40 jaar getrouwd. En daar ben ik ook bij. Dus dankjewel voor het verzoekje en dich ook gefeliciteerd. En we gaan naar zitten naar Nicole van Wordragen. Goedemorgen, Nicole. En die schreef het volgende. Op 8 mei worden ons leven ouders, Annie en Piet van Wordragen, 50 jaar getrouwd. En daarom willen wij Geer het nummer van Huren openingsdans van toen aanvragen, zodat de Toes samen een dansje kunnen maken vandaag. En dat nummer is Un Canto a Galicia van Julio Iglesias, Zou dat lukken? Veel liefs van John en Kira en Nicole en de kleinkinger Daan, Sanne en Noud. Nou ja, schuif even de banken aan de kank en laat ik eindelijk hier ooit dansen op het volgende liedje van Julio Iglesias.
1: Het felicitatieprogramma van L1. Postbus 31.

0: Zeens en zwieren door de kamer. Annie en Piet van Borgen dragen 50 jaar getrouwd. En ze hebben samen natuurlijk een dansje gemaakt op dit prachtige nummer van Julio Iglesias, Un Canto a Galicia. En ik heb gezegd dat ik ging bellen met een Jurgen. En ik heb een Jurgen aan de telefoon op Twinsen. Ze was gisteren Jurgen. En ik bel met Lenny van Kouwenbergen, dijkman in Baarlo. Goedemorgen, Lenny.
1: Kijk, hoe kom ik erop?
0: Ja, u bent er zo op. Je bent er gewoon op. Ja, goedemorgen. Ja, je bent. Ja, verrassing, hè?
1: Ja, zeker. Helemaal. Nou,
0: gefeliciteerd met de verjaardag gisteren.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, maar je bent nu gelijk aan het wandelen, hè? Je hebt nog geen tijd nu om een stukje vlaai te pakken, of wel?
1: Nee, ik zit dus wel lekker met een stukje vlaai in een kop koffie.
0: Ja,
1: want
0: je bent aan het wandelen, begrijp ik, in de Helderse bossen.
1: Ja, het Kerkenbosje, dat maken we dan regelmatig, doen wij dat.
0: Ja, ik kreeg de felicitatie binnen van jouw man, van Piet van Kouwenbergen. En hij schreef daarbij het volgende. Ja, Lenny is echt, die zit vol energie, ze sport, is veel in beweging. En het is een hele bezig bij.
1: Ja, dat is het af en toe. Hij moet me af en toe wel een beetje dimmen.
0: Ja, is dat zo, ja?
1: Ja, zeker.
0: Ja, en deze moederdag, daar mag je je extra laten verwennen. En moederdag, en je bent jarig. Wat laat je vandaag allemaal gebeuren?
1: Nou, gisteren heb ik al de bezoek gehad. Mm-hmm. En een maandje geleden hebben we al met veel mensen een feestje gemaakt. Dus gistermorgen nog een paar aardige mensen. Gistermiddag mijn kleinkinderen en kinderen. En het was heel gezellig en een beetje wat kalmer aan.
0: Wat kalmer aan. Je bent nu aan het wandelen. Wanneer ben je binnen?
1: Nou, ik zit nu op 6 kilometer. En dan moeten we er nog, toch nog een dikke 10.
0: Oh, je bent nog niet eens op de helft. Nou, nou het is lekker wandelen weer volgens mij, Lenny, toch?
1: Dank je wel.
0: Je krijgt felicitatie natuurlijk van je man Piet, maar ook van de kinderen. Luzanne en Tino en Ronald en Ariane. En de 4 kleinkinderen, Cas, Nina, Bo en Eva.
1: Ja, geweldig. Ja. Dank je wel.
0: En ze zeggen een dikke proficiat. En ze is echt, onze oom is echt de beste.
1: Ja, we doen ons best, hè?
0: Ja, we doen ons best. Nou, ik heb begrepen van Piet dat jij van Tina Turner houdt, toch? En je zei, ja, inderdaad, vind ik erg leuk.
1: Ja, heerlijk.
0: Één nummer vond je echt de best.
1: Geweldig.
0: Ja. Wandel ze fijn en een mooie dag vandaag, mooie moederdag. En geniet ook van je afterverjaardag. Ja? En speciaal voor jou, Tina Turner met de beste. Dankjewel, hè. Wandel ze. Hoi, hoi. Hoi, hoi.
1: Hoi.

Speciaal voor vrouw, moeder en oma. Lenny van Kouwenberg, Dijkmoeder Baldag. Ja, aangevolgd door roman Piet, door de Kinger en door de Kleinkinger. En door zelf Tina Turner met Simply the Best. En oh ja, Robert, kind ze mensen bellen? Ja, ik wil geer mensen bellen. Als je ze even, god, bel me een keer naar Jurgen. En liever niet voorlezen. Geef even oude telefoonnummer bij. Dan schrijf dat erbij. Wie dat je iemand kan bereiken. Op zondagmerken, rond 9:30, wordt hij of zie dan gebeld door mij. En de verrassing, die blijft even goed. Door met een verzoekje van Willy Gorissen uit Hoensbroek. Goedemorgen. Ik, Willy Goorsen, ik wil heel graag mijn man Hans feliciteren met zijn 75e verjaardag vandaag, 10 mei. En ik wil voor hem graag een pleitje aanvragen van Ernst Mos, want de bluesmuziek van Ernst Mos vindt hij heel erg schoon. Dankjewel, Willy. En Ernst Mos wordt nog een paar keer aangevraagd, onder meer door Frans en Rini Cupido uit Geul. En die schreven de volgende: op 6 mei is Waddy de Zon, de woont in op Grimje in Bels, 75 jaar jong geworden. De tijd vol op het leven en vooral muziek maken speelt een hele grote rol in zijn leven. Vanuit Sicilië wensen we hem nog heel veel gezongen jaren toe met Edrein, de hem leef is Waddy. Vandaag zal hij een verjaardag gevierd worden en we wensen dich en Marijke een hele gezellige dag toe. Geer een vrolijk nummer van, en dan komt hij, Ernst Mos en die Egerlender muzikanten, Bloemengruusen. Komt er zo meteen aan. Eerst nog een paar felicitaties doornemen voor Waddy. Want oude felicitatie is gekomen van Suzanne Oproek. En zie woont in Bunde, oftewel in Bung. Geer willen wij Waddy de Zon uit op Grimby, uit Belsch, van harte feliciteren. We zien de 75e verjaardag van woensdag 6 mei. Hij is de trotse opa van Julie en Finn. En speelt heel trouw in een harmonie. Een fijne verjaardagsmars zal hij zeker kunnen waarderen. Groetjes van Jo en Suzanne Oproek uit Bung. En dan, ik heb gewacht als laatste, Marijke de Zon. Ja, natuurlijk, les best. Zie woonde maar Smechelen en ze schreef de volgende op deze moederdag. Een dikke proficiat allereerst voor alle mama's. Maar vooral voor mijn allerliefste Waddy, die op 6 mei jurig was en 75 jaar is geboren. Gisteren hebben we dat met de ganse familie gevierd. Lieve schat, dus kinder, schoenkinder, kleinkinderkes en ik, we feliciteren dich nogmaals en hopen nog dat we veel jaren met dich mogen doorbrengen. Groetjes en veel succes met die postbus, dankjewel. En voor Waddy een hele dikke poen van Marijke. En ook voor Waddy is hij Ernst Mos.

0: Speciaal voor muzikant Waddy de Zon, Bloemencruise van Ernst Mos. Door met een verzoek van Fien en Jacques Cabalet uit Brunsum. Goedemorgen samen. Een paar dagen geleden, en wel op 6 mei, toen mochten wij Marie Blok Domen uit Jülich met haar verjaardag feliciteren. Marie is een Brunsums meertje dat in Duitsland woont, maar haar roots niet kan vergeten. En geregeld is nog in Brunsum truc te vingen met haar Gert. En gisteren wordt ook Toos Meijers uit Zwamen in het zonnetje gezet, want ook zie vierde gisteren, derde dag dus, heure verjaardag. En morgen, dan is Marlies Schoenmakers uit Pijjeurig, en die wordt dan 77 jaar. En ook wij feliciteren heure ermee. Marlies wint zich morgen een hele schoenendag, en vast en zeker zullen er veel mensen zien die zich verrassen met een felicitatie. Vanuit Brunsum zeggen Fien en Jacques op Cabalet van Herten gefeliciteerd allemaal, blief gezonk en vier het leven. Een goed advies. Door naar zuster Mat Mobers. Goedemorgen, Mat. Ik wil graag mijn vrouw Minnie, die morgen jurig is en 85 jaar wordt, feliciteren. Hopelijk komen er nog een behoorlijk aantal jurkjes bij, want we kennen haar nog steeds niet missen. Dus op naar de 90. En dan gewoon niet klappen voor Marije. Maar dat is nog een familie, maar dat is nog het vreugd. Maar goed, de felicitatie is er van Mat Mobers. En door naar een verzoekje uit Venlo van Marielle Hazenbos-Moors. En die schrijft daarbij het volgende. Geer, willen wij als ooiers Ellie en Gerard Moors uit Venlo van harte feliciteren met hun 55e trouwdag op vrijdag 8 mei. Wens jullie heel veel gezongen en gelukkige jaren samen toe. En wij zullen ze Geer verrassen met het liedje uit 1971. Daniel Gerard is dit met Butterfly.
1: Tu me dis, loin des yeux,

0: De verrassing is compleet voor Ellie en Gerard Moors uit Venlo. Aangevraagd dit liedje door Rob en Marielle. En ze zeggen erbij heel veel liefs vanuit de Sjoerende stad Venlo. Door met, ja, we gaan ze daar iets van horen.
1: De verlaten felicitaties.
0: Ja, tweede rondje. Verschillende verlaten felicitaties zijn binnengekomen. Dank, Dolfeur. Ik ga er een aantal minuten doornemen. Allereerst afkomstig van Margaret Klaassen. Ik wil Geer Verwies en Cor Laanstein Hendricks, die willen heel graag feliciteren met haar 60-jarig huwelijk. En Geer een schoen liedje voor haar. Wens haar een schoenen dag toe en een goede gezondheid. Liefs uit de Ruiver van Jacques en van Margaret. En dan heb ik een appje van Ans Domen. Goedemorgen, appje. Die vindt het gezellig nou dat ik op televisie te zien ben. Nou, daar verschillen misschien de mening over. Maar goed, ik wil Geer alle moeders een hele schone en gezellige moederdag wensen. Dat waar ze vergeten, dan hoor ik even nog via de verlaten felicitatie. Kwiet. Dankjewel, Dolfeur Ans. En door gaan we naar het volgende appje. Goedemorgen, ik wil Geer, Jan en Gerda Steeks feliciteren. Die waren op 6 mei 60 jaar getrouwd. Proficiat en de groetjes van Bart uit Stijl. En dan een appje van Wilma. Ik, Wilma Vleuge Boosterbunde. Ik wil heel graag de jongste teller van het gezin Boten uit Ulestrote feliciteren, want de moog, ja ja, 60 kerstjes uit blozen. Paul, namens ons allemaal wensen we dich een topdag toe. En mocht je misschien een liedje hebben van Feyenoord, dan kent ze vandaag helemaal niet het stuk. Zoes voor hem hand in hand kameraden willen draaien. Nou ja, dat word ik even achterwege. Maar dankjewel, Dolfuur. En ik hoop dat Feyenoord voor hem dan, hè, dat Feyenoord toch tweede gaat weren in de competitie. Paul van Hertog Fischert en wie strak is namens de familie Bung en uit Ulestrote en de groetjes van Wilma. Dan door naar een verzoekje van een pleitje. En dit verzoekje is afkomstig van Marco Schoonwille. En deze heet, ik wil doorgeven dat ik heel veel van mijn moeder Finny Hooy en Zoeste Verheur een heel schoenetje willen draaien van Frans Bauer. Heb je even voor mij? Ja, natuurlijk wil ik dat.
2: Dit is Postbus 31.

0: Justin Trommelkops.
1: Ja, heb je even voor mij. Ik heb altijd tijd voor Frans Bauer. Door met de verzoekjes van Esther Lotsoet. Echt. En die schreef het volgende. Mijn oudste zoon Lee, die is op 9 mei, gisteren dus, 40 jaar geworden. En mijn mam is ook gisteren jarig geweest. En die is 86 jaar geworden. Ik wil ze beide via de postbus nogmaals van harte feliciteren. En heel veel schone jaren wensen. En geef voor haar een leuk pleetje. Groetjes van Esther en van Harry Goldstein. Lots uit echt. En we gaan iteren naar Claudia Dassen. Goedemorgen, Claudia. En ze heeft een felicitatie voor Joop en Aldegonda Sange Horsels uit Itteren. Die zien namelijk op zaterdag 16 mei 40 jaar getrouwd. Ze zien een geweldig stijl en ze vormen samen met Anouk, Hans, Felix, Merel en Jana en Bart een heel fijn gezin en die hebben het goed samen. Bij Aldegonda en Joop zien vrienden en familie altijd welkom. Die was hartelijk ontvangen en verwend en hulp ben je ze ook als het nodig is. Dat is gewoon vanzelfsprekend verheur. Lieve Aldegonda en Joop, een hele dikke proficiat met uw 40 jaar huwelijk. En we wensen u nog heel veel stralende jaren samen. Geniet ervan en bedankt voor uw eindeloze gastvrijheid en uw eindeloze liefde. En geef verheur een verzoekpleitje met een heel speciale herinnering. Namelijk de song van Diana Ross, Why Do Fools Fall in Love.

0: Why Do Fools Fall in Love was dat van Diana Ross. Door met een verzoekje van Ed en Marilyn Ronde uit Borren. En die schreven de volgende. We realiseren ons dat we eigenlijk te laat zien. Het gaat niet om een jurgen, maar om een herinnering. Want vandaag, zondag 10 mei, is de sterfdag van Janske haar vader. Voor Jacqueline, Veerle en Janske Wijshof, de allerliefste engel. Verdreed elke dag weer, maar vandaag een beetje meer. Nou, laat dan de vele herinneringen de leegte maar vullen in uw hart. Heel veel liefs komt er van Ed Jamee en van Merlin uit Borren. En dat doen we met het laatste verzoek van de eerste uur, tweede uurtje post 35 van Har van de Venne uit Posterholt. Geer wil een pleitje aanvragen voor mijn broer Cor van de Venne, die op 16 mei jurig is. En mijn zus Jenny Goetse, Jessie Goetse van de Venne, die op jurig is op 21 mei. En Geer op 10 mei, als ze het zo kennen. Het geit om de plaat Heilig Antonius van Roanezen. Dankjewel, groetjes van Rini en van Har van de Venne uit Posterholt, oftewel Postert.
1: Het felicitatieprogramma van L1. Postbus 31.

0: was nog zo zonder in de Zuiderwil, staat Ken nog. Dit was Rowenaers met Heilige Antonius. Als laatste liedje in de tweede uur, Postbus 31. Gewoon nog even zoet voor reclame, nee, reclame en zoemetijn. Ben je terug met het laatste en derde uur van Postbus 31 op deze Moederdag, zondag 10 mei.
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
10: europakinderhulp.nl.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
13: Oh yeah.
12: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Bezoek de kunstexpositie De Poorten van Rijmerstok op Pinkstermaandag. Mede mogelijk gemaakt door Camping Oosterbos, vergaderlocatie De Smokkelaar en Roestvogelproducties.
15: Of je nu zakelijk een auto, bedrijfswagen of fiets wil leasen? Samen kiezen we de leasevorm die het beste bij jouw situatie past. Zuidlease. Zuidlease. De leasemaatschappij voor het zuiden.
16: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
17: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
16: Henk Scholten Volvo, opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
18: Bij Stok viert samen met jou 50 jaar groen geluk. Een plek waar al generaties lang groen en warmte samenkomen. Met de liefde en passie van ons familiebedrijf. Bezoek ons in Roermond, Heerlen, Maaspracht en Bergen te Blijt. Bij Stok, waar groen al 50 jaar thuis is.
19: Bij Stok.
20: Ruik je de lente al? Haal het beste uit je huis en tuin. Shop de voorjaarsmust-haves bij
21: Retail Park Roermond. XL shoppen, gratis parkeren. Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker. In Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
1: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
22: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Odido. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.

0: 20 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Geniet van het voorjaar bij tuincentrum Daniels & Schmidts. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
3: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
2: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
3: Zendjin.
4: Zendjin.
3: World Class Radios.
5: Oh, mijn energierekening wordt alsmaar hoger. Hoe krijg ik deze kosten onder controle?
6: Nou, bijvoorbeeld met een warmtepomp of zonnepanelen. Zo verwarm je je huis slim en voordelig. Manage your energy op newenergysystems.nl.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
9: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
10: Postbus 31.
11: Met Robert Janssen.

Welkom terug bij het laatste en het derde uurtje van Postbus 31. Op deze moederdag 10 mei, waarin ik opende met een van de grote hits van ABBA, Mamma Mia. Ja, de reden hoef ik natuurlijk niet echt uit te leggen. En ik beloof, ik probeer in dit uurtje alle liedjes te laten uitspelen. Ook op het alles. Ja, dat ik gewoon eens heb moeten inkorten net voor de klok van 10 uur. Dat deed me echt pijn. Maar goed, nieuwe

sinds mijn hielspoor twee keer met oshuntje Max, want ik kan nog niet meer met lopen. En tevens een felicitatie voor zijn schoenzoon Harm Jordans, want die was afgelopen vrijdag jarig en is toen 53 jaar geworden. Proficiat allebei namens onze dochter Nicole, de kleinkinger Sjoerd, Ilse, Yvonne en natuurlijk ook namens mijzelf. Kenst u een liedje van Benny Nijman draaien? Jazeker ken ik dat, want Benny werd nog een paar keer aangevraagd. Ook door Jackie Bos uit Zittert. Ik wil Geer, moeder Irene feliciteren met deze moederdag. Maar ook met het feit dat ze jurk was op 7 mei en toen 81 jaar is geworden. Een hele dikke kus van die dochter. Zoese verheur een schoenpletje van Benny Nijman willen draaien. Groetjes van Jackie Bos uit Zittert. En Benny Nijman is drie keer aangevraagd, namelijk ook door Annie Stoffers-Joosten. En ze woont in Brugge in Duitsland. Goedemorgen, schreef ze. Goedemorgen, Annie, zal ik dan maar zeggen. Geer wil ik een verzoekje aanvragen voor mijn zus Truus Munnix-Joosten, die op 9 mei jurig was en toen 80 jaar is geworden. Zoestig verheur Benny Nijman willen draaien met het heimwee neemste met. Alvast bedankt en groetjes van de ganse familie Joosten uit Bezel.

Meestal wordt het schoonste cadeauke aangevraagd van Benny Nijman. Maar dit is ook erg mooi. Het heimwee nummste met van Benny Nijman uit Maastricht. Speciaal aangevraagd voor Truus Munnix. Door naar deelzone Annemie Bremen. Goedemorgen. De Jurgen is nou Theo Hanraads. Die is jurig geweest op 5 mei. En geer een schoen danspleitje voor hem. Samen met zijn vrouw kennen door namelijk goed op dansen. Proficiat en alle goeds voor hem. Daar wensen hem Annemie en Henk Bremen uit Dilzen. En zo meteen kunnen gewoon dansen. Samen met zijn vrouw Jannie, want er kunnen een lekker danspleitje aan. Ook namelijk een felicitatie of een bezoekje van Agnes Janssen Kwaks uit Hulsberg. En dan weten we dat het over dansen gaat. Want Agnes wil Geer Dreijurgen van de club feliciteren. Allereerst van de gymclub. Dat is Tony Vroes. Dat was ooit lid van de gymclub. Begint aan de leden wens hem heur een heel goed nee levensjoor toe. En dan Tini Limpens en Marge Wijnker. Die wonen allebei in Valkenburg. Die zijn lid van de Guldansers uit Vilt. En die wensen we een heel goede gezondheid en een gezellig dansjoor toe. En natuurlijk de felicitaties. En dat dansen gaat het heel zeker lukken. Want het volgende liedje, dat kent ze verrekkers goed op dansen. Loestermer. Aangevraagd door Mark van Geel uit Aambi in Maastricht. Die schreef de volgende. Op 8 mei is Jacques Klaas uit Aambi 46 jaar jong geworden. We wensen Jacques een prachtig, gezond en gelukkig nee levensjaar toe. Ondanks deze uitdagentiet waarin we leven, hopen we dat we samen nog heel veel schoenen en waardevolle momenten kunnen zien. Kunnen hebben. Jacques geeft erin zelf het hele goede voorbeeld. Dit jaar reist hij voor de tweede keer naar zijn geliefde Suriname, wordt hij met dankbaarheid les mocht geven. En nu zijn terugkomst komen samen lekker genieten van een welverdiende vakantie in Frankrijk. Nogmaals, proficiat Jacques. En heel veel liefs van Mark, Dien Oyers, Tilly en Alfons. En natuurlijk onze favoriete tackle Noortje. En Geren willen we, en dan komt het danspleetje, Danser maintenant van Dave, vermaanvragen.

0: uitvoering van John Tane op dit liedje. Iets met Dag en Joh zo kennen, hè? De, dans, hey, Dag en Joh. Zo zo maar kennen. Met een collega Tom Doesborg kwam er met. En ik voelde wel een goeie. Dit was het, of dit is het origineel van Dave en Dancy Mantano. En we stoppen even met dansen nou. Door naar Desiree Eemans, uit Maasniel, uit Neel. Veer willen geer als mam, Til Momers feliciteren. Die is vandaag jurig en die wordt 80 jaar. En gisteren hebben we weer al een schoenfeest gevierd bij Spikkerdal met familie en de vrung. En wij willen geer een pleetje van Queen voor haar aanvragen in verband met het cadeau. Mam, ook vandaag een hele schoenendag. Wensen zich Claudia, Desiree, Marcel, Janine, Britt, Maud, Jort, Tin, Lara, Joy en Kevin. En een hele dikke knoevel van alle huntjes. En Queen wordt nog een keer aangevraagd, namelijk door Leon Saas. Leon woont in Hoensbroek in het Gebroek. Goedemorgen, ik wil graag een verzoekpleetje aanvragen voor de verjaardag van Ria Schoonbrood, die op 8 mei haar verjaardag vierde. Wanneer het mogelijk is, geef een plaat van Queen, I Want to Break Free. Want bij dit nummer gaat Ria volledig uit haar dak. Een hele fijne verjaardag nog gewenst. Een fijne moederdag vandaag ook van Marian en van Leon Saas. En Ria, ga toe maar lekker uit in dak.
1: Dit is Postbus 31.

0: Ik wil die Ria Schoonbroed wel een keer helemaal uit haar dak zien gaan. Dit was Queen met I Want to Break Free. En het is niet geworden de tips van vandaag.
1: Postbus 31. Tips voor de zondag.
0: Ja, wat kent je deze moederdag? Hé, nou, je kunt heerlijk genieten van een moederdagpicknick in het Proosdijpark in Meersen. Gewoon gezellig zien met elkaar een hele schone dag beleven in het park. En neem die picknickbandje met. Voor gezellige muzikale omlijsting is gezorgd. En de picknicken is tussen 11 en 2 uur. En er is vrije inloop. En dit weekend zien er ook de Nationale Molendagen. En ook de meulens in Limburg, die hoor je openhoes. De water- en windmeulens in onze provincie. Er stond nog het, zo ook in Beegde, onder meer de Sint-Lindert-molen. En tijdens deze dagen is de molen gratis te bezichtigen. Van 11, wie is veer, en dan stonden de molenaars Geert te woord. De toegang is gratis, kom gezellig kijken. De Sint-Lindert-molen ligt aan de Meulenstraat 69 in Beegde. Kent ze volgens mij niet missen. Maar nogmaals, u kent ze recht met ook bij andere Limburgse windmeulens. En ja, het OLS zijt er langzaamaan weer aan te komen. Dat ze zien aan de bonksfeesten die her en der plaatsvingen. En vandaag is er einde, net over de grens in Kesnich, bij Schutterij Sint-Martinus in Bels is dat. En ik praat met Roy Reiners, bestuurder van Sint-Marinus. Goedemorgen, Roy.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Jij zit er gans klaar voor.
2: Wij zijn er helemaal klaar voor. We zijn de laatste voorbereiding, dan treffen we op ons trein en dan kunnen we perfect uit de startblokken gaan.
0: Ja, en wat gebeurt er allemaal vandaag?
2: Vandaag sluit om 12:30 de receptie voor de genodigden en het gemeentebestuur op het programma. Om 14:45 is het de start van het openings van het EU-regionaal Bondschuttersfeest. Om 14:00 start de optocht door de schone dorpskern van Keising.
0: Oké.
2: Okay. Ja, en om 15:00 stuit er een terreinwedstrijden met beoordelingen gepland. Om 15:45 gaan ze beginnen met het inscheten van de buksen. Zodat ze om 16:00 perfect kunnen starten aan de schietwedstrijden. En dan hebben we ook om 17:00 een duo Whenever. Die komen een muzikaal bijdrage brengen aan het Schuttersfeest. En dan ja, tussen 9:00 en 9:30 zal de prijsuitreiking volgen.
0: Oké, okay, het is een beetje met OLS, maar net het klinder, denk ik dan, hè?
2: Ja, het is wel ja. Net kleiner. Het is
0: ja. Maar dit feest van Ugst, ja, staat wel een teken van 150 jaar OLS. Wie merken de mensen dat?
2: Absoluut, wie merken ze dat? We hebben het eigenlijk helemaal ingekleed in het teken van 150 jaar OLS. 150 jaar geleden was de eerste keer het OLS in Keizenig heet, bij Schutterij Sint-Martinus Keizing. En we hebben er eigenlijk een heel weekend een heel feest van gemaakt.
0: Oké, okay. En waar kunnen mensen, waar moeten mensen zich melden? Zet er een tent waar ze naartoe kennen of waar moeten ze zien?
2: Het feestterrein is gelegen aan de Maas in Keizing, 3640 Kinrooy Keizenig. Daar staat een heel grote feesttent, daar stond de scheetbuim klaar. In Zunke, dus is de perfecte gelegenheid om een schone uitstap te maken met familie en vrienden.
0: En de dag schoon te blijven. Dankjewel Roy. Een hele fijne Schuttersdag gewenst door in Kesselig in België. En de mensen kunnen komen kijken en misschien nog wel meedoen, toch Roy?
2: Absoluut. Vandaag kunnen ze scheten zoveel als ze willen, dus ik heb helemaal goed.
0: Oké, okay, dankjewel. En om alvast een beetje in de stemming te komen voor het Schuttersfeest, Sinee de Sintalen.
1: Dit is Postbus 31.
3: Schutten geeft 8 over 4. Links, om, voorwaarts, ars.

Alan, het shot is via bij ons in Durp. En bij ons in Durp is dit keer een Kessenig in Belsch. Door naar Heidse, naar Ellie Verstappen Kranen. Goedemorgen. Vandaag is Piet Apenjurig de wonder de Heidse en hij wordt 76 jaar. Ik wil hem graag via de postbus feliciteren, omdat hij altijd naar Loester. En ik wil hem heel graag feliciteren met een gezellig pleitje. Zo het kennen, een jagersplaat, want Piet is een verwente jager. Proficiat, en ook vandaag is Corrie Stroes-Curvers uit Neerjurg. En die wordt 70 jaar en ook verheur de felicitaties. En daarbij is hij vandaag Herman en Truus Waaien van Rooij uit Heidse 60 jaar getrouwd. En ook verheur de felicitaties. Dan gaan we nog gegeven big naar José Schierbach. Goedemorgen. Ik wil graag een pleitje aanvragen voor mijn schoonzus Ans. Zie jij het dinsdag 12 mei 80 jaar weer. Levens- en schoonpleitje van André Rieu. Bedankt en veel succes met het programma. Dankjewel José daarvoor. En groetjes van José Schierbach. En van Grevenbich gaan we naar Wijnandsgade, naar Jopie Mignot en naar Harald Diederen. Annie Diederen, die wordt eind 90 jaar en ze woont in Wijnandsgade. En ik feliciteer en ik klap ook voor haar. Ze is trouw luisteraar van dit programma, dat huur ik en dat lees ik altijd keer. De felicitaties voor haar komen namens de Kinger, de Schoenzoon en de Kleinkinger. En Annie is nog erg fit voor haar leeftijd en heeft haar ribies onlangs nog met 5 jaar verlengd gekregen. En haar lievelingslied is eigenlijk het veldbanket van Thea Marij, maar de walser aan der schöne blauwe Donau kan haar ook zeker wel bekoren. Zo staat voor haar willen draaien. Dat was de broedswals van Annie en haar helaas in 2011 overleden man Harry. Voor hem gaat altijd een extra kerstje op toffel aan en dat zal ook zeker het geval zien als hij haar verjaardag op Hemelvaartsdag gevierd wordt met een lekker eentje met zijn allen. Speciaal dus voor Annie heb ik geen klaarstaan. Am schönen blauwe Donau van André Rieu.

met het veldpakket net gaat leuker, maar die vindt het ook erg schoon. Ik heb het over Annie Dieterhout Wijnandscha, die dus op 14 mei jurk is en eind 90 jaar wordt aan der Schönen Blauwe Donau van André Rieu. Door met een verzoekje van Nelly van Kimmenaar doet Wiert. Goedemorgen. Op 5 mei is Rob van Kimmenaar de jurk geweest en die zocht toen Abraham, want hij is 50 jaar geworden. En Ger wil hem feliciteren met een schoon pleitje. En Rob, we wensen tegen een heel schoon levensjaar toe. Veel liefs en de groetjes van Mam, Ruud en Daphne. En niet te vergeten van zijn leefnichtjes Jinte en Fenne. Het liefst in het laatste uurtje, want hij zal niet zo vreug uit bed zien. Nou, het is 10:15. Begtoend, nou moet hij wel uit bed zien. Door naar Wiel van Leer uit Venlo. Truus en Wiel, die wint ze Mariet van Esproficiat met haar verjaardag. En wint ze haar het allerbeste. Groetjes van Wiel en Truus uit de stad Venlo. Dan gaan we naar België, naar José Timp. En die schreef de volgende. Op 15 mei wordt mijn levensjat Vert Timp 80 jaar. En dat gaan we goed vieren met de kinger en de kleinkinger en de schoenzone. En ik hoop dat we nog heel veel jaren die een verjaardag mogen vieren. Als het goed is, als het mogelijk is, geef deze felicitatie naar 10 uur, want we zien niet van de vreugde. Nou, het is bijna 10:45. Ik neem aan, José, dat jij nou wel wakker ziet door een as in Pels. En van as gaan we naar Nut, naar Mauro en Max Waldmans. Die vragen het volgende aan. Gerre Willeveer het nummer Islands in the Stream van Dolly Parton en Ken Rogers aanvragen voor de 27e trouwdag van ons ooier. Ooiers, ook willen we Gerre heel bedanken voor alles wat ze voor ons gedaan hebben. En op naar de

0: Een heerlijk liedje, lieve toch. Kenny Rogers en Dolly Parton met Islands in the Stream. Aangevolgd door Mauro en Max Waldmans. En het is het
1: de verlaten felicitatie.
0: Het laatste rondje van vandaag. En ik heb er veel binnengekregen. Hartstikke dank, doorvuur. Nicole Poels, die was er al vroeg bij. En die vroeg een pleitje aan voor lieve moeder. Carla Weijers uit Merum. Speciaal voor moederdag. Dankjewel, mama, voor alle goede zorg. En dat is altijd voor ons kloostijd. Stijs, een hele kus. En wie strak is liefst van Paul en ook van Nicole Poels. Door naar de volgende aanvraag. Lian Verver gaat Jacobs, die wil hier een pleitje aangevragen voor Tini Geraas. Die wordt namelijk Merge 90 jaar Tini Geraas uit Venlo. Die wordt Merge 90 jaar proficiat. En de groetjes van Lian. En voor Lian gaan we door naar boven. Tenminste, met scrollen. Goedemorgen. Geer willen we Theo Beek feliciteren. We zien de 67e verjaardag. Eindelijk is hij klaar met werken. En gisteren had je weer al een zeer geslaagd feest. En verder wensen wij hem nog heel veel fijne jaren toe. Samen met zijn Marian. Groetjes van zijn vrienden uit Zwamen en uit Opperuiver van Karel Waarstedt. Heb je afkomstig. Wiet en Jo Hermans uit Brede willen hier een plaat aanvragen voor Gert en Jacques Leenders, die 5 mei 50 jaar getrouwd waren. En dat hebben we gisteren gevierd met een geweldig viertje. Groetjes van Jo. Dan door naar de volgende. Hoi, Nicole. Ik weet niet of je laat bent, maar ik zou heel graag een verzoekje willen indienen voor mijn jongste dochter Kim Knops. Kim die is namelijk meergeurig en die wordt 28 lentes jong. Namelijk, dus gefeliciteerd namens moeder Nicole Bosman. En natuurlijk ook in de hele fijne moederdag voor iedereen gewenst. Dan nog Wilma Kremers-Toeke, die heet een felicitatie voor haar broer Piet. Die is vandaag jurig. En ook Hans, onze zwager. En hopelijk kent ze hier nog een hele dikke proficiat wensen. Dankjewel van Lou en van Wilma Kremers uit Ruiver. Nou ja, het geit nog allemaal net. Ger Geurs, goedemorgen. Net op die zit, hopelijk. Ja, net op die. Ger, een felicitatie voor Jan en Marion de Mulder, die komende donderdag op Hemelvaartsdag 50 jaar getrouwd zien. Proficiat namens Ger Geurs en de familie. En dan heb ik een verzoekje van Roland. Die heet niet zozeer van de verjaardag, maar die wil Emus heel veel sterkte en geluk wensen. En heel veel sterkte van Merge. Ze kreeg namelijk een operatie, omdat ze zeker is, ze heet kanker. En daarom zou ik heel graag Verheur een muur te steunen, een schoenpleetje van Jannes Verheur willen aanvragen. Dankjewel, Dorfuur. En hij is speciaal voor Dien Verdien het schoenliedje van Jannes. Zwevend naar het geluk.

0: Het origineel is van Simon & Garfunkel, El Condor Pasa. Zweven naar het geluk van Jannes Waarstedt. Aangevolgd door Ronald Schutte, speciaal voor zijn vriendin Nadine De Heu, die er veel sterkte wenst mee met de operatie. Ik kreeg nog een laat appje binnen van Bob Kreugers. Die komt uit Zuid-Limburg, de woont in IJs, en hij wilde een liedje aanvragen voor zijn liefste moeder, want hij hult heel erg veel van haar. Groetjes van Bob Kreugers. Johnny Willems uit Landgraaf, die heeft een felicitatie ingediend via postbus31.nl, die wil Geer een felicitatie aanvragen voor een man, Bert Willems, die gisteren jurig was. De felicitaties komen van zijn vrouw en van zijn kinger en van de kleinkinger, en draai maar een leuk Duits pleetje voor hem. Komt er zo meteen aan, want het laatste verzoek is van Pierre van Elmt uit Melik, en de vreugt een Duits-talig liedje aan, namelijk van Hansi Hinterzeer. Merge is Corrie Slabbers van Elmt uit Merum jurig. Weer, Gerion, Pierre en Luna wensen u alvast een hele fijne verjaardag. Blijf gezond en geniet van het leven. En Geer, zou je weer voor haar een pleitje willen aanbieden van, inderdaad, Hansi Hinterzeer.
1: Dit is Postbus 31.

0: Een leuk Duits liedje voor Bert Willems en aangevraagd ook voor Corrie Slappers van Ellen. Dit was Hansi Hinterseer met Jeder Tag ein kleines Glück. Dit was Postbus 31 voor deze moederdag. 10 mei, zometeen, zin en zondag. Bedankt voor oesteren en maak er een hele fijne moederdag van. Hoi!
1: Vanmiddag vanaf 4 uur L1 Sport.
2: Met live verslaggeving van de wedstrijden van Limburgse clubs.
3: Er komt de bal richting de tweede pool. Er gaat alles in de ring onderdoor. En dan wordt het weer een corner.
2: De actuele sportuitslagen.
4: Het muurtje staat dan op de rand van het 16 meter gebied. Komt aanloop, kort aanloop over het doel. Niet gevaarlijk.
2: En het laatste sportnieuws.
1: Vanmiddag vanaf 4 uur L1 Sport.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
12: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
13: Lukt het je niet om zelf af te vallen of komt het er steeds weer aan? Wij helpen je met het veranderen van je leefstijl. Behandelingen met en zonder operatie, zoals een prikpen of tabletten. Meer weten? Kijk op obesitaskliniek.nl.
14: Een trap van Daniels Traprenovatie staat altijd centraal.
13: Last van overgewicht? Kijk op obesitaskliniek.nl.
15: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
16: Werkplanten kopen, alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Elke keer na een dagje met de kleinkinderen voel je 's avonds pijn onder je voorvoet. Herkenbaar? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
18: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
19: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
20: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het hantavirus. 3 opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat 1 van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11.
0: Ik krijg een vakantiebroertje.
21: Huh?
0: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
21: Cool, wil ik ook.
22: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
23: EuropaKinderhulp.nl.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
26: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
27: Van Jovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
28: Pap, die moeten we hebben!
27: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
29: onlineveilingmeester.nl.
30: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
31: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
29: Onlineveilingmeester.nl.
30: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
32: Zondag 5 juli. The Legendary Legends are back at the park. Just for you.
33: Met Beach Boys Best, Donna's Hartstad en Cosmic Carnival. In het Juliana Park in Venlo.
32: Doors open om 2 uur 's middags.
33: Boek your tickets. Legends.eventcruise.com.
34: Kom naar Budgetplant. De grootste keuze in tuin- en kamerplanten en buitenpotterie van Nederland. Topkwaliteit voor scherpe prijzen. Budgetplant XL. 15.000 vierkante meter bomen, palmen, olijven en solitaire uit heel Europa. En eigen kwekerij. Budgetplant. Elke dag open. Budgetplant.nl.

0: Hopelijk herken jij je er niet in. Heb je toch een prinsheerlijke nacht geslapen van zaterdag op zondag? De Fever Dream, koortsachtige dromen van Alex Warren.
1: L1 zin in zondag.
0: Daar trapte me hier. Dat maakt je tijdstip van zondagochtend 11 uur mee af. Hopelijk zit je nog helemaal in die heerlijke weekendachtige zondagsfeer. Heb je misschien net wel ontbijten bed gehad? Of sta je al uren in de tuin te schoefelen om die tuin een beetje zomerklaar te krijgen? Hier trouwens op deze zondag staat straks weer natuurlijk een parel van de slingermix van DJ Hubert Schoenke klaar. Hebben we het Limburgse teerke weer. En staat er ook een nogal bijzondere 100-jarige hier centraal, van wie je de stem ja toch waarschijnlijk wel kent, hoor. Het is geen Limburger, ook geen Nederlander zelfs, maar je huurt hem nog alles bij documentaires van bekomen. Ja, ik wist eigenlijk nog niet eens dat 100 jaar was. Nou, ik hoor nog even onder de pet, wie het betreft. Dat duurt straks wel. Nou, eerst Anastasia.

0: dansen in de regen. Dat hier Jeanette van Koen van Hoed IJsselstein. Het zooi ook nog wel eens behoorlijk kunnen weren op deze zondag. Want zeker richting de zondagavond weer er nog wat druppels verwacht. Maar goed, hopelijk ook heel wat zon. We duiken even de natuur in. Want dit is toch wel een van de meest bekende stummen. Ja, niet uit de natuur, maar in de context van de natuur. De bekende bioloog Sir David Attenborough. Met het prachtige zalvende stemgeluid. Wordt afgelopen week 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt je natuurdocumentaires van over de hele wereld. Vaak hebben die wel een boodschap. Waarschuwt je ook voor klimaatverandering. En de afgelopen week wordt dus 100 litten nog even met die iconische stem van zich huren.
1: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
0: Ja, het is eigenlijk nog gek om hem in een vooromgeving te huren of in een situatie te huren hoe dat het niet over lions, birds of insects heet. Het rieren van de 100ste verjaardag zat de BBC hem een week lang in het zunke. Afgelopen week was er maar nog een groot concert in de Royal Albert Hall in Londen. Dat is geen menselijk podium, heb ik van u gezegd.

broeders op de vierde verdieping. En daarna nog Lady Gaga en Bruno Mars, Die With A Smile. Nu duiken we toch even terug naar het vinyltijdperk. Ja, sowieso dat deze plaat ook heet op vinyl is verschenen. Maar een plaat over een plaat eigenlijk. You spin me round, round like a record, baby. Dit is L1.

Unhealthy Anne-Marie Shania Twain hier net op die zondagmorgen van L1. Waar zometeen over unhealthy gesproken een beetje een ongezonde wereldrecordpoging centraal staat. Het heeft namelijk iets met friet te maken en dan met name de hoeveelheid friet. Nou, zometeen even richting de Belgische buren, want daar gebeurt het allemaal. Maar eerst nog even richting het tijdje van Lol en Plezier. Moeder Help van Venlo is dit de ster.

0: van Limburgse makelij. Ondertussen toch even een grens over. De Belgische grens wel te verstaan. Dat is misschien nog een beetje vroeg voor de patatekes. Maar toch gaat het daar hier nu al over. Nogal een situatie daar. Culinaire aangelegenheid, zo kun je het wel noemen. Maar daar was ook al heel wat vet mee gemoeid, denk ik. Een Vlaamse frietbakker heeft het wereldrecord frieten, patatten. Patattekes noemen ze het daar volgens mij. Frietmaken verbroken staat al sinds vorige week donderdag non-stop achter de frituurpan van zijn frietzaak. Dag en nacht was dat wel te verstaan, hè. Afgelopen donderdag eindigde dat.
1: Ja, je moet gewoon letterlijk vechten tegen je slaap, omdat je lichaam heel altijd zegt, slapen. Maar ik probeer dan liedjes te zingen of te bewegen of te dansen. Maar ja, stomme dingen, maar dat helpt u echt om lekker te kunnen blijven.
0: Ja, dat is echt vechten tegen je slapen. Moet ik even rectificeren, het is niet donderdagavond tot en met vrijdagavond ging je door. Frietbakker zit dus al of zat op een gegeven moment over het oude record heen. 150 uur frietbakken telde dat. Nu wil hij doorgaan tot 200 uur. En zodoende moest hij dus tot vrijdagavond 9 uur door.
1: Heel zwaar, heel zwaar. Maar het is ook gewoon zo zwaar dat ik ga het nooit weer opnieuw doen. Dus daarom wil ik nu gewoon ineens doordoen totdat het doel bereikt hebben.
0: Ik weet ook niet of dat hij normaal gesproken ook zo enigszins monotoon spreekt. Maar het kan ook te maken hebben met een flink gebrek aan de slaap. Zwaarste momenten zijn volgens hem tussen 5 en 6 uur 's ochtends. Als het helemaal leeg is in de frietzaak. Ja, mensen melden zich dan niet snel voor friet als ontbijt natuurlijk. Ik zit me sowieso af te vragen op het moment dat je 200 uur friet hebt staan bakken. Waar blijf je met de friet? Gaat het

Licky Lee met I Follow Rivers hier net op die zondagochtend die spoedig zal omgaan in de zondagmiddag. En dat betekent dan weer dat er hier zometeen een Limburgs kateerke aan zit te komen. Mocht jij nog wat verzoekjes in gedachten hebben, ja, u vraagt wij draaien. Dat credo is geheel van toepassing ook op deze zondag. Dus heb jij goesting in een Big Benny, een noem eens wat, Chef Diederen, een Volumia, destijds het Heerlen natuurlijk, of wat anders van Limburgse makelaars, laat het zeker even weten via de L1-app. Mag die verzoekjes doorsturen. Laat ik hier nu nog even alleen met wat transcendente meditatie op de zondagochtend. Het hele mooie high van de Lighthouse Family.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
4: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
5: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
2: Ontdek alle Stihl-deals bij jouw Stihl-dealer. Stihl, sterk werk.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Bezoek de kunstexpositie De Poorten van Rijmerstok op Pinkstermaandag. Mede mogelijk gemaakt door Camping Oosterbos, vergaderlocatie De Smokkelaar en Roestvogelproducties.
14: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
15: Auw.
14: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
16: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
17: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
18: Geniet van het voorjaar bij tuincentrum Schmitz en Daniels. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
19: Muziek, show en spektakel. Beleef de mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburg Stadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
18: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
19: Beleef de mars- en showwedstrijden. Tickets wmc.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
20: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden.
10: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
21: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
15: En voor de sta-opstoel van Toon.
22: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
23: Medipoint.
15: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
26: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
27: Oh
26: je. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
29: Dynamisch.
28: Maar in de winter wil ik zekerheid.
30: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
31: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
32: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
33: Zondag 13 september. Feel the disco fever with the Bee Gees. By Main Course and a special guest.
34: De Doolhof in Tegelen. Doors open at 6 uur sharp.
33: You should be dancing and staying alive.
34: Tickets via de doolhof.nl.

klok heeft 12 uur geslagen. En dat tijdstip werd erin geluid door Janet Jackson. When I Think of You. De romantiek staat hier centraal. En trouwens zo meteen ook wel tijdens het Limburgs Kwartier. Want er zitten ook wel romantisch verantwoorde platen tussen uur. Trouwens, straks over een andere Limburgse product gesproken. De slingermix van de DJ Hubert Schoenke heb ik hier alweer in de aanslag. En ja, het is echt wel een pareluur. De combinatie. En het is een beetje een gekke combinatie, durf ik wel te zeggen. Een combinatie tussen Sijum, de artiesten ervan, samen met de man die August B-naam Wacko Jacko heet. Michael Jackson, Sijum en Michael Jackson. Nou, en het product, wie het klinkt, nou, fenomenaal uur. Maar sowieso, dus dadelijk eerst het Limburgs Kwartier. Mocht je nog verzoekjes hebben, laat je zeker even van een guren. Geef ik nog een paar minuten voor, want de deadline komt met rasschreden dichterbij. Nou, Teddy Swims.

0: Mr. Know-It-All. Het Limburgs Geteerke. We duiken even een hele andere kant op dan Teddy Swims. Het Limburgs Geteerke dintje G aan. Kreeg hem binnen van Ans trouwens. Nou, Marleen Rutte zou niet meer staan op deze zondag. Stiert er gewoon mee, hoor. Zodoende, Marleen Rutte, Kim de Tugut, Hunsel. Roggel komen ook nog langs. Venlo, de rockers van het Geleen, genaamd De Wolf. En het pleitje met de prachtige pittoreske bijnaam Kapel. Daar komen we ook nog, komen we ook nog bij. Nou, riem me vast.
1: L1.
0: Het Limburgske Teerke.

0: Zo, Darren!
1: Limburgs Kentierke. Ja, leuke plaat wel van Ton Engels, hè. Der van Os, dat duurt nog wel eens. Kleubelde uitspraak in het Limburgs. Doorvuur trouwens de langhorige rockers van The Wolf vanuit Geleen, kwam te hippen vanuit Venlo. En dan ook nog het Limbo-project om alleen Rutte. De combinatie tussen Rockel en Hunsel. Wat betreft de muziek, nou, ja, dat is toch wel een beetje een internationalere aangelegenheid. Onder leiding van Joss Stone. Ja!

De Boyzone met de Picture of You. Hey, net op de zondige middag. Hopelijk een zon overgoten. Zondag beloofd je te weren toch wel. Al wel weer wat beter weer in ieder geval gisteren en vandaag dan afgelopen week. Maar goed, er was al wel behoefte aan regen natuurlijk. Hè. Er was, en dan heb ik het weer over een dikke week geleden, op een gegeven moment flink risico op natuurbranden. En die natuurbranden die komen er helaas ook. En ze doen dus zo meteen gewoon even richting de Weerterheide, hoe een fikse natuurbrand gewoed heet. Ja, onderhand het gevoel zoete locht vanwege de rengel. Maar ja, wat blijft er nou over? En dan ook antwoord op de vraag, wie herstelt je natuur zich toch? Verslaggever Ruud van Broekhoven, die ging langs. Hem huren we zo meteen naar Martin Garrix en Carolina Liar.

0: Lekker weekend, mocht je net ingeschakeld zijn. Je luistert naar L1 op die heerlijke zondagmiddag.
1: L1. Zin in zondag.
0: Ah, daar hebben we en hadden we zeker weten zin in. We duiken op dit moment even de natuur in. Al is de aanleiding daarvoor niet per se positief. En dikke week ondertussen later, na de grote natuurbranden. Een daarvan woedde tussen Weert en Budel. Die sporen van die natuurbrand daar, die zijn nog goed te zien. Ondertussen heeft het flink geregend natuurlijk, dus het risico dat is wel ingedampt. Maar ja, de schade die is er natuurlijk wel aan de natuur. En al bestemmen we op afstand van die brandhaard ligt een horecazaak. Op het nippertje is de eigenaar een catastrofe bespaard gebleven, zo hoorde verslaggever Peter Beker.
2: De brand is onder controle. Lezen op het informatiebord. Op de weg, de Geuzendijk, vlak bij het militaire oefenterrein. Weerterheide. Het gebied wordt continu gemonitord en verder in de gaten gehouden. Staat er ook nog te lezen. Bijna een week geleden. Een hele grote brand in dit gebied. Op de grens tussen Limburg en Brabant. Er zitten wat mensen rustig aan de koffie in brasserie Het Blaakven. En dat is niet heel ver weg van het vuur van slechts een aantal dagen geleden. Joost van Els, mede-eigenaar. Ja. Hoe spannend was dit voor jullie?
3: Dit was behoorlijk spannend voor ons. Zeker de onzekerheid. Wat gaat er gebeuren? Het is natuurlijk hier ongeveer 300 meter vanaf gestart. En niet wetende wat het weer gaat doen, wat de wind gaat doen. Had de wind de andere kant op gestaan, hadden we hier waarschijnlijk niet meer gezeten.
2: Dus was alles afgebrand?
3: Die kans was aanwezig. Ik ben de brandweer enorm dankbaar voor wat ze tot nu toe al gedaan hebben voor ons. Of ze het hadden kunnen redden, weet ik niet. Dus dat was voor ons de onzekerheid, was zeker het spannende.
0: Ja, door het oog van de naald deed het dan zo'n beetje. Hè? Joost van Els runt samen met vrouw Edith Raamakers, horecazaak Het Blaakven, in de buurt dus van die brand die daar heeft gewoed bij natuur.

De nogal beroemde meneer, gewapend met gitaar, veroverde waarschijnlijk weer een aantal harten met zijn prachtige muziek. Ed Sheeran, The Bad Habits. Wat betreft de artiesten, zometeen een dame die onlangs haar tweede kindje mocht verwelkomen. Ellie Goulding staat hier nog klaar. Maar eerst, al even voorzichtig voorsorteren, op de zondagavond de Eagle Eye Cherry met Save the Night.

0: vanaf 4 uur L1 Sport.
1: Met live verslaggeving van de wedstrijden van Limburgse clubs.
2: Dan komt de bal richting de tweede pool. Dan gaat alles in de ringronde door. En dan wordt het weer een corner.
1: De actuele sportuitslagen.
3: Het muurtje staat dan op de rand van het 16 meter gebied. Komt aanloop, kort aanloop over het doel. Niet gevaarlijk.
1: En het laatste sportnieuws.
0: Vanmiddag vanaf 4 uur L1 Sport.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks Bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie Olifant.
8: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker, met Bouwgarant.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Bokkenrijders, de spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
12: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
13: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
14: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
19: Dynamisch.
18: Maar in de winter wil ik zekerheid.
20: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
21: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: Ik krijg een vakantiebroertje.
24: Huh?
23: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
24: Cool, wil ik ook.
25: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
26: EuropaKinderhulp.nl.
27: Zorgeloze weg op? Het begint bij Wieler. Want of je nu een nieuwe auto zoekt of vakkundig onderhoud, bij Wieler is alles in vertrouwde handen. En met 6 topmerken en 7 vestigingen in Limburg is Wieler altijd dichtbij. Wieler maakt mobiliteit makkelijk.
28: Wegens groot succes terug in de theaters. Chanson. Geniet van een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Edith Piaf en Jacques Brel. 24 en 25 mei in Theater Heerlen. Mis het niet. Boek nu uw tickets via plt.nl.

0: Coldplay en de Burna Boy. Zij trapte naar de tijdstip van 1 uur af. We Pray. Wat betreft de muziek. Ja, ik ben hier alles weer even in opperste staat van paraatheid aan het brengen. Want DJ Hubert Schunke is de afgelopen week weer druk bezig geweest in de muzikale keuken. En het resultaat, het mogen er echt 10 uur. Een bijzondere combinatie. Ik denk dat iedereen wel het welbekende Lekker Manneke klinkt. Maar wie klinkt het dan als je die plaat van Sijoum gaat combineren met de muziek van Michael Jackson? Ah, uitzonderlijk, maar prachtig resultaat. Zo meteen hier hem. Even nog een langere klor zetten voor dat hij aan te zwingelen. Dan eerst nog even. Ene meneer Stallone, en bedoel ik niet deze.
1: My name is Rocky Balboa, the Italian style.
0: Ik heb het namelijk niet over Sylvester, maar over Frank Stallone.
2: Dit is LLA. Liefde voor Limburg.

0: Ja, talent binnen de familie Stallone is best prima verdeling. L1.
1: Zin in zondag.
0: Sylvester, komt nog alles voorbij in een aantal boxfilms. En ook oorlogsfilms, neem het maar op. En Frank Stallone, die kost best wel wat muziek maken. Far From Over van dezelfde Frank Stallone.

Eigenlijk zomaar vanuit het niets. Terwijl Ju bezig was met de piepers, met de Airpol. Veel bij Ju bij opeens het kwartje. Snel even naar boven gewoon om het te testen. En zo ontstond deze mashup. De Slingermix is dit weekend een hele leuke combinatie tussen de mannen van Sijoen en Michael Jackson.

misschien wel de bekendste band van Hoed, Zuster. Nou, al ben ik niet helemaal toes in de Zusterse muziek zien, zo eerlijk mag ik wel zien. Maar de Janse Baggerband, ja, daar hebben ze het al wel eens van gehuurd, laat ik het zo zeggen. Niet de Proebe Vlaai of Bliet bij de Man. Nee, kumt nog get. Die retorische vraag wordt door die mannen van de Janse Baggerband tegengesteld. Nou, om er even antwoord te geven op die retorische vraag trouwens. Ja, wat betreft je Limburgse muziek, zeker weten, want dat komt je weer vanuit die band vanuit Amerika. Limburgs Amerika wel te verstaan. De Ballades en Beer. Ja, daar hoef ik niet meer te vertellen welke artiest deze meteen hier huurt. Olivia Dean. Ja, we hadden er even eerst.

ballades en beer van natuurlijk Roanese op deze zondige middag. En dan zou je jurig denken, ja, heerlijk, vrij. Tenminste, voor de meesten, hoeft niet te werken. De wat jongere, jongelui, die hoeven niet naar school. Maar dat betekent niet dat ze niet druk bezig zijn met school op deze zondag. Want de eindexamens zijn in volle gang. Afgelopen vrijdag begonnen. De komende dagen zal er ook nog wel heel wat gezwoegd moeten worden. Ze doen er dadelijk een inkijkje in het bestaan van een gemiddelde Limburgse middelbare scholier. Want wie gooi je met de stress om? Lukt je het relativeren allemaal? En dan bovenal, wie krijg je in hemelsnaam 1200 Franse woordjes in de einde dagen in de kop gestapt?

0: Don't Start Now, Dua Lipa. Het is misschien niet het gepaste advies voor middelbare scholieren. Nee, want ja, we weten van afstel komt uitstel. Dat leren, dat zal toch wel al motten beginnen, denk ik ook vandaag. Want verschillende examens staan nou de komende dagen weer op de rol. Ja, zweethandjes op de fiets, knikkende knieën in de gymzaal. Mensen zullen het nog wel herinneren, denk ik. Op het moment dat je jezelf over centraal eindexamen moest beugen. Afgelopen vrijdag begon het. Allemaal over 145.000 jongeren in heel Nederland, die eindexamens. En zo'n eindexamenperiode is natuurlijk ook wel een prima onderwerp om over te vloggen. En dat doen leerlingen dan massaal.
1: Ik vind het best wel spannend om met examens te beginnen. Omdat het dus wel echt een hele belangrijke toets is eigenlijk.
2: Mijn eerste examen is het natuurkunde-examen. En die is op 11 mei.
3: Hier is dus de plek waar ik leer. Het is een beetje rommelig, want mijn rekenmachine, plant, kerstboom en mijn computer. Want hier leer ik alles op.
0: Ja, ik denk dat ze blij zijn is dat de periode weer voorbij is. Uiteindelijk de lange vakantie ook aanbreekt. Tenminste tegen een herkansing. Even kijken, afgelopen vrijdag stond Nederlands op het programma. Voor de havisten, VWO-leerlingen die begonnen met bedrijfseconomie. Oh, alleen al bij het horen van uren van dat woord kreeg ik alweer vlek in mijn gezicht. L1.

dat gevoel hier net op de zondagmiddag van L1 wat betreft de muziek. Een van de bekendere protestnummers klaarstaat. We kennen natuurlijk bijvoorbeeld allemaal de Redemption Song van Bob Marley. Of Don't Rock My Boat is ook zo'n notoire protestplaat van hem. Even kijken, wat heb je nog meer? Ja, U2 bracht trouwens laatst nog een hele rits aan protestnummers uit. Onder meer de heer Donald Trump was daar onderwerp van die platen van. Maar dit is dan weer een protestnummer waarvan het onderwerp zich afspeelt in Australië. Het gaat namelijk over de Aboriginals en wat die groep is afgenomen.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
8: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden die na de marathon zou beginnen is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
14: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
15: Nu, later en altijd.
16: Ga je bijna met pensioen?
17: Ja.
16: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
17: Nee.
16: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: Vanmiddag vanaf 4 uur L1 Sport.
1: Met live verslaggeving van de wedstrijden van Limburgse clubs.
2: Daar komt de bal richting de tweede pool. Er gaat alles in de ringronde door en dan wordt het weer in de corner.
1: De actuele sportuitslagen.
3: Het muurtje staat dan op de rand van het 16 meter gebied. Komt aanloop, kort aanloop over het doel, niet gevaarlijk.
1: En het laatste sportnieuws.
0: Vanmiddag vanaf 4 uur L1 Sport.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
5: onlineveilingmeester.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl. Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Stiel Gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
19: Bokkenrijders, de spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
20: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
21: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
24: Voor het maaien van je gras.
23: Voor het reinigen van je terras.
24: Voor het snoeien van je haag.
23: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl. In het hart van de natuur. Sinds 1926.
25: Stihl. Sterk werk.
26: Wij zijn Medipoint.
27: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
28: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
27: En voor de aangepaste fiets van Maria.
29: En zo kan ik er weer op uit.
27: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
26: Medipoint.
27: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Ontdek alle Stihl-deals bij jouw Stihl-dealer.
25: Stihl. Sterk werk.
26: Medipoint.
27: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
30: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant. Let's
2: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Truly's met Genke. altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
12: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
11: En voor de sta-opstoel van Toon.
13: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
15: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Ik krijg een vakantiebroertje.
17: Huh?
16: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
17: Cool, wil ik ook.
18: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
19: europakinderhulp.nl.

0: 1 Sport.
1: Met Lucas Lejeune.
2: Goedemiddag, welkom bij de ene laatste L1 Sport-uitzending van dit voetbalseizoen op 10 mei 2026. Een heerlijke zondag is het, een lekkere lentezondag op Moederdag. Dat ook nog eens, en wat kan men moeders beter cadeau geven dan een heleboel voetbalwedstrijden? En dat vooral in de Eredivisie vandaag, want de hele competitie komt in actie. Gebruikelijk natuurlijk in de laatste twee speelrondes van de competitie, dat alle wedstrijden tegelijkertijd zijn. Onder andere dus vandaag, straks om 16:45, dan komt de hele competitie in actie. En volgende week natuurlijk ook nog eens. Maar wij gaan ons vandaag focussen op de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en PEC Zwolle. De laatste thuiswedstrijd van Fortuna Sittard dit seizoen. En dan in andere woorden de nummers 12 en 13 van de Eredivisie die het tegen elkaar opnemen. Nu klinkt dat op papier niet echt spannend, want beide ploegen zijn natuurlijk gehandhaafd in de Eredivisie. Zullen vandaag ook niet echt veel aandacht krijgen van alle media, want de actie begint natuurlijk elders voornamelijk uit te spelen. Maar toch staat er veel op het spel voor Fortuna, al helemaal hier in Limburg. Want er valt nog een heleboel tv-geld op te halen in die laatste twee speelrondes van de competitie. Onze Fortuna-commentator Falco Kremers weet daar alles van en gaat dat allemaal maar eens uitleggen de komende 3 uur in L1 Sport. Want wij zijn er vandaag tot 7 uur. Maar de wedstrijd gaat dus van start om 16:45. Dus hebben we ook nog wel even. En hebben we eigenlijk alle tijd om dat wel uit te leggen. En natuurlijk, los daarvan, Falco, ook voor jou is het de laatste thuiswedstrijd voor Fortuna waar je commentaar bij geeft. Of althans, op de radio natuurlijk. Maar ga je de commentaarplek missen in het Fortuna Stadion?
3: Ja, missen is een groot woord. Maar ja, het is toch wel een bijzonder moment. Ja, vind ik wel. Ik heb het nu hier morgen doen. Het is een voorrecht om het te morgen doen. Oet en toeswedstrijden bij Fortuna. En de 156e in dit stadion op deze commentaarplek. En inderdaad, voor mij vandaag de laatste. En ik hoop dat in ieder geval een mooie pot voetbal te zien kreeg tussen Fortuna en PEC. Dus hij zit al in de inleiding. Lucas, heel treffend. 9 wedstrijden vandaag in de Eredivisie. En dit is eigenlijk de enige waar sportief gezin niet veel meer op het spel staat. En daarom is er nou geen collega van de NWS langs de lijn hier bijvoorbeeld. Die geluimend allemaal, die doen het voor heel veel sum. Veer natuurlijk niet, want we willen zien wie Fortuna het er vanavond gaat brengen tegen PEC Zwolle. Fortuna dus 13e, 36 punten. PEC staat 1 plekje hoger op plek 12 dus met 37 punten, oftewel 1 puntje meer. En wat dat betreft zou het dus best wel kort bij elkaar kunnen zitten vanmiddag. Ja, het belangrijkste sportieve aspect voor Fortuna, dat is natuurlijk proberen om nog plekjes te stijgen op de ranglijst. Dat zou nog kunnen naar plek 11. Het verhaal van het tv-geld, dat zal ik inderdaad zo meteen iets verder gewoon uitdiepen. Maar Fortuna, dat moet het gewoon doen vandaag met 14 afwezigen. Gebeurt het goed? 14 afwezigen. 10 geblesseerden en 4 geschorsten. Kortom, het elftal is danig door elkaar gehusteld. Onder 2 jongens van de 121 die vandaag in de basis staan. Ook bij PEC de nodige jongens die er niet bij zijn. Kortom, het is horten en stoten richting de eindfase van de competitie. Eigenlijk wel voor allebei, maar zeker voor Fortuna. We gaan onderlangs alles goed zien. Wie het gaat lopen vanmiddag. Opstelling en uiteraard alles over de positie en het tv-gallen. Geef ik zo meteen op van Nevel Hopen. Lucas, de zes al. Het weer zit met. Het is lekker zonnigmiddag, moederdag. Dus het wordt volle bak. Laten we dan maar hopen dat de jullie toch gekomen zijn naar het stadion. Er geen speed van kregen.
2: Inderdaad, zeker voor de laatste thuiswedstrijd van Fortuna. Dus dit seizoen. We hebben nog genoeg om te bespreken. Totdat die wedstrijd dus om 16:45 van start gaat. En Fortuna tegen PEC, dat is dus niet de enige wedstrijd die van start gaat om 16:45 zometeen. Laten we maar gewoon even het hele lijstje aflopen. Dan weet u in elk geval welke wedstrijden er allemaal worden gespeeld in de Eredivisie vandaag. Te beginnen met NAC Breda tegen SC Heerenveen. NAC is officieus al gedegradeerd. Nog niet compleet officieel. Maar ja, goed, dat kan ook bijna niet meer goed gaan. Ja, bijna niet meer fout gaan. Welke benadering je erop wil leggen, dat moet je natuurlijk zelf maar weten. Maar het staat er niet goed voor NAC, laten we het zo zeggen. Want zij moeten de laatste 2 wedstrijden winnen. En zijn dan ook nog afhankelijk van resultaten van Telstar en Volendam bijvoorbeeld. Om te kijken of ze dan directe degradatie kunnen ontlopen. Vandaag spelen ze in elk geval tegen SC Heerenveen. En SC Heerenveen staat 7e met 50 punten. Maar onderin in de Eredivisie, dat mag duidelijk zijn, daar is genoeg actie. sensatie in te vinden vandaag. Als we bijvoorbeeld ook kijken naar Telstar tegen Heracles Almelo. Dat is een van de wedstrijden die vandaag gespeeld wordt. Heracles is natuurlijk wel al officieel gedegradeerd, maar Telstar zit nog volop in die strijd om de play-offs te ontlopen. Excelsior en FC Volendam nemen het ook tegen elkaar op. Hetzelfde verhaal daar. Excelsior staat op de 14e plek met 34 punten. Volendam staat dan nu op dit moment op die degradatie op die play-off plek voor degradatie. Met 31 punten, dus 3 punten minder. En hebben iets slechter doelpunten saldo ook. Maar toevallig dus dat al die ploegen elkaar een beetje in de laatste fase van de competitie elkaar tegenkomen. Dus dat gaat veel actie opleveren zometeen om 16:45. Andere wedstrijden vandaag nog Go Ahead Eagles tegen PSV. PSV natuurlijk koploper, al lang kampioen. Maar Go Ahead Eagles, dat wil natuurlijk ook nog wel meedoen om die plek in de middenmoot. En weet natuurlijk ook als geen ander hoe dat werkt met die tv-gelden. Feyenoord tegen AZ Alkmaar. Die wedstrijd gaat ook om 16:45 voor start. Feyenoord tweede, 61 punten. AZ zesde met 50 punten. FC Groningen tegen NEC. Dat is wel de wedstrijd om in de gaten te houden. Al helemaal voor de kant vanuit NEC natuurlijk. Want NEC wil graag die voorrondes in voor de Champions League. En heeft daar statistisch gezien meer dan 50% kans voor. Maar een overwinning op FC Groningen zal er natuurlijk alleen maar bij helpen. En dat zou natuurlijk wel heel erg uniek zijn voor NEC om die play-offs of de voorrondes voor de Champions League in te gaan. Dan hebben we nog FC Twente tegen Sparta Rotterdam. FC Twente, dat staat op de 5e plek met 55 punten. Sparta Rotterdam op de 9e plek met 43 punten. Net onderaan waar het dan natuurlijk voor de play-offs voor Europese plekken gaat. Dus ook daar nog volop Europees belang. En dan hebben we nog Ajax tegen FC Groningen. Dat ook nog 16:45. Ajax op plek nummer 4, 55 punten. En FC Utrecht op 47 punten. Volgens mij zei ik FC Groningen. FC Utrecht is het. 47 punten op de 8e plek. Dus heel veel wedstrijden van nog. En dan hebben we nog niet eens de buitenlandse plekken erbij. Buitenlandse voetbalwedstrijden erbij gepakt. Want ook daar ontzettend veel in te voetballen. Maar daar komen we straks allemaal maar eens op terug. Even wat muziek. Eerst bij L1 Sport. Te beginnen met Pitbull en Usher.
1: L1 Sport. Met Lucas Lejeune.

0: DJ Goddess Fall in Love van Usher en Pitbull hier bij L1 Sport. Wanneer wij aan het aftellen zijn naar de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en PEC Zwolle. Die om 16:45 van start gaat. Net zoals de rest van de Eredivisie. Ja, en belangrijk dus voor Fortuna is om zo hoog mogelijk op de ranglijst te eindigen. Want daar kun je nog flink wat tv-geld mee verdienen. En dan het hele verhaal daarvan laten we over aan Falco Kremers. Want die is echt expert op dat gebied. Heeft ook een hele goede Twitter-post daarover gemaakt. Dus als je dit verhaal wat Falco nu gaat vertellen nogmaals later wilt bekijken, ga vooral naar zijn Twitter, zou ik zeggen. Maar Falco, ja, hoe werkt dat precies met dat tv-geld?
1: Ja, elke club die kreeg punten per seizoen voor die tv-ranking. Kampioen kreeg 18 punten. Degene die de laatste werd, kreeg 1 punt. Die punten die werden over 10 jaar opgeteld. Dus een ranglijst over 10 jaar. Alleen het huidige seizoen telt 10 keer met, vorig seizoen 9 en zo gaat dat terug naar 1 keer. Dus elke positie nu op de ranglijst telt veel zwaarder met als bijvoorbeeld een plek op de ranglijst 5 jaar geleden. 1 plek hoger dit seizoen betekent dus meteen nog 10 punten extra in die tv-ranking. En clubs in de middenmoot die zitten op zo'n 10 jaar ranglijst best wel dicht bij elkaar. Sterker nog, maar een paar punten door elkaar. Dus 10 punten, ja, dat is enorm. Nou, wat is dat nu? We zitten met Fortuna te maken. Fortuna staat eigenlijk in een cluster met PEC en Go Ahead Eagles. Ze staan heel kort bij elkaar. Het verschil is maar ongeveer 2 punten tussen Fortuna en Go Ahead Eagles. Over 10 jaar dus wel te verstaan. Wint Fortuna van PEC vandaag, dan geeft je dus PEC Zwolle voorbij op de ranglijst. En PEC speelt nog tegen Feyenoord volgende week. Dus de kans dat die door niet winnen is aanzienlijk. Go Ahead speelt tegen PSV vanmiddag. En volgende week uit tegen NEC. Go Ahead staat maar 2 puntjes boven Fortuna. Dus als Fortuna vandaag wint, dan ligt plek 11 ineens ondergeopen. En Fortuna staat dus op dit moment op de 13e plek op de ranglijst. Dat ligt dus sportief klein, of ze nu 13e of 11e was. Maar financieel is dat echt relevant. Sterker nog, als ik het concreet maak, zou Fortuna nog een plekje opschuiven op de ranglijst. Dus niet 13e, maar 12e werden. Dan zou dat voor de komende jaren 2 ton tot 250.000 euro extra per jaar kunnen opleveren. Wurst ze zelfs 11e. En dat is dus het, wat ik zeg net, als ze Go Ahead Eagles onlangs voorbij zou kunnen gaan. Dan geeft ze richting een 500.000 per jaar extra. En omdat die tv-ranking doorwerkt naar die volgende seizoenen. Ja, kent dat dus over een paar jaar oplopen richting misschien wel 1 miljoen euro. En ja, voor topclubs is dat misschien niet zo interessant. Maar voor Fortuna kent dat letterlijk het verschil zijn tussen een speler extra houden bijvoorbeeld of opnieuw moeten verkopen. Dus het gaat echt wel om tuchtige bedragen. En dus zou Fortuna er eigenlijk alles aan moeten doen voor die tv-ranglijst, gezien de financiële situatie ook van de club. Om in ieder geval die laatste 2 wedstrijden er alles aan te doen is om PEC, wat 1 punt meer heeft, en Go Ahead Eagles dat 2 punten meer heeft, voorbij te gaan. En ja, dat geeft eigenlijk alleen maar als de winst van PEC Zwolle. Of het moet gek lopen volgende week, hoe het bij FC Utrecht in de Galgenwaard, dan moest ze

Nog een winnen, maar ja, de eenvoudigste opgave is eigenlijk gewoon vandaag winnen. En dan hopen dat ze in ieder geval door met Pack en Go Ahead Fairbleys op te rangen. Die kennen ze echt tonnen schellen, tot over komende jaren opgeteld misschien wel richting 1 miljoen euro. En ja, als ze zich dat realiseert, dan zou ze toch geen motivatie nodig hebben om vanmiddag te gaan strijden. Maar ja, die jongens zijn wel onder contract bij Fortuna, maar ja, die hebben niet het gevoel wie... Ja, laten we zeggen, supporters of beleidsmakers dat hebben bij die club. Zit toch vaak iets anders in elkaar. Dus ik denk dat ze er wel van op de hoogte zijn. Maar of het echt een rol speelt, dat is natuurlijk wel maar de vraag. En ik zei al, Fortuna mist zo enorm veel jongens vandaag. Als je alleen nog kijkt naar de jongens die er normaal gesproken bij zijn. Adewoye niet, Bastien, Lonwijk, Michou, Tunic, Iataren en Marquez. Allemaal geblesseerd. En dan heb ze nog geschorst. Ivo Pinto, Philippe Bretijn, Jasper Daalhuis en Paul Gladon. En ik heb er nog de trainer van vandaag, Danny Buijs, dat de vorige week geel krijgt tegen Feyenoord. Den moet vandaag ook toekijken vanaf de kant. En dus noemt Wil Poese vandaag de honneurs waar als trainer van Fortuna. Ja, kan ik gelijk maar het bruggetje maken naar de opstelling. Want we zitten 1 minuut of 20 voor de aftrap. Matthijs Brandhorst is de keeper vandaag in deze laatste toerswedstrijd voor Fortuna. En dan achterin is het al moeilijk. Rechts achterin, Casanuirjo. Links achterin, omdat Daalhuis er niet is, speelt Hübner. Ja, dat linksbackpositie is doorgeschoven. Centraal achterin, Siep van Otterlip met Daan Bisschops. Het is het basisdebuut van de jonge Bisschops, 21 jaar. Tot dusver die Fortuna maar 1 minuut ooit gespeeld. In 2024 tegen Heracles. Deed het wel goed in de 21 dit seizoen. Hij heeft al 14 wedstrijden gespeeld en 1 doelpunt gemaakt als centrale verdediger. En hij speelt dus vandaag in de basis. Mede dus omdat al die jongens erachterin... Marquez, Adewoye, Pinto, Neet, Biesin. Op het middenveld ook een basisdebutant, Tristan Schenkeuze. Van ook 21 jaar, uit Grevenbicht, uit de jeugd van Gelen-Zuid. Hij had al iets meer minuten achter zijn naam. Maar ook niet veel meer als Bisschops. Speelde 5 wedstrijden in het verleden in de hoofdmarkt bij Fortuna. En is vandaag de controleur op het middenveld. Dan hebben we Yassine Oukili. Daarvoor speelt Lens Duivenstein op de teampositie. En dan zijn er 3 aanvallers vandaag aan de rechterkant. Dimitrios Limnios in de punt van de aanval. Kai Sierhuis aan linksboete. Daar speelt Christopher Peterson. Ja, het is dus wat dat betreft improviseren geslagen. Bij Wil Poese en zijn mannen om er 11 op te stellen. Nou, dat is gelukt. Maar ja, als je dan een bank kiest, dan kan je je voorstellen dat dat veel Fortuna begrippen zeer onbekende namen zijn. Koopmans en Martens, de reservekeepers. De enige die, denk ik, echt bekend is, Halilovic. Ja, zo'n minuten kennen maken. Hij heeft weer metgetraind, maar zit vandaag wel op de bank. En voor de rest zijn het allemaal jeugdspelers. Harsip Kerkmajerek, Wassim Elassri, Jani Piyukan, Alhaji Ba en Moussa Kbemu. Dus dat geeft maar aan wie dun de spoeling is bij Fortuna. En dan hebben ze natuurlijk wel volgende week weer een aantal jongens terug van die schorsing. Maar dat het behelpen is zo in die eindfase van het seizoen, dat mogen natuurlijk zien. Ja, bij PEC is het niet veel beter. Er zijn ook een hoop jongens er niet. Van Berski, Van der Haar, Laksier, Namli, Shorteer, Thomas, Floranus. Dus ook toch heeft de trainer wel moeten puzzelen. Maar oké, de belangrijkste speler bij PEC, dat is Koen Costons. Hij scoorde ook het enige doelpunt in de heenwedstrijd in Zwolle. Wie Fortuna dan verloor met 1-0 van PEC. En dat is natuurlijk de man bij Zwolle om in de gaten te houden vanmiddag. Nou, voor de rest, de namen van Zwolle, die gaan we besparen tot voor aan het voetballen zijn. Ik heb de belangen toch nog wel een beetje geschetst. Met name dus voor de tv-ranglijst en zo hoog mogelijk eindigen. En natuurlijk wil Fortuna ook het seizoen goed afsluiten voor eigen publiek. De laatste overwinning voor eigen publiek, 20 februari tegen Excelsior. De laatste keer dat er nog eens 3 punten worden gepakt. En dus wil Fortuna natuurlijk wel gaan proberen om die overwinning nog een keer, dat zoet van die overwinning, nog een keer te vieren met het toespubliek. Of dat gaat lukken? Over 20 minuten dan de aftrap hier in Sittard. En dan gaan we dat uiteraard allemaal live volgen. Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. 1

Step by Step van Whitney Houston hier bij LA Sport. Precies 4:30. En wij zijn aan het aftellen naar Fortuna tegen PEC Zwolle. Die wedstrijd gaat over ongeveer een kwartiertje van start in het Fortuna Stadion. En is de laatste thuiswedstrijd van Fortuna voor dit seizoen. Kijken we nog even naar de Duitse Bundesliga. Want daar komt het seizoen natuurlijk ook steeds dichterbij. Zitten we in de voorlaatste speelronde. Volgende week daar de laatste speelronde. Maar ook daar is nog genoeg in te voetballen. En dat voornamelijk dan in de onderste regionen van die Bundesliga. Uiteraard lang beslist dat Bayern weer eens kampioen is geworden. Dortmund tweede. En Leipzig op de derde plek. Dortmund nu op 70 punten. Leipzig op de derde plek met 65 punten. Maar volgende week dan speelt alles daar om 3:30 op de zaterdag tegelijkertijd. Maar vandaag staan nog twee wedstrijden in te voetballen. Op dit moment nog bezig. HSV tegen Freiburg 1-1. Op dat moment in de rust. Freiburg zal het eerder wat gefocust hebben natuurlijk op de Europa League finale in plaats van de rest van de competitie nog. Dan hebben we later vanavond nog om 6:30 Köln tegen Heidenheim en om 7:30 Mainz tegen Union Berlin. En wat betreft Heidenheim, want dat doet mee in de strijd rondom de degradatie in de Bundesliga, staat op dit moment op de laatste plek. Zou het winnen van Keulen later vandaag, dan komt het op 26 punten. En dan wordt die degradatiestrijd in de Bundesliga wel heel erg interessant, want dan zie je dus dat Wolfsburg, St. Pauli en dan eventueel Heidenheim alle twee op 26 punten komen. Op dit moment staan Wolfsburg en St. Pauli al op 26 punten. Heidenheim dus nog op 23 punten. Afhankelijk wat er dus tegen Keulen vandaag gebeurt, kan dat zo blijven of komt daar wat bij. Maar in elk geval, dan zien we dus dat volgende week St. Pauli tegen Wolfsburg speelt in Hamburg. Dus dat wordt echt een directe strijd om degradatie daar dus. En dan kan eventueel Heidenheim zich daar ook nog in gaan mengen op gelijke hoogte komen. Als ze dus op gelijke hoogte komen. Als ze dus vandaag tegen Keulen punten pakken en zij volgende week tegen Mainz spelen om 4:30. Dus de Duitse Bundesliga is altijd interessant om de gaten te houden. Maar de degradatiestrijd in dit geval, in dit jaar al helemaal in het specifiek. Dus ja, altijd leuk om natuurlijk die competitie in de gaten te houden. Straks hebben we ook nog uiteraard de Premier League, de Spaanse La Liga. Want daar begint ook echt alles samen te komen. En is volop nieuws in te vermelden. Zo kan Barcelona bijvoorbeeld vandaag kampioen worden in de La Liga als ze winnen van Real Madrid enzovoort. Nog veel meer nieuws te vermelden. Maar eerst nog even weer wat muziek voordat we aftellen naar Fortuna. En we gaan maar eens door naar Higher Power van Coldplay hier bij LA Sport.

Coldplay met Higher Power hier bij Alain Sport. Nog 10 minuutjes en dan gaat de wedstrijd in Sittard van start tussen Fortuna en PEC Zwolle. En natuurlijk de rest van de Eredivisie. Er zullen volop doelpunten gaan vallen. En dan halen we natuurlijk alle updates zodra ze er zijn erbij. Maar voor die tijd zijn we nog even een rondje aan het maken langs de internationale velden. Te beginnen natuurlijk met de twee grote competities van Europa. We hebben de Bundesliga net al gehad. Laten we nu maar even naar de Engelse Premier League gaan. Maar ook op andere velden is nog genoeg te vermelden. Maar op dit moment zijn er 3 wedstrijden bezig in de Engelse Premier League. Zitten ze allemaal in de 77ste minuut of circa richting de 80ste minuut gaan ze. Onder andere bij Forest tegen Newcastle. Daar zitten ze in de 78ste minuut. 0-1 voor Newcastle is het daar zojuist geworden. Crystal Palace tegen Everton. Daar staat het 2-2. En diezelfde tussenstand is het ook bij Burnley tegen Aston Villa. En vandaag is daar nog wel 2 wedstrijden die ook nog wel de kijken waard zijn. Wat betreft de degradatiestrijd in de Premier League, maar ook vanwege de koploper. Nou goed, straks om 17:30 dan een Londense stadsderby tussen West Ham United en Arsenal. En daar verschillende belangen op het spel, want West Ham doet mee in de degradatiestrijd van de Premier League. En Arsenal wil natuurlijk kampioen worden in de Premier League. Nou, logisch, maar staan maar nog maar 2 punten voor Manchester City. Dus in andere woorden, West Ham kan zichzelf een enorme dienst bewijzen door te winnen van Arsenal. Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. En kan daar dan mee boven de streep komen. En kan dan ook Manchester City een voorzetje geven om eventueel de koppositie van Arsenal over te nemen. Want Manchester City heeft komende woensdag nog een inhaalwedstrijd tegen Crystal Palace. En daarmee kan het dus de koppositie gaan overnemen in die Engelse Premier League. Tottenham zelf, dat is natuurlijk dan weer de concurrentie van West Ham. Maar natuurlijk ook van Arsenal wat betreft heel geografisch gebied. Maar Tottenham zelf komt vanavond ook nog een actie dat om 9:00 tegen Leeds. Leeds staat ietsjes hoger op de 15e plek met 43 punten. Dus mengen zich niet echt zo in die degradatiestrijd. Maar kunnen de punten wel alsnog gewoon gebruiken. Want de Engelse Premier League is nog ietsjes langer. Zij hebben volgende week nog een speelronde en daarna nog een speelronde. Dus eigenlijk zitten we hier pas in speelronde 36 van 38. Dus nog genoeg te gaan. Kan dus ook nog genoeg veranderen. Maar het lijkt, komt in elk geval heel erg samen. En het lijkt in elk geval heel erg spannend te worden in die Engelse Premier League. Waar vandaag dus wel een bepaalde koers wordt ingezet voor de komende 2 weken. Dat mag duidelijk zijn. Maar goed, dat is allemaal redelijk onrelevant voor Fortuna. Want zij gaan natuurlijk zometeen voetballen tegen PEC Zwolle. En kunnen daar puntjes gebruiken. Kunnen daar winsten gebruiken. Ook volgende week natuurlijk nog op die televisieranglijsten. Zoals Falco zo straks dat al goed uitlegde. Wil je dat verhaal nog even teruglezen, dan kan dat zowel op onze website l1news.nl/sport of op de Twitter van Falco. Alle 2 hele goede uitlegartikelen over hoe dat nou precies werkt met dat televisiegeld. Maar mag in elk geval duidelijk zijn, dat scheelt gewoon een hele slok op een bol voor Fortuna en een heleboel geld. Dus we juichen voor de centen zowat vandaag, maar dat mag ook wel eens een keer. Dat is ook gewoon superbelangrijk voor Fortuna. Tot die tijd tellen wij af met wat muziek, wat verdere muziek. Madonna met Open Your Heart hebben we hier nog bij L1 Sport, voordat we zometeen dus gaan luisteren naar Fortuna tegen PEC.

0: Open Your Heart van Madonna bij L1 Sport. Wedstrijd tussen Fortuna en PEC gaat bijna beginnen. En het Noveur Fortuna zal ook bijna weer gaan klinken in Fortuna of in Sittard voor de laatste keer dit seizoen. En dat is natuurlijk ook wel een speciaal moment voor onze commentator Falco Kremers. Want ook voor hem is het de laatste thuiswedstrijd. En Falco, als je nou terugkijkt op je periode als commentator van Fortuna, wat is dan nou je absolute favoriete moment?
1: Ja, dat zijn er eigenlijk twee. Dat is de promotie van Fortuna naar de Eredivisie. Ik zal niet vergeten de wedstrijd tegen Jong PSV natuurlijk te letsen. Maar eigenlijk de daveur tegen Jong Utrecht. Dat was zo'n bijzonder moment in de gal gewaard. De wedstrijd van tevoren, wie Fortuna op pole position kwam om het echt af te kunnen maken. Die ontlading, dat was schitterend. Ja, en in de Eredivisie ook prachtige wedstrijden. Hoe het nog ongelooflijk spannend was soms. Met name de wedstrijd op 15 mei 2022 in Nijmegen bij NEC. Wie tot de allerlaatste seconde duurde om te kijken of Fortuna in de Eredivisie zou blijven of zou degraderen. Die spanning toen in de Goffert, dat is wel een van de meest bijzondere momenten die ik heb metgemaakt als commentator. En dat hebben ze van mooie momenten, zeker aan toerswedstrijden. Ja, dan vind ik dit seizoen de wedstrijd tegen AZ er ook echt wel in de top 3 stonden. De 4-3, daar Fortuna uiteindelijk over de streep trok. Maar dat AZ ook nog in de penalty miste. In een wedstrijd waarin alles zat. Ja, en dat is toch uiteindelijk wat voetbal mooi maakt. Je hebt dan leverende 4-3 en zijn 1-0. En wat dat betreft zit de wedstrijd ook wel bovenaan. Maar het zijn er meer. Het is gewoon een prachtige carrière die je hebt mogen afleggen. Ik heb het lekker gezocht. Het is een veurrek om dit te hebben mogen gedaan. Want je zit nu van de 10 keer op de beste plekken in het stadion. Ik heb alle stadions van Nederland van binnen mogen zien. Interviews met spelers, zitten ze met de naast bovenop. En als je zo fanatiek bent van sport, van voetbal. En net wie sticht dat ook bij Lucas en andere collega's. Dan is dit gewoon de allermooiste hobby. Dat ze eigenlijk kent goed vuren. Dus zonder ene wedstrijd dan. Ik heb er toch een paar gezorgd. Maar je wint in het algemeen. Het is schitterend om te mogen doen. En ik ben blij dat er nog twee putjes aankomen. Vandaag natuurlijk. En dan de volgende week natuurlijk ook nog de wedstrijd in de Galgenwaard tegen FC Utrecht. En dan boven de bladzij helemaal omslaan. Ik kijk naar het veld, want ze staan inmiddels op het veld. Fortuna en PEC, de line-up is geweest. En de laatste klanken van de DJ die galmen op dit moment hier door de speakers. En ik heb Roostalen kunnen opmaken voor de aftrap dus van deze wedstrijd. Ik geef nog een keer snel de opstelling van Fortuna. Ook weer later ingeschakeld zien. Dat kan ik zo maar voorstellen. Branderhorst, de keeper. Achterin Kassan Mirjo, Hübner, Van Ottelen en Daan Bisschops, dus de debutant. Op het middenveld Yassine Okili. Met een andere basisdebutant Tristan Schenkhuizen. En Lens Duivenstein, de steed door Veur. Rechtsboete Dimitrios Limnios. Linksboete Peterson. En in de punt van de aanval de topscorer Kai Sierhuis. Vorige week natuurlijk trefzeker tegen Feyenoord. Zijn 11e van dit seizoen. Zijn 24e voor Fortuna. En Sierhuis heeft nog één doelpunt nodig om zichzelf in de top 5 aller tijden topscorer van Fortuna in de Eredivisie te zetten. Als ze er 25 maakt, dan Kumper in de top 5. Wedstrijd nu op gang gebracht door Fortuna. Eindelijk die herrie-hoed. Diepe trap van achterhoed. Richting dezelfde Kai Sierhuis. Achterin verdedigd door Graves. B-Pack Zwolle. De Graaf de keeper. Achterin Aartsen. Graves. Veldhuis. McNulty. Middenveld. Vichtinger. Buurmeester. Oosting. En voorin Villanas. De Rooij. En Kostons. Dat zijn de namen B-Pack Zwolle. Vanmiddag hier onder een heerlijk lentezonnetje in Sittard, zoals ze kunnen zeggen. Met de eerste aanval van Fortuna van de rechterkant. Met Limnios, de handig om zijn man hergeet. Dan richting de achterlijn. Fel verdedigd door McNulty. Maar Limnios hield de bal in bezit. Kassan Mirjo. Nou, Okili. En dan het driehoekje met Limnios opnieuw gezeukt. Goed gespeeld. Kassan Mirjo weer naar Limnios. Limnios bal vuur. En dat is uiteindelijk de Graaf, de keeper van PEC. Om hem te vangen. Eerste aanval dus van Fortuna richting de goal van PEC Zwolle. PEC dat dit seizoen maar één uitwedstrijd wist te winnen. Op de tweede speeldag dat we alles. Oeh, mis achterin. Okili. Okili met een shot. Geblokt. Fortuna geliek in de aanval. En dat is goed om te zien. Ging al een misser van PEC aan vooraf. Maar Okili zat zich daar ook goed door. Nou, in tweede instantie werd er dan gestuurd. En we hadden een doeltrap voor Zwolle. Ik zei het al, 268 dagen geleden dat Zwolle nog eens een uitwedstrijd won. Bij Telstar wordt dat in augustus van het vorig jaar. En ze vroegen zich in Zwolle helemaal af in voorbereiding op deze wedstrijd. Of we nog een tweede uitwedstrijd winnen dit seizoen. Of blieft het toch bij één uur de overwinning. Ja, goed. Ik heb die seizoenen, de eerste jaar van Fortuna in de Eredivisie ook metgemaakt. Ik ken ze geen handhaven, ook als het Oet niet veel wint. Maar dat betekent dat Zwolle het zeker. Dus Toes, goed het gedaan. Diepe bal aan de rechterkant bij Zwolle nu, richting Velanas. Moet opgelet worden door Hübner. Ja, in twee instanties komt Fortuna eruit. Bisschops trapt de bal dan naar voren. Kaatsen op het middenveld. Schijnkeuze komt er niet aan. Diepe bal geliefd naar Sirius. Naar Zwolle ramt de bal via Graves de tribunes in. En dan wil een inworp voor de Zitterse ploeg. Dus vandaag met Wil Boese als trainer door de schorsing van Danny Buys. Derde minuut wedstrijd 0-0. Goed begin van Fortuna voorlopig. Sirius wil hem doorkippen naar Peterson. Aanvallende bal is voor Peck. Dat rustig deed via Veldhuisbal aan de voet. Dan probeert de ploeg uit Zwolle rustig op te boeien. Scheidsrechter trouwens Martens, nog niet genoemd. Derde wedstrijd dit seizoen. Dat heeft Fortuna Flut. Eerdere twee, dat liep niet goed aan. Voor Utbi AZ en bij Heracles, allebei een nederlaag. Misschien dat het vandaag beter gaat tegen Peck. Vergonnen met maken het aan de linkerkant. Peck in balbezit met De Rooij. Een vertraging, ja, gemaakt door Ukili. En zodoende mocht Peck de vrije trap genomen, is inmiddels gebeurd. Snel genomen, zelf door De Rooij. Aan Fortuna zet hoogdruk. Geeft Peck niet veel ruimte. Dit is Casanvillo. Heel even door McNulty vasthield, maar mocht door. En daardoor kan McNulty niet aan de bal komen. En Fortuna de bal weer ingegooid. Achterin in balbezit. Hier zit Bisschops. Goeie trapsik van Bisschops richting Peterson. En moet sprint om hem binnen te houden. Maar dat kent er. En dat deed er ook. En hij gaat een kunnen verseren, Peterson. Uitstekend werk, zeg, door van zowel Bisschops als Peterson. En dan de eerste kunnen die eraan gaat komen voor Fortuna in de vierde minuut van deze wedstrijd. Overigens kijken wat dit gaat weer. Het is Peterson zelf die hem zich opraapt. Duivensteen komt daar ook naartoe. Zou kort kennen. Of gewoon een ene keer voor de kist. Voor het hoedvak. Fortuna heeft de TOS gewonnen. Speelt dus in de eerste helft richting het hoedvak, zal ik maar zeggen. Tweede helft richting de Rikse site. Vierde minuut komt de corner vanaf de linkerkant getrapt door Peterson. Of eens kijken wat geeft dat weer ingekupt. En uiteindelijk Sirius dan ook in tweede instantie. Die hem wel raakt, maar half. En zodoende karambeleert de bal. Uiteindelijk Nerve de Pol. En mocht Tom de Graaf hem zich weer gewoon oprapen voor een doeltrap voor Peck Zwolle in de vierde minuut van de wedstrijd. Maar Fortuna zit er lekker in. Fortuna probeert gelijk de toon te zetten in deze wedstrijd. Het is al een kantje gehad, maar de stand voorlopig onveranderd. Fortuna Peck 0-0.
0: Ja, volop voetbal in de Eredivisie dus vandaag, want de hele competitie is in actie gekomen allemaal. De wedstrijden zijn om 16:45 van start gegaan. Dat zijn NAC Breda, SC Heerenveen, Go Ahead, PSV, Feyenoord, AZ, FC Groningen, NEC, FC Twente, Sparta, Ajax, FC Utrecht, Telstar, Heracles en Excelsior, FC Volendam. En twee van die wedstrijden hebben we al een doelpunt. Namelijk bij Feyenoord tegen AZ Alkmaar. Daar binnen een minuut is AZ op 0-1 voorsprong gekomen via een doelpunt van Troy Parrott. Een aftrap bij Feyenoord achterin. Rondtikken ging niet helemaal goed. Trauner die speelde hem vervolgens, verdediger van Feyenoord, speelde hem lekker makkelijk in de voeten van Jordi Klaasie. Jordi Klaasie paaste op Troy Parrott. En die lopte hem achter Wellenreuter. En dus een vroege voorsprong voor AZ in de Kuip. En een vroege voorsprong ook voor FC Volendam. Ook in Rotterdam, dat wel uit bij Excelsior dan. Daar ietsjes langer dan een minuut gespeeld. Maar ook meteen al 0-1. Mooi afstandsschot daar wat de score opende. Voor de verder rest nog geen doelpunten op de overige velden. Maar wel, dat zal niet lang duren totdat er eentje bij gaat vallen. Maar dat is natuurlijk niet zo gek als de hele competitie in actie gaat komen. Uiteraard dus ongeveer 6 minuutjes al gevoetbald bij Fortuna tegen een Peck. Ja, nog niet echt een kans gehad. Falco, hoe ziet het eruit tot nu toe?
1: Halve kans inderdaad voor Fortuna en de corner. Dat wordt het wel. Nou, Peck heeft nu even de bal. De openingsfase ziet er niet slecht uit. Dit is een bal richting Costons. Nou, Brandenhorst heeft doorzien. En duikt ook bovenop de bal. Wilt hem dan snel uitgooien. Dan brengt ze die eigen medespelers in de problemen. En uiteindelijk loopt dat maar net goed af. Omdat is het van Otterlen dan even gehokt wordt door de aanvallende middenvelder van Peck, buurmeester. En zo mag Fortuna dan een vrije trap gaan nemen. Maar van Otterlen had niet gerekend dat Brandhorst de bal zo snel nog hem toe zou gooien. Maar goed, uiteindelijk lopen dus voor Fortuna allemaal goed af. En nog eens heeft Brandhorst hem uiteindelijk ook nog wel gehad, want hij had een hand eraan. Maar toch opletten geblazen natuurlijk achterin. Zeker als Costons toch een beetje oorlog kunt maken. Topscore van Zwolle met 11 goals. Oh, verkeerde bal weer bij Fortuna. is het uiteindelijk Oekili dat repareert. Weer een vrije trap toegekend door Martens aan Peck. Is al de derde keer dat dat zich voordeed. Ligt nog niet al te veel aan de hand. Nou goed, Peck mag de vrije trap gewoon nemen. Keuze de dader. En dan ligt de bal een meter of 15 over de middellijn. Een beetje hangen aan de rechterkant. En kent het dadelijk in de achtste minuut voor de goal geslingerd gaan weer. Zou dit misschien het eerste dringende momentje van Peck in deze wedstrijd kennen gewoon weer. We gaan kijken. De bal komt met links. Een indraaiende bal. De mot van Brandhorsen. Tweede pol. Wordt er teruggekupt. Ja, daar staat eigenlijk niemand van Peck. Duivensteen werkt hem dan handig weg naar Sierhuis. Sierhuis bal aan de voet. Rechts is Limios. Links is ook Peterson. Wordt aangespeeld. Peterson. Peterson gaat naar het 16 meter gebied. Kom op, Christoffer. Doch het. Nee! Oh, schitterende counter van Fortuna. Maar Peterson schuift hem raak links langs de pol van de Graaf. Dit wordt de eerste 100% kans van deze wedstrijd. Mooi gegeven door Sierhuis in de loop bij Peterson. En de gunste Peterson natuurlijk om die goal te maken. Maar met de linkervoet. Hij deed eigenlijk alles goed behalve de bal tussen de pijl te schuiven. Dat geeft de rakelings neven. En zodoende ontsnapt Peck hier echt aan de 1-0 achterstand in de achtste minuut van deze wedstrijd. Maar biedt me dit wel hoop voor het vervolg. Fortuna zit er lekker in. Bisschops onder de bal door. Maar de recuperatie is toch van zijn andere collega uit 121 Schenkeuze. En dan kent Fortuna nu gewoon opboeien aan de rechterkant. Kassen weer jou. Peck heet jagen. Dus geen fouten maken door. Deed Kassen weer jou ook niet. Bino uitstekend. Bino, omdat er net niet voorbij McNulty kreeg. En dan de omschakeling met de Roy. De Roy tegen Van Otterle. Werd het een corner of een ingooi? Ja, het laatste gelukkig. Geen corner weggegeven. Van Otterle haalt hem net verder achterlijn weg. En dan werd een ingooi voor Zwolle. Dat gaat doen aan de linkerkant. Via Anselmo McNulty. Al wel een aantal jaren de vaste waarde in het elftal bij de ploeg uit Overijssel. Bal op het middenveld nu voor Zwolle Fortuna, maar even in de achterhoed. Peck probeert het gaas te geven met Veldhuis. Alhoewel gaas geven, heeft de bal aan de voet. Weet in ieder geval Fortuna iets achter te dringen. Dit is mot voor Fortuna zijn, deze bal is voor Fortuna. Goed werk op het middenveld. Ah, Oekili richting Sierhuis zit dan weer net een Peck-veutje tussen, dat is jammer. Dan wordt de counter er toch vrij eenvoudig uitgehold. En dan uiteindelijk de Graaf met een lange trap naar voren. Ja, dan geeft hij voor alles iedereen herkend. Costons niks aan doen. Topscore van Zwolle met 11 goals. 3 pas na de winterstop. Dat vroeg toch een beetje aan hem. Vroeg nog aan het publiek, zoals ik kunnen zeggen. Begon een beetje te worden vorige week in de wedstrijd tegen Heracles. Daar reageerde Costons weer op. Dat is allemaal breed uitgemeten. Nog heet Peterson weer. Peterson de 16 in baltruc. Ah, dat moet op mot zijn. Veel Duivensteen is niet op mot. Want nu kan Peck gaan counteren. Nee, goed. Bisschops zit er tussen. Bisschops bal voor. Limnios. Nee. Bal karameleert de neven. Via een voet van de verdediging. Nog McNulty is het in het laatste teentje tegen zat. Weer een goede kans voor Fortuna. Dan hebben ze toch al 2 kansen bij elkaar gespeeld. 2,5 eigenlijk. Goed begin hoor, van de ploeg van Wil Boessen. Maar de bal er nog helemaal niet in. Pakken de corner wel nog even met na 10 minuten. Fortuna fris in voetballen. Met Peterson. Leek op niks te eindigen. Maar dan uiteindelijk komt er alsnog bij Limnios. Dat is maar goed op met 0-tje dan. Vuurtje vuurst ook voor Peck. Maar als hij de 1-0 gestangen voor Fortuna. Dan komt de corner vanaf de linkerkant. Hopelijk is deze weer goed. Sierhuis net eronder door. Maar de bal schudt nog door. Schenkhuizen. Pikt hem zich op. Moet hem met links ingooien. Kom op. Kassen weer, joh. Nee. De bal is uiteindelijk te hoog. En vlug over de goal her. En dus automatisch ook over de achterlijn. Doeltrap voor Ton de Graaf, de keeper van Peck. Maar een goed begin van Fortuna in deze wedstrijd tegen Zwolle. Helaas deed het gezien de missers wel nog 0-0.
0: Ja, we zijn nog maar net begonnen aan deze speelronde van de Eredivisie. En natuurlijk ook de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Peck Zwolle. Maar we moeten er wel alweer even tussenuit en dat voor de reclame en de nieuwshighlights van 5 uur. Maar daarna zijn we natuurlijk zo snel mogelijk weer terug bij al het voetbalgeweld. Want tot dusver zijn er geen doelpunten bijgevallen. Behalve dus bij Feyenoord AZ 0-1 en Excelsior FC Volendam 0-1. En zometeen tussen de reclame en het nieuws zullen we nog snel wel even teruggaan naar Sittard. Maar eerst eens even de reclame highlights. Tot zometeen.
2: Appen met de jokes. Download de L1-app. Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. 3,49. Lekker voordelig.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: L1 Sport.
0: Nog even snel terug naar Sittard.
1: Ja, niet veel gebeurd. We zitten in de 14e minuut. En nog altijd een zon overgoed is Sittard. Fortuna domineert de wedstrijd. Heeft de kansen gehad, maar nog niet gescoord. 0-0 Fortuna tegen PEC Zwolle.
11: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden.
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: True Lease met Genke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Ontdek flexibel leasen op Grenke.nl.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
17: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
18: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
19: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
20: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
21: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: Show en spektakel. Beleef de mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburg Stadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
24: Stiel heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
23: Beleef de mars- en showwedstrijden. Tickets wmc.nl.

0: 1 Sport.
1: Met Lucas Lejeun.
2: Goedemiddag, welkom terug bij L1 Sport op 10 mei 2026. Volop voetbal in de Eredivisie vandaag, want de hele competitie komt in actie in de voorlaatste speelronde van dit Eredivisie seizoen. En dat betekent dus ook dat Fortuna Sittard aan het voetballen is, dat tegen PEC Zwolle. Zitten ze al bijna in de 20e minuut, dus loopt het lekker tot nu toe. En Falco Kremers verzorgt daar zijn laatste thuiswedstrijd, het commentaar van Fortuna. En daar is het natuurlijk altijd een genot om naar te luisteren. Is de wedstrijd tot dusver ook een genot om naar te kijken, Falco?
3: Ja, het nog niet dat de vonken er vanaf liggen, dat is ook overdreven. Maar ik moet zeggen, het eerste 10, 12 minuten waren erg leuk. De wedstrijd inmiddels een beetje tot rust gekomen. Zwolle heeft de controle iets meer terug over deze wedstrijd weten te pakken. Omdat Fortuna wel erg veel kansen kreeg natuurlijk om de score te uppen. En hoe is de bal bij Matthijs Brandenhorst? We zitten precies in de 20e minuut. Inderdaad, stand is 0-0. Fortuna heeft 2 goede kansen gehad om op 1-0 te komen. Die wordt er niet benut. Plek nog niet echt dreigend geweest voor de goal van Fortuna. En dat is natuurlijk wat zo lang mogelijk ook de bedoeling is. Pek heeft nu al de bal met Veldhuis, centrale verdediger, in het blauw en wit, horizontaal gestreept. Nu gewoon voor naar Graves en dan aan de rechterkant naar Aartsen. Lijkt alsof Pek nu al een versnellingje door gaat schakelen. Is deze bal te hollen? Nee, dat is niet te hollen voor Villanos, want hij stond in boetespelpositie. En ook zo gaat dit ook niet door. Voor PEC zitten we dus precies na 20 minuten voetballen. Kieken naar een wedstrijd die iets meer in balans is. Mooi Fortuna gelukkig wel het beter van het spel heeft gehad in de openingsfase 0-0.
2: Ja, kijken we naar de andere wedstrijden in de Eredivisie. Dat is een hele waslijst, dus bear with me. Maar hier NAC Breda tegen SC Heerenveen. 21 minuten zitten ze 0-0. Wel een spannende wedstrijd. Tot dusver redelijk in balans, maar wel kansen aan beide kanten. Go Ahead Eagles tegen PSV, daar zijn ze ietsjes later begonnen. Zitten ze in de 18e minuut. En dat zijn ze iets later begonnen door natuurlijk de erehaag die voor PSV werd gevormd door Go Ahead Eagles. Wel een relevante wedstrijd, overigens dit wel weer voor Fortuna. Want Go Ahead Eagles is natuurlijk concurrent op de ranglijst. Maar daar staat het nog 0-0. Was net wel een hele scrimmage rondom Guus Stil, die in het strafschopgebied werd neergehaald. En PSV wilde daar graag een penalty voor hebben. Maar die werd uiteindelijk niet gegeven. Nu zie ik wel hier op de scoreticker dat PSV op 0-1 voorsprong is gekomen. Overigens moeten we ook dan maar eens terug naar Fortuna, hoor ik.
3: Ja, 1-0 bij Fortuna geworden. En dat kost niet opblieven, gezien die kansen. Duivensteen is het descoort. Hij zet de aanval zelf op. Prachtige combinatie door de drukte met Sirius. Dan denken ze, de bal kan niet terugkomen bij Duivensteen. Maar die twee mannen creëren het toch voor elkaar. En Duivensteen met links holt dan uit. En schuift de bal onder de graaf door in de verre hoek. En dan leeft Fortuna in de 21e minuut met 1-0. Door de goal van Lens Duivensteen. En is het terecht weer dat Fortuna de voorsprong pakt in deze wedstrijd. Derde doelpunt van het seizoen voor de huurling van Sparta, Lens Duivensteen. Fortuna op 1-0. Een mooie onderbreking even van de tussenstanden. En verdedigelijk Lucas kennen met nummer 1-0 voor Fortuna. Tekke pek.
2: Ja, precies. Ja, zo gaat het natuurlijk. Als de hele competitie in actie komt, dan vallen de doelpunten heel snel. Maar PSV dus zojuist ook op een 0-1 voorsprong gekomen. Toen we die tussenstand erbij aan waren aan het pakken. Feyenoord tegen AZ, die zitten in de 22e minuut, staat het 0-1. AZ daar al heel vroeg op voorsprong gekomen door een doelpunt van Troy Parrott. Parrott in de eerste minuut al meteen, na 50 seconden voetballen ongeveer, had Parrott er alweer eentje hangen. FC Groningen tegen NEC, daar zitten ze in de 23e minuut, staat het nog 0-0. Leek het wel 0-1 te worden voor NEC door een doelpunt van Brian Linser. Prachtige bal schoot hij via de rechterkant binnen, maar die werd uiteindelijk toch afgekeurd vanwege buitenspel. FC Twente tegen Sparta, daar is FC Twente wel de bovenliggende partij tot dusver. Daar werd net al keihard tegen de lat geschoten door FC Twente. Maar nog niet een echt dreigende kans op goal geweest daar tot dusver. Dus nog 0-0. Ajax tegen FC Utrecht, daar 22 minuten staat het 0-0. Excelsior tegen FC Volendam. FC Volendam kwam dan zo straks al ook al heel vroeg op een 0-1 voorsprong door een mooie afstandsschot net buiten het 16 meter gebied. En SC Telstar tegen Heracles Almelo, daar staat het nog 0-0. Daar staat het nog 0-0, maar daar werkte de grasman een beetje mee, want opeens gingen daar de sproeiers aan midden in een aanval van Heracles in Velsen-Zuid. Dus dat was ook wel grappig. Maar goed, de belangrijkste tussenstand van de dag is Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle, waar het dus zojuist 1-0 is geworden. Falco, ja, mooie goal wel, hè?
3: Ja, absoluut hoor. Niks op af te dingen. En zet hem zelf op, Duivensteen. En denk ze inderdaad, dan gaat er drukte in door met Sirius. Dan komt ze dus nooit of het niet meer roeit. Tegen tussen drie man van Pek. En dan kreeg Sirius hem toch nog terug bij Duivensteen. En dan ligt de goal redelijk free open. Maar ja, moest hem toch nog maar binnen schuiven. En dat is dus knap van Lens Duivensteen. Die sowieso heeft laten zien echt een meerwaarde te zien dit seizoen als huurling. Soms hebben ze van die buitenkantjes als huurling. Ja, die doen het gewoon uitstekend. Nu even een aanval van Pek in de as van het veld. Goed verdedigd achterin. Door Kassan Wirjo uiteindelijk. Voordat Villanas toch geveerlijk op kost doeken. Sorry, voor de naast van Matthijs Branderhorst. En zodoende is het echte gevaar geweken. Gooit Pek wel in aan de rechterkant van het veld. Nou, Pek komt er ook nog aardig goed met drie man. Dan de bal hel veur gezet. Maar ja, dat is een koud kuntje voor Branderhorst om dit te pakken. En geliekte bal naar voren te schieten. Richting zijn compaan Kai Sierhuis. Ook de laatste keer waarschijnlijk voor hem natuurlijk. In dit geel en groene shirt voor eigen publiek. En wat zal hij ook nog... Ja, gedreven zijn, laat ik dan zo zeggen, om nog een doelpunt te maken. En dan met zijn record van twee seizoenen geleden weer ook 12 maakte. In één seizoen te gaan even naar C. Nu op 11. Ik zei het al aan 24 voor Fortuna. Zo zullen we nog 25 kennen gewoon. Ik heb er net van Michael Jeffrey in de top 5. All-time topscorers, ranglijst van Fortuna in de Eredivisie. Ja, Hamming kan ze niet meer inhouden. Dat staat op 78. Geef maar aan hoeveel doelpunten Hamming ook in de Eredivisie in het verleden heeft gemaakt. Voor Fortuna. Maar ja, dat is allemaal verleden. Nu zit van nou Fortuna Pek in 2026 te kieken. En hij pakt de bal aan de rechterkant. Bal voor. Bisschops werkt redelijk weg. Terwijl over de Zielin. Dus mogen de ploeg goed te zwollen. De bal daar gewoon oppakken. En gewoon ingooien. Nou, het gebeurt niet al te snel. Dus even rust. Oosting is het. Nou, buurmeester. Nou, ex-speler van AZ. De net ook toch met in het 16 meter gebied worden. Een jongen met de gaten te houden, de Zico buurmeester. En dat zullen ze bij Fortuna ongetwijfeld ook wel weten. Bal tussendoor gespeeld. Goed weggehaald door Schenkhuizen. Dan wordt Sirius afgetroefd op eigen helft. Pakt de bal terug. Maar moeten ze wel helemaal terug spelen de bal. Nou, de keeper de Graaf. En dan moet de omschakeling. Kent Pek weer gewoon boeien. Aan een nieuwe aanval. Precies in evenwicht is het. 12 keer in de Eredivisie. 4 overwinningen voor Fortuna. 4 voor Pek. 4 gelijke spelen. Vorig seizoen wordt het 4-1 voor Pek Zwolle. Onder andere 2 goals van Dylan Vente toen. Ja, doorveel won Fortuna met 3-1. En eens kijken wat het vandaag gaat werven. Voorlopig is het dus 1-0. Door een goal van Duivensteen in de 21ste minuut. We kunnen Zwolle. Rond 16 meter. Zwolle wil het terug gaan doen. Nou, deze kopbal van dezelfde buurmeester. Nou, de raakt de bal, maar hij kan totaal niet richting de goal draaien. En dus gaat er gewoon hoog over de goal van Branderhorst her. En gaat de keeper van Fortuna proberen om de nul natuurlijk vast te houden. Dat is al 20 wedstrijden niet meer gelukt bij Fortuna. 8 november voor de laatste keer dat dat lukte. Vorig jaar wel te verstaan tegen Heerenveen. Toen wordt het 2-0. Dan al altijd minstens 1 tegendoelpunt in de Eredivisie. Dus dat belooft niet veel goed voor vanmiddag. Nou, misschien dat de ommekeer komt achterin. We zullen het allemaal gaan zeggen. Pek heeft de bal. Pakken deze aanval nog maar even met natuurlijk. Vichtinger op het middenveld. Man met nummer 34. Hoe ga je ze naartoe, jong? Ja, bal aan de voet. Dan maar eens rechts proberen. Ja, dat is er helemaal niks. Richting Aartsen. Dramatische bal van Vichtinger. Zomaar over de zielen geschoten. En dat is gewoon een kaarsje voor Fortuna. Want dan mocht de bal er achterin gaan oprapen. Via Daan Bisschops in de 28e minuut van deze wedstrijd. Die nu is ingegaan. Leidt Fortuna nog altijd met 1-0 tegen Pek. Probeert de ploeg het Zwolle wel de doods aan te doen en iets meer het balbezit in deze wedstrijd op te pakken.
2: Gaan we dus al het Nederlands voetbalgeweld door even een uitstapje maken naar de Spaanse La Liga, want die competitie hebben we nog niet gehad in deze uitzending. En dan zien we dan dat vandaag, eerder vandaag al, Real Mallorca tegen Villarreal is gespeeld. Die wedstrijd is in een 1-1 gelijkspel geëindigd. Op dit moment is Atletico Bilbao tegen Valencia bezig. Zitten ze in de rust en staat het 0-0. Maar alle ogen in die Spaanse La Liga zijn voornamelijk gericht op vanavond. Dan om 9 uur Barcelona tegen Real Madrid in Barcelona. En daar kan Barcelona zich tot kampioen kronen van La Liga in de El Clasico nog wel. Tegenover nummer 2 Real Madrid dus. Want Real Madrid staat tweede met 77 punten. Barcelona eerste met 88 punten. Maar een overwinning vanavond zou dus definitief kampioenschap voor Barcelona kunnen betekenen. Nou, en hoe lekker dan om dat tegen de aardse rivaal te doen. Maar goed, dan moeten ze wel nog maar even voldoen. Real Madrid speelt overigens ook zonder Mbappé. Dus het is een echte snelkookpan, zo te zeggen, in Spanje. Gaan we maar eens weer eens terug naar de Eredivisie. Vooralsnog geen doelpunten die erbij zijn gevallen. Wel een paar kansen hier en daar. Ik zie dat Linssen zich voornamelijk erg aan het melden is voor NEC. Die had er net al bijna weer één in liggen. Daar ongeveer een half uur gevoetbald. Go Ahead Eagles komt nu op een 1-1 gelijke hoogte. Moeten we even kijken uiteraard of dat doelpunt dan allemaal door de VAR heen komt. Want hij valt echt nu. Maar gaan we eerst maar weer eens even terug naar Fortuna. Want ook daar hoorde ik alweer een klein kansje, Falco.
3: Ja, zeker een kansje voor buurmeester Van Pek wel te verstaan. De probeerde Sierhuis nog met een wilshut. Wordt helemaal naar de boetekant gedreven. Toch nog de goal te bereiken. Maar dat ging er denk ik wel meters over de goal her. Dat wordt niet een echte kans weer voor Fortuna. Maar de eerste kans van Pek toch wel gezien hoor. Bal vanaf rechts en buurmeester die door in het 16 meter gebied opdook. En de bal veel lang stikt uiteindelijk. Dat is Wijnen Fortuna even. Nu Limnios. Limnios voor Fortuna natuurlijk. Druk naar Duivensteen. Duivensteen rond 16 meter. Oculi is bij hem. Maar Schenkhuizen biedt zich ook aan. En die wordt nu aangespeeld. Schenkhuizen dan naar links. Dit ziet er aardig goed. Bisschops. Alles iedereen van Fortuna. Behalve Brandhorst op de helft van Pek. Dat nu gaat meer voet gaat lopen. Kan Fortuna de bal niet als je doorspelen. Jammer. Nee, moet Huub nou weer terugdraaien. Ja, oké. Zo komt er geen kans. Maar heel Fortuna wel de bal. Dat is ook het werd. En moet Zwolle erachteraan. Kassen Wierjo tegen Veldhuis. De truc speelt naar zijn keeper, De Graaf. En dan een lange trap weer naar voren. Dit is het spel, denk ik, van Zwolle. Nou, het spel ging in van ver. Okili, ja, daar hebben we natuurlijk in de ruk gelopen door Vichtinger. De jonge man, B-Pack op het middenveld. En dan is er even het tikje zoet gedeeld. Maar geen macht eens even kijken of we het spel snel kunnen hervatten. Liet me allemaal niet al te ingewikkeld. Half uur, precies nu op de klok, 1-0. Doelpuntenmaker Lens Duivensteen. En wie belangrijk is hij dan voor Fortuna? We gaan even naar de kant. Wat is er aan de hand? Ik heb dan even verzorging voor een van de spelers van PEC. Want Duivensteen gaat even gaan drinken. En kreeg nog aanwijzingen door aan de kant. Ligt dus heel even stil. Okili zet, geef me ook even een bus. Nou, dan gaat het toch heel even door, Lucas. Werd het spel even stilgelag. Dat er dus een behandeling plaatsvindt bij een van de spelers van PEC.

0: Sapphire van Ed Sheeran hier bij L1 Sport. 5 wedstrijden in de Eredivisie op dit moment waar nog geen doelpunt in is gevallen. Maar dat is niet Fortuna tegen PEC. Falco.
1: Nee, dat is niet Fortuna tegen PEC. Kent wel het tweede doelpunt gewoon vallen. Is PEC hier gevaarlijk opduiken in het 16 meter gebied van Fortuna. Maar Van Otterlijk corrigeert het op het laatste moment. En snoept door Kostons de bal net op tiet af. Nou, dan horen we even een uitbraakje dus van Zwolle. Nou, wedstrijd aardig in balans op dit moment. Ondanks de voorsprong voor Fortuna. PEC begint zich toch af en toe wel meer en meer te melden. Ik denk dat bij Fortuna af en toe de afstemming niet klopt. Dat PEC het iets anders heeft neergezet. En dat daardoor toch iets meer ruimte komt ook voor PEC om te gaan voetballen. Moet Fortuna goed kijken. Oh, kan dat kort genomen. Ik heb de bal zomaar voorgezet weer. En de karambeleert dan uiteindelijk veel langs. Wij raakten met Slitsen. Is het Fortuna geweest? Ik denk het wel. Ja, een Fortunees in alle drukte. Die hem geraakt heeft. En dan aan de andere kant over de achterlijn in de 35e minuut mag PEC de tweede corner door op Rigon trappen. Fortuna staat tot op dusver maar op 1. En dus een kansje weer voor de ploeg van Henry van de Vecht, oftewel PEC, om het te gaan doen aan de achterstand. Laten we eens kijken. Martens trapt de corner maar snel, want het duurt wel erg lang. Hij komt uiteindelijk voor de goal. Brandhorst blijft staan. Uiteindelijk Adewoye. Of Adewoye zeg ik. Van Otterlen hem omhoog. Geet excuus. Kept hem door naar de ziekant. Pakt Zwolle hem weer op. Kent Fortuna goed verdedigen? Nee. Nog altijd blijft de bal in Zwolle bezit. Zwolle met een fase van druk. Even richting de goal van Fortuna. Halfslachtig weg weer. Goede defensie. Maar ja, halfslachtig kent ook. Hij zit in de counter in Luid. En daar gaat Blimnios op de brommer. Even de rechterkant. En hij is op snelheid deur. Sirius wil hem. Sirius krijgt hem. Sirius! En dan de tweede Leo Teuvenstein. Goed geleid op het moment dat er een voor het inschieten heeft. Oi, oi, oi, oi. Wat een kans weer voor Fortuna. En weer begint met zijn uitbraak. Daar is Fortuna levensgevaarlijk. Met Peterson over links en Limnios over rechts. De snelle Griek op de brommer de tussendoor. Op het gooie moment richting Sirius gegeven. Ik kreeg hem dan niet langs de graaf.

0: Duivensteen. Dat duikt er nog op. Maar op het moment dat er Kent afdrukken, gleed er uit in het 16 meter gebied. Ja, dat zult ze dan ook altijd hebben, dat soort pech. Oké, okay, het had natuurlijk wel één in liggen, Duivensteen. En dat wordt beduidend moeilijker. Dus misschien dat het toch nog vertrouwen geeft. Om de volgende kans die ze gaan gedienen, om hem dan wel erin te liggen en 2-0 te gaan maken. Heeft u net echt de grootste kansen gehad in deze wedstrijd. Beck heeft wel meer de bal gehad de laatste 10 minuten. Een goede kans via Buurmeester in de 28e minuut. Af en toe dat blijft toch dreigend hoor. Zeker uit die uitbraak. En hoe met Peterson? Moeten ze bal zien vasthouden? Hey, scheidsrechter werd toch aangetikt? Ja, zeker. Vrije trap voor Fortuna toegekend. Ter hoogte van het 16 meter gebied. Wel aan de zielien. Van Zwolle dus. Mocht Fortuna dadelijk de vrije trap gaan nemen. In minuut 37. Nog altijd een heerlijk voetbalzondig moederdag. Veel families. Veel jonge kinger. Met Fortuna shirtjes aan. En het zulke wat erbij is. Het is echt een mooie voetbalmiddag om het seizoen af te sluiten. En we hopen dat Fortuna dat met 3 punten kan gaan doen. Want dat zou het seizoen toch mooi kunnen afronden hier voor eigen publiek. En we weten, ik heb het al eerder goed gelachen. Wie hoger zijn eindigens op de ranglijst, wie beter. Nou, Kim, de vrije trap voor Fortuna in het 16 meter gebied. We gaan gaan jongens naar de grond. André Sierhuis, dat claimt dat er wordt vastgehouden. Oh, pak ook even. Met gaat je klungel nu achterin. Wie doet verdedigen? Zomaar over de achterlijn geschoten. En dan werd er een hoekschop voor Fortuna via Lens Duivensteen. Dat kent er ook even laten aan Peterson. Even kijken. Sierhuis nog in gesprek met Martens. Hij zegt, ja, ik word toch echt wel degelijk naar de grond getrokken daar. Op dat moment dat ik wil cuppen. Nou, VAR eventueel. Gerrits gaat er zo te zien niet nog kijken. Dus gewoon voor Gun verder. Steekt natuurlijk wel de kunnen nog. Kort getrapt, Duivensteen. Duivensteen. Oei, daar wil hij tussendoor spelen naar Schenkhuizen. Dat is leuk geprobeerd, maar de uitvoering gaat mis. En dan moet Fortuna omschakelen achteruit. Want de counter van Peck is ingeluid. Dit is Van Otterlen, zet het blok. En dat is uitstekend werk, zeg ik, van Otterlen. Want hij houdt de counter dan met roet. De speler van Peck, die gaat dan tegen de graasmat. Maar het belangrijkste is, de bal rolt gewoon in de handjes van Matthijs Brandenhorst. En zodoende heeft Fortuna deze counter van Peck, hoe denk ik, weten te repareren. Dan is het dan jammer dat ze zo'n mooie kans voor de corner zo slecht eigenlijk uitspeelt. Dan hebben we er nog een kans voor de tegenstander in lees. Maar oké, zo'n wedstrijd is het. Het is niet het meest hoogstaande voetbal van Nederland. Het is het rechte reetje. Maar oké, soms kent ze in het rechte reetje heel leuke wedstrijden hebben. En ze zijn allebei veilig. Spelen in principe nergens echt meer om. Maar tot op heden maken ze er wel een leuke wedstrijd van. En dat is voor het publiek en mij en iedereen de loser, denk ik, ook wel prettig. Van Otterlen, 39e minuut, bal aan de voet. Publiek gaat erachter staan. Wil Fortuna naar de tweede schreeuwen? Want dat zou toch lekker zijn vlak voor de rust. Fortuna heeft kansen gehad om de tweede te maken. Limnios. Limnios, punt 16 meter. Er komt weer een kans aan, denk ik. Limnios geeft boete om. Limnios, goede voorzet. Sierhuis. Sierhuis is aan hem. Dan is de hoek wel erg moeilijk. Lekker hem nog truc. En dan uiteindelijk weggewerkt door Graves. Maar Fortuna is echt een drukke. Fortuna is op de jagen naar de 2-0 in deze wedstrijd. En dat is natuurlijk mooi om te zien, want ze hebben de bal alweer op de helft van Peck. Proberen het tempo hoog te houden. En Zwolle achter de bal aan te laten lopen. Dat is precies ook wat ze moest doen. Schenkhuizen. Schenkhuizen, dit is goed naar Sierhuis. Links is Peterson, werd aangespeeld. Doe een goede voorzet, Christopher. Dat zou fijn zijn, want er stond geen jongens in het 16 meter gebied. Er komt de bal van Peterson. En dat geeft uiteindelijk weer voor alles iedereen her. Helaas, te hoog en te hel gemikt van de Zweed. Dan wordt een doeltrap voor Peck in de 40ste minuut, Lucas. Is Fortuna dus goed bezig. En staat het helaas wel pas 1-0. Terwijl het eigenlijk al zeker 2-0 in Mottenstone voor Fortuna.
1: Ja, elders in de Eredivisie zitten we ook ongeveer gemiddeld in de 40ste minuut. Om het zomaar te noemen. Wel echt volop actie. Ook op de andere velden. Inmiddels is er 1 wedstrijd minder nog. Waar het 0-0 bij staat. Want NAC Breda tegen SC Heerenveen. Daar is zojuist een doelpunt gevallen. Een belangrijk doelpunt voor NAC. Want theoretisch gezien kan het nog. NAC is op 1-0 voorsprong gekomen tegen SC Heerenveen door een doelpunt van Boy Kemper. Prachtige uithaal. Daar een volley naar een voorzet die wat langer doorviel. En Kemper die zag die mijlenver aankomen en knalde die echt keihard in de rechterkruising. Dus mooi doelpunt daar. Een hele opgewonden Kemper vervolgens ook. Die vierde dat wel met het NAC publiek daar. Wat er nog steeds in gelooft. En dat is alleen maar goed ook natuurlijk. Go Ahead Eagles tegen PSV staat nog steeds 1-1. Leek het even 1-2 te worden. Maar redelijk snel was al duidelijk dat daar Perisic met een handbal de 1-2 binnenwerkte. Dus die goal, dat was eigenlijk al geen goal. Dat was redelijk snel duidelijk dat dat geen doelpunt zou worden. Dat gaf Perisic ook zeer sportief zelf al heel snel aan. Dan Feyenoord tegen AZ. Daar staat het nog steeds 0-1 voor AZ. Had Feyenoord wel net echt een hele grote kans op de gelijkmaker. Anis Hadj Moussa kon daar de 1-1 binnenschieten, maar deed dat niet. En dus staat het nog steeds 0-1 daar in de 41ste minuut. En FC Twente tegen Sparta staat het nog 0-0. Maar het is wel een hele vermakelijke wedstrijd tot nu toe. Want het is al de tweede keer dat FC Twente de lat heeft geraakt. Zojuist een soort dribbel van FC Twente spits Sam Lammers. Een soort Messi-dribbel die hij inzette in het strafschopgebied. Gaf vervolgens de bal voor. En met een omhaal werd de bal weer tegen de lat aangeschoten. Maar nog geen geluk voor FC Twente vandaag. Dus twee keer de lat geraakt. Ik zie nu overigens ook dat Excelsior op een gelijke hoogte is gekomen tegen FC Volendam, dat door een eigen doelpunt van FC Volendam. Dus staat het daar 1-1 in Rotterdam. Maar nog geen 1-1 dus bij Feyenoord tegen AZ. Overige tussenstanden zijn Ajax tegen FC Utrecht 0-0. SC Telstar tegen Heracles 0-0. Hebben we ze dan allemaal gehad? Nee, alleen nog FC Groningen tegen NEC nog 0-0. En ik hoor op de perstribune in Sittard weer een hoop of. Hè. Wat gebeurde daar dan alweer, Falco?
0: Shit, van Otterlem mocht toch op de bal stond, keel, rond 16 meter. Denk ze, ja, mocht overal op het veld een missertje, dat vergeeft iedereen dicht, maar niet op de rand van het 16 meter gebied. Uiteindelijk straf, pek het niet af. Rolt de bal over de achterlijn, omdat de bal te hel is, door werd gestoken. Maar jongen, dan ja, Frits zit toch binnen de microfoon op, als ze dicht dat allemaal bekieks. Denk ze, dat hebben ze alle tijd van de wereld. Rost de bal, dat is nooit weg, maar niet dat gepiel rond 16 meter. Want ja, Fortuna heeft zich eigenlijk gewoon tekort gedaan. Verzuimd deze wedstrijd al in slot te gooien. En dan moest ze gewoon blijven uitkijken voor kansen van Peck. Zo simpel is het. Dit is Duivenstein weer. Dit is goed, Sik. Dan kipt de bal helemaal eroverheen. Duivenstein truc leggen. Limnios net niet. Maar de bal aangeraakt. Dus corner voor Fortuna. De derde die eraan gaat komen in de 43ste minuut. We hebben net in de wissel gezien bij Peck. Kai de Rooij geblesseerd uitgevallen. Vervangen door Reiziger. De zoon van Gabriel Reiziger. En die moet dus het middenveld gewoon bestieren bij Peck. Kan er snel genomen bij Fortuna Schenkhuizen. Nou, we van Ottelen. Nu alles iedereen weer op de helft van Peck. Casemiro gaat schieten, denk ik. Casemiro, nee, aflekken. Duivenstein met rechts. Duivenstein gaat eerst de combinatie zoeken. Casemiro, oei, oei, oei. Oh, net aan de verkeerde kant van de pol. Ah, dat scheelt helemaal niks. Goeie bal tussendoor gezien, zeg ik, van Duivenstein. En dan nota bene de rechtsback Casemiro, die dan opduikt in het 16 meter gebied. En dat scheelt helemaal niks. Bal het Sinadin. In plaats van tussen de keeper door wie de eerste pol erin. Dat is ook de derde 100% kans die Fortuna bij elkaar heeft gevoetbald in deze eerste helft. Ze steden het pas 1-0. En is het nog 44 minuten. Wat dat betreft kansenrijk. Maar doelpuntrijk, dat viel nog tegen. Opletten. Nu achterin. Ja, dat gaat goed. Schenkhuizen trapt de bal weer naar voren. In ieder geval zorgen dat ze de 1-0 vasthield. Tot aan de rust. Oh, missertje. Bispek achterin. Dat ging toch helemaal mis. Keeper redt Veldhuis. De bal veel te hel truc speelt op de Graaf. Hij heeft alle geluk van de wereld dat de bal er niet in vloog in zijn eigen goal. En dat leidt natuurlijk tot hoongelach vanaf de tribunes. En applaus voor de strijd van Fortuna. Want natuurlijk heeft het ook te maken dat Fortuna goed druk zit achterin. Maar ja, zo'n truc speelbal, dat liep natuurlijk helemaal nergens op. Jammer dat de bal er niet in ging natuurlijk. Dan had ze echt nog eens kunnen lachen in de slotfase van dit seizoen. Het is McNulty die voor Peck gaat ingooien. We zitten in de laatste officiële minuut. Ik denk dat er 2 minuutjes bijgetrokken gaan worden. We hebben natuurlijk de wissel gehad. B-Peck heeft even stilgelegen voor een blessure. En een minuut, misschien 2 minuten. Ik vraag eerlijk gezegd 2. Dat we nog gaan voetballen in deze eerste helft. Nog 20 seconden eerste helft te gaan. Aartsen voor Peck. Kort achterin. Nou, we Veldhuis. Dat is net binnen zijn eigen keeper verpol zat. Aan de linkerkant is het Villanos. Die naar links is verhoest. Villanos geeft de combinatie aan. Casemiro moet hem voor zich houden. Casemiro uitstekend. Wordt dan gewoon naar de grond getrokken. Het wordt maar 1 minuutje. Nou, ik had gedacht 2. Oké. Okay. 1 is ook uitstekend. Gewoon een vrije trap van Fortuna op de achterlijn. Omdat Casemiro een goede eerste helft speelt. Het blok zit. Waardoor Villanos niks meer kan uitrichten. En dan mocht de vrije trap achterin genomen worden door Brandenhorst. Dan geeft dat overlaten aan Van Ottelen. Is inmiddels gebeurd. Spel hervat. Nog 30 seconden te gaan. Diepe trap van Van Ottelen. Prachtige bal zeg nou. Sierhuis. Staat geen boetespel. Hij neemt hem aan Sierhuis. Maar is wel boete het 16 meter gebied dat er hem nu heet. Nou, Fortuna moet niet te veel risico nemen, doen ze ook niet. Sierhuis met Peterson. Ah, jammer, lopen ze elkaar een beetje in de weg. Balbezit weg. Kent uiteindelijk opgeruimd werden door Peck. Maar Fortuna heeft hem alweer teruggehouden. Peck is echt niet met de kop te bier, lijkt het. Al half misschien met de gedachte in het vliegtuig. Goed gevoetbald op vakantie. Althans, echt wel aanstand te maken. Peck voorlopig niet. En zo is het 1-0 halverwege. Eerste helft zit erop. Applaus vanaf de tribunes. Fortuna heeft het goed gedaan. En het doelpunt gemaakt via Teuvensteen. Het enige wat ze kent van Wieten is dat het maar 1-0 is gezien alle kansen. Dadelijk de tweede helft van deze wedstrijd. Fortuna halverwege in ieder geval goed bezig tegen Peck Zwolle 1-0.
1: Falco Kremers met het verslag van de eerste helft tussen Fortuna Sittard en Peck Zwolle. Dus over een kwartiertje. Dan gaan we uiteraard verder in het Fortuna Stadion. Zometeen ook alle definitieve ruststanden. Eerst I Feel It Coming van The Weeknd hier op de zondag.

I Feel It Coming van The Weeknd en Daft Punk hier bij L1 Sport op de zondagmiddag. We gaan er langzamerhand naar de tweede helft al bij Fortuna tegen PEC. De eerste helft is net afgelopen, tussenstand is 1-0. Maar uiteraard zodra die tweede helft begint zijn we er weer bij. De Eredivisie is nu allemaal aan de rust begonnen. Ook zojuist bij Go Ahead tegen PSV is voor de rust gefloten. En is PSV echt vlak voor het eind van de eerste helft op een 1-2 voorsprong gekomen door middel van een doelpunt van Peppi. Mooie kopbal daar in de rechteronderhoek die Peppi erin werkte op een strakke voorzet ongeveer ter hoogte van de cornervlag. Dus die ging er redelijk gemakkelijk in. Maar zo is PSV dus toch nog net op de valreep voor de rust op een voorsprong gekomen. En zou het goed zijn voor Fortuna als PSV haar sportieve plicht doet natuurlijk. En alle andere wedstrijden daar is het ook rust. Onder andere bij FC Groningen tegen NEC. Daar is het ook vlak voor rust 1-0 geworden. Dat voor FC Groningen. Misschien wat tegen de verhoudingen in. Want NEC had toch wel wat meer kansen. Voornamelijk via Linssen in die eerste helft. Maar Groningen wist toch voor de rust 1-0 te maken. Spits Sherry van NEC probeerde met een hakbal uit te verdedigen bij de cornervlag. Maar speelde die hakbal redelijk blind. Dus FC Groningen ving die bal op. Snelle counter en wist vervolgens 1-0 te maken. Dus misschien een beetje tegen de verhouding in. Maar toch staan de Groningers in eigen huis met 1-0 voor. Andere tussenstanden zijn NAC Breda tegen SC Heerenveen. Daar dus 1-0 door een prachtige volley. Feyenoord tegen AZ staat het nog 0-1. Feyenoord heeft daar wel een paar aanspraken gemaakt op een gelijkmaker. Maar AZ weet tot dusver goed stand te houden naar een hele vroege goal door Troy Parrott in ongeveer 50 seconden spelen al. Dus dat ging heel erg snel. FC Twente tegen Sparta, best wel een wonder dat er nog geen goal is gevallen in die wedstrijd. Want Twente heeft daar al twee keer de lat geraakt en al een paar kansen gehad. Dus daar is daar zeker wel de bovenliggende partijen in Enschede. Maar nog steeds 0-0 dus. Ajax tegen FC Utrecht. Misschien de minst spannende wedstrijd van ze allemaal tot dusver. Staat het ook nog 0-0 bij rust. Telstar tegen Heracles Almelo staat het ook nog 0-0. Daar wel wat kansen hier en daar. Maar misschien het grootste hoogtepunt van de eerste helft was daar dat opeens de sproeiers aangingen rond de hoogte van de 20e minuut ongeveer. Net na een aanval van Heracles. Dat was ook wel een opvallend moment. En Excelsior tegen FC Volendam, daar staat het 1-1 in het stadion van Excelsior. En gaat het redelijk gelijk op. Maar de belangrijkste tussenstand is natuurlijk Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle, waar zo meteen de tweede helft van is. En onze verslaggever Falco Kremers natuurlijk ook weer de tweede helft van gaat commentariëren. Eerst Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling.

Tipsy van Shaboozy hier bij L1 Sport. We zitten nog steeds in de rust tussen Fortuna en PEC. Tussenstand daar is 1-0 voor Fortuna Sittard. Dus dat is in elk geval goed nieuws. Want qua tv-geld heeft Fortuna zeker nog wel wat om voor te voetballen. En het is nog gewoon een hele vermakelijke wedstrijd. Tot nu toe mag gerust gezegd worden. Met genoeg kansen voor Fortuna. Dus dat is alleen maar leuk om naar te kijken en naar te luisteren. Laten we eens even een blik werpen op de komende wedstrijden die er nog gevoetbald worden in de Eredivisie of de play-offs, om zo te zeggen. Want de keukenkampioendivisie / Eredivisie play-offs, dat staat komende week nog op het schema. We hebben natuurlijk gisteren volop gevolgd hoe dat allemaal zich heeft uitgepakt. Daar hebben we gezien dat Willem II en Almere doorgaan naar de volgende ronde, ofwel de halve finale van die play-offs dus. En dat wordt komende woensdag vervolgd. Dan speelt eerst Almere thuis tegen Willem II om 8 uur. En dan om zaterdag is de return voor Willem II in Tilburg tegen Almere. En die wedstrijd is ook om 8 uur. Dus 13 mei en 16 mei dan halve finale. En dan vervolgens wie daaruit komt, die gaat het opnemen tegen de Eredivisionist. En welke Eredivisionist dat is, nou ja, dat moet er nog maar blijken uit afhankelijk van alle standen. Wat er vandaag uitkomt en volgende week. Op dit moment zou dat dan FC Volendam zijn, want zij staan op de 16e plek. Maar uiteraard, volgende week is er ook nog genoeg te voetballen in de Eredivisie. Speeldag 34 van 34. Volgende week allemaal om zondag om 2:30. Dan komt de hele competitie weer in actie. Net zoals gebruikelijk eigenlijk, tot alle de twee laatste speelrondes natuurlijk tegelijkertijd zijn. We beginnen volgende week met AZ tegen NAC. Dan Sparta tegen Excelsior, Volendam tegen Telstar. Nou ja, dat zou dus wel eens een directe strijd kunnen zijn om wie er de play-offs in gaat. Dus dat zou helemaal interessant kunnen worden natuurlijk. Verder hebben we dan nog, even kijken, PSV tegen FC Twente. NEC tegen Go Ahead Eagles. PEC tegen Feyenoord. Heracles tegen Groningen. Heerenveen tegen Ajax. En uiteraard nog Fortuna nog één keer dat uitspeelt tegen FC Utrecht. Maar goed, dat zijn voor zorgen voor Fortuna in elk geval nog voor volgende week. Want ze hebben nog een tweede helft te spelen tegen PEC Zwolle eerst. Daar gaan we zo meteen nog maar eens naar terug. Eerst nog even wat muziek bij L1 Sport. David Guetta en Gone, Gone, Gone.

0: Tones and I, Teddy Swims, David Guetta en Gone, Gone, Gone. De tweede helft in Sittard is inmiddels alweer van start gegaan. En ja, het was een vermakelijke eerste helft, hè, Falco?
1: Ja, het was geen geweldige eerste helft qua voetbal, maar nou, een leuke eerste helft om naar te kijken. Fortuna heeft kansen gehad om meer dan één keer te scoren en Fortuna Geterveur. En dat is belangrijk. Limburgse jongens die op het veld staan, die werken hel, doen hun best. En wat dat betreft, ja, ik kan ze eigenlijk maar hopen dat het in de tweede helft zo doorgaat. En Fortuna deze wedstrijd in de slot kunt gewoon gooien tegen een walmatig Pekker vandaag. Ik hoop dat die zich inderdaad ook niet te zeer gewoon herpakken in deze tweede helft. Die dus een minuutje oud is. Geen wijziging aan allebei de kanten niet. Fortuna niet gewisseld, Pek niet. Fortuna dus richting de rechtse side in de tweede helft. En het bal ook via Hübner. Hebben we even in de ruk gelopen. Maar komt er goed met Casemiro. En de Zuid-Petersson vertrekken aan de linkerkant. Kent er een Bennenhouten. Hij deed er alles voor. Maar het lukt uiteindelijk niet. Dan stuitert de bal door en mocht Pek gewoon ingooien. Halverwege hun eigen helft aan de rechterkant van het veld. En de beste dan gewend dat ze de kant op kieks. Dat ze Danny Buis ongeveer zoiets bewegen. Alsof er vliegtuigen in binnenhoorn is. Maar ja, dat is dus vandaag niet. Geschorst Buis. En dat is volgende week pas weer voor de wedstrijd. Dan in de Galgenwaard. De allerlaatste van dit seizoen. Bij FC Utrecht. Hoe Fortuna dan het seizoen geeft gewoon afronden. Go Ahead Eagles achter. Ja, misschien ik heb dat tv-rang die is vooral eerder uitgelacht. Het is belangrijk dat Eagles verliest en dat Fortuna wint vandaag. Dat is in ieder geval een uitgangspunt wat sowieso moet gebeuren. Nou, halverwege ziet dat er goed uit. Kijken wie het verder geeft. Pek heeft de bal weer in het spel gebracht. Van Ottele moet opletten. Hij heeft een man zien ruk. En let ook op. Geeft de bal met voldoende snelheid. Met een kopdruk naar Matthijs Branderhorst. Hij van mijn gevoel tegen de zon in steed te kijken. Die toch langzaam gaat zakken. Maar geen patch op de kop bij Branderhorst. Dus hij luidt hem gewoon voor wat het is. En vertrouwt erop dat het zich hem niet zal belemmeren. De zakkende zon boven het stadion. Nog altijd heerlijk zonnig weer. Pek en balbezit met Veldhuis. Centrale verdediger rechts achterin op het middenveld. En in Juvenor Vichtinger is Okili kwijt. En dan de linkerkant is het zoeken naar Villanas. Er werd ook aangespeeld de Griek. Dan Kostons tegen Van Ottele. En uiteindelijk net voldoende werk van dezelfde Van Ottele. Waardoor Kostons de bal in me kan raken. Niet kan schieten. En Branderhorst hem op kan pikken. En Fortuna het spel snel wilt gewoon hervatten. Ingooi gewoon ze verdienen. Halverwege de helft van Pek. Aan de rechterkant met Limnios. Die hem gaat oprapen dan. Zijn keuze dag snel ingooien. Maar lukt hem toch even over aan Limnios, kaatsen met Okili. Weer een ingooi voor Fortuna. Nu een paar meter verder. En hoe Casemiro dat gooit naar Okili. Okili tegen Veldhuis. De laatste wunt trapt hem naar voor. Op allemaal slordig. Weer de bal over de zieling getrapt bij Pek. En dus weer de kans voor Fortuna. Om op te schuiven richting de goal van de ploeg uit Zwolle. Schenkhuis in de mangel genomen. Ja, zeker. Dat is duidelijk vrije trap gefloten door Martens. Klein gejuich voor Oetvak. Omdat een van de Zwollenaren deze publiek wel gers in spelen aan het wermlopen is. Van het meest zit de gooier. Fortuna nog niet eens aan de wermingen bezig. Ook niet Halilovic dus. Dus daar zijn we voorlopig niet terug in het Fortuna shirt. Bal voor de goal. Tweede lijn. Druk voor de goal. Wessert hem binnen. Het is 2-0. Het is 2-0. En die Zoukili dat deed. Volgens een shirt van afstand. Dan wordt er half ingebracht bij Fortuna. Pek Zwolle steekt erbij en kiekt erop. En dan is Zoukili vrij van de keeper. En dit ding ongetwijfeld. Als hij niet meer binnen trapt, dan doet hij het wel. En zo is het 2-0. Voor de ploeg van Wil Boessen. Vandaag tweede doelpunt van het seizoen. Van Yassine Okili. En het is terecht gehoord dat Fortuna op een 2-0 voorsprong komt met deze wedstrijd. Ik zei het al eerder, de kansen die worden in de eerste helft, die gingen er niet in. Maar de eerste van de tweede helft, die is raak. Okili met de goal voor Fortuna. 2-0 tegen Pek Zwolle. Hopelijk de voor- en Shaidu op jacht naar 3 punten. 50 minuten onderweg, Lucas. Het is 2-0 van Fortuna tegen Pek. En Yassine Okili, die is voor de 2-0 de gevierde man.
0: Kijk, en daarmee is Fortuna de eerste ploeg die in de tweede helft van deze speelronde in de Eredivisie een doelpunt maakt. Dus dat is alleen maar mooi natuurlijk. En al helemaal als we dan naar die veelbesproken ranglijst kijken met de huidige tussenstanden, dan zien we dus dat Fortuna zowel over Pek als over Go Ahead Eagles heen gaat. Dus laten we hopen dat dit vooral zo blijft. Maar zoals gezegd, de tweede helften zijn elders in de Eredivisie ook al begonnen. Alleen nog niet bij Telstar tegen Heracles. Maar voor de verdere rest is de rest wel allemaal al begonnen. Nog geen doelpunten, maar de tussenstanden zijn NAC Breda, SC Heerenveen 1-0. Go Ahead tegen PSV 1-2. Feyenoord AZ 0-1. Groningen NEC 1-0. Twente Sparta 0-0. Ajax FC Utrecht 0-0. Telstar tegen Heracles 0-0 en Excelsior tegen FC Volendam 1-1. Maar zoals gezegd dus, dik verdiend die 2-0 voor Fortuna Falco.
1: Ja, dik en dik verdiend, absoluut hoor. En fijn voor Okili dat hij de gevierde man is. Want hij speelde ook een goede eerste helft, vond ik. Vond hem een aantal invalbeurten dat ik dacht van ja, heb ze de kop er wel bijstaan, zeg maar. Dat ze dacht van ja, snapte wel hoe het omgeet. Beetje ongelukkig ook soms, maar ik vond hem in de eerste helft ook een goed speler. Zat overal tussen en nu Fortuna weer een balbezit, weer op Kili. En ontpopt zich in deze wedstrijd een beetje tot driehoend angelpunt, wie ze dat in Duitsland zeggen, op dat middenveld. Overal tussen, overal proberen het spel te verlekken. En dat deed de verloopje dus goed. Ook Schenkhuizen, dat heb heel veel voelen meters, sluit wel gaten toe. En zodoende kreeg hij ook regelmatig applaus, de jonge Schenkhuizen, 21 jaar. Moet de vakken van zowel de lange zijde als de rechtse zijde. Jong uit de streek, uit de jeugd van FC Gelens uit. Dat geloof voor Daan Bisschops trouwens. Allebei komen ze uit de jeugd van die club hier niet zo ver vandaan. Jeugdproducten, uiteindelijk van Fortuna tot aan de eerste elftal. En vandaag door al die afwezigen moeten ze er staan. En ze doen wat ze moeten doen. En Pek liep in de touwen te hangen. Maar dan wil hij opletten natuurlijk, want de wedstrijd duurt nog lang. We zitten pas in de 53ste minuut. En Nico Aartsen met voorzet. Peterson holt hij knap de hoed. Corner voor Pek. Corner nummer 3 in deze wedstrijd. Goed gedaan door Peterson. Dit is ook verdedigend. Toch even zien manneke Sting. In Wobbeswaal verzwollen. Aan de rechterkant ingegooid naar Vichtinger. Ja, hoe gaat ze naartoe met de bal? Dat is het middenveld opzoeken. Maar dan is het heel erg druk. Villanas naar de linkerkant, bal voor. Stuit er voor alles in erin her. Peterson moet de bal gewoon wegtrappen. En zich niet in de luren laten liggen door Aartsen. Deed er of niet. Nu hebben de zieling getrapt. En Zwolle goed in voor het eigen uitvak. Als het snel gaat, dan zou het nog gevaarlijk voor kunnen komen. Voor het niets. Maar Zwolle deed het ook even rusting aan op het middenveld. Nee, dus 2-0 voor Fortuna tegen Pek. Goede uitgangspositie, Lucas, voorlopig in deze wedstrijd. Nu hopen dat Fortuna kan door blijven drukken.
0: Ja, we zijn wederom nog maar net begonnen aan de tweede helft bij Fortuna tegen Pek. Maar moeten er wel alweer even tussenuit. Zoals gebruikelijk dus. We gaan even naar de reclame van 5 uur en de nieuwe highlights van 5 uur. Maar zometeen zijn we weer terug voor het vervolg van Fortuna tegen Pek Zwolle.
2: Appen met de jocks. Download de L1-app.
3: Bokkenrijders. De spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
4: Bezoek de Pinkster Rommelmarkt in Maaseik. Van 23 tot 25 mei. Een leuke rommel- en antiekmarkt met veel standhouders. Kijk op visitmaaseik.be.
5: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
6: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
5: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
6: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
8: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
10: Oh yeah.
9: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
13: L1 Sport.
0: Voor het nieuws nog even terug naar Fortuna.
1: We zitten in de 56e minuut. Fortuna tegen PEC. Fortuna heeft deze wedstrijd voorlopig stevig in handen. Maar moet natuurlijk wel blijven opletten. 2-0 voor de Zittersploeg in de 57e minuut.
14: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord, niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld, volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
16: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
16: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
16: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
18: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
19: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
20: Dynamisch.
19: Maar in de winter wil ik zekerheid.
21: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
22: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
23: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
24: Hey, bedankt.
25: Merci.
23: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.

0: Sport. Met Lucas Lejeune.
1: Goedenavond, welkom terug in het laatste uur van L1 Sport. En bij de laatste thuiswedstrijd van Fortuna Sittard dit seizoen. Ze staan 2-0 voor tegen PEC Zwolle na ruim een uur gevoetbald te hebben. En ik denk dat je tot dusver niet echt een betere laatste thuiswedstrijd van het seizoen kunt wensen, toch Falco?
2: Nee, zeker weten. Zo is het precies. Fortuna probeert de derde te maken. Duivensteen en Sireus. Sireus, net achter hem gespeeld. Jammer. En dan is het oprapen voor De Graaf, de keeper van PEC. We zitten in de 61ste minuut van deze wedstrijd. Moet eens kijken of Fortuna er ook in kan slagen om die 0 vast te houden. De laatste keer dat is lukste 8 november van het vorige kalenderjaar tegen Heerenveen. Toen wordt het ook 2-0 trouwens. En er nog 20 wedstrijden op Rie een goal tegengekregen in de Eredivisie. Ja, voorlopig is die 0 nog op het bord. Maar PEC toch een aantal kantjes ook wel gehad. Ene net shirt van afstand van Buurmeester. Dat ging uiteindelijk een meter of 2 naar de pol van Brandenhorst. Het nog kieken had gehad. PEC, even kieken, levert de bal in. Peterson is het. Maar er is nu vertraging gemaakt op het middenveld door Okili. En dan mag PEC de vrije trap gaan nemen. In de 62ste minuut is het eigenlijk in de wedstrijd een beetje verkabbeld. Voor mijn idee. Fortuna vindt het eigenlijk wel best. Gokt dadelijk misschien via een uitval op een derde. En PEC Ligonet veel beter te kennen. Dus ze houden elkaar een beetje in evenwicht op dit moment in deze wedstrijd. Na 62 minuten dus met de 2-0 voorsprong voor Fortuna op het scorebord.
1: De hele Eredivisie is vandaag in actie aan het voetballen. 9 wedstrijden in totaal, gebruikelijk natuurlijk tot de laatste 2 speelrondes tegelijkertijd bezig zijn. Dus 9 wedstrijden zijn op dit moment bezig. Zojuist is Telstar tegen Heracles staan naar een lange rust aan de tweede helft begonnen. Want er was iets aan de hand met het arbitrale team, waardoor de tweede helft even moest uit worden gesteld. Maar daar is zojuist afgetrapt voor de tweede helft. Tussenstand daar is nog 0-0. Dan zijn er een paar updates te vermelden vanuit Groningen en vanuit Enschede. Daar is het alle twee 2-0 geworden. FC Groningen staat nu 2-0 voor tegen NEC. Kwam vroeg voor rust op een 1-0 voorsprong. En redelijk snel na rust, ongeveer tegelijkertijd met Fortuna, maakten het daar 2-0. En dat is slecht nieuws voor NEC, want NEC wil natuurlijk voorronden voor de Champions League gaan voetballen. Moet daarvoor wel derde worden, maar hebben nu virtueel die derde plek weggegeven, omdat FC Twente 2-0 voor is gekomen. Waar Twente in de eerste helft heel veel moeite had met scoren, wel heel veel kansen had, maar gewoon geen doelpunt wist te maken. Is dan in de tweede helft dat probleem in de rust gewoon pas opgelost, want binnen 2 minuten is het 2-0 geworden voor FC Twente. Doelpuntenmaker daar, alle 2 doelpunten van Thomas van den Belt. Dus wel een zeer verdiende 2-0 voorsprong daar. Dus FC Groningen op 2-0 voorsprong in de 61ste minuut. En FC Twente op een 2-0 voorsprong tegen Sparta overigens in de 65ste minuut. Zijn er nog andere doelpunten gevallen? Ja, bij Feyenoord tegen AZ in de 62ste minuut is het zojuist 1-1 geworden. In de eerste helft had Anis Hajmoussa de kans om al 1-1 te maken. Verzuimde dat, maar nu in de tweede helft heeft hij die kans niet laten liggen en schoot hij hem nog harder al dat hij dat eerste schot al deed. En kwam die frustratie er ook echt enorm uit, want hij schopte vervolgens keihard zo hard als dat hij tegen de bal aanschoot, zo hard tegen de cornervlag aan. Dus was hij blij dat hij die gelijkmaker heeft gemaakt en staat het dus 1-1 in Rotterdam. En wat ander veld in Rotterdam staat het ook 1-1, namelijk bij Excelsior tegen FC Volendam. Daar zitten ze in de 64ste minuut. En bij NAC Breda tegen SC Heerenveen staat het 1-0 door een doelpunt in de eerste helft. Al 64ste minuut zitten ze daar. Enige wedstrijd waar nog niet gescoord is en verreweg wel de saaiste van de wedstrijd. Overigens ook met Telstar tegen Heracles, maar de enige wedstrijd waar nog niet gescoord is in die tweede helft. Ook al is Ajax tegen FC Utrecht, daar staat het nog steeds 0-0. En zoals gezegd, Telstar tegen Heracles is dus pas net begonnen aan de tweede helft. Maar de belangrijkste wedstrijd voor vandaag is Fortuna tegen PEC Zwolle 2-0. En ongeveer in de 65 minuten, waar zitten we nu? Oh, ik hoor een hele harde gil bij van Falco.
2: Oh, wat een schitterende goal van Kajus Sierhuis. Fenomenaal, een homel van Sierhuis. Ja, dit is de kers op de taart. Dit is wat Sierhuis kent. En dit is feestjeur voor de Rikse site. En hij viert het natuurlijk met het publiek. Dat hem altijd zo op heen gedragen heeft in zijn carrière bij Fortuna. Hij gaat verkassen en iedereen gunt hem de stap omhoog. En het is het 12e doelpunt van het seizoen, moet ik zeggen, van Kajus Sierhuis. En veruit de chicste van alle 12. En dan met Schutter zich ook. In één keer dus, ik zei het al eerder vandaag, in de top 5 topscorers aller tijden van Fortuna in de Eredivisie. Het 25e doelpunt van Sierhuis in het Fortuna shirt. Het 18e daarvan in dit eigen stadion, waar zo geliefd is. En dit is werkelijk een fenomenaal doelpunt van Kai Sierhuis. Bal vuur geslingerd, dat denkt niet. En in een halve omhaal werd de keeper verslagen. Ja, en dan moesten die ontlading zien. Wie Sierhuis desogeer nog een keer wil scoren voor eigen publiek. Het publiek dan doen ze in de naam natuurlijk scandeert. En wat heeft de Fortuna dan toch veel gegeven in zijn periode hier. Zijn contract loopt af. Hij gaat zeer, zeer waarschijnlijk niet het bier tekenen. Hij gaat dus waarschijnlijk afscheid nemen hier met deze wedstrijd van het Sitters publiek. En dan deed ze dat met een omhaal. Ja, het kent eigenlijk niet beter. Fantastisch voor Fortuna. Fantastisch voor Kai Sierhuis. En hij liet toch maar zien wat een spits dat het kent zien. En ik kan me voorstellen, als Utrecht, mijn vangerclubs, zitten te kijken hoe dat linker Rieke te denken. Die jong, die moet voor de groen bier hebben. En natuurlijk Iataren, wat is veel genoemd. Maar als je als club de keuze hebt tussen Sierhuis of Iataren, nou, dan zou ik ook weten dat ik even naar Sierhuis moest kijken in het vervolg van zijn carrière. Hij is pas 28. Ik heb nog zeker een paar jaar met. En het zijn carrière bij Fortuna dus echt nieuw leven ingeblazen. En in het 12e doelpunt van dit seizoen, evenaring van het seizoen 2 jaar geleden. En Kai Sierhuis dus weergeloos. 3-0 voor Fortuna. Met nog een kort wedstrijd op de klok. Dit moet hem zijn. Fortuna moet deze wedstrijd nog binnen de test hebben. Dat mocht niet meer gaan aanbrennen. En dan zou het zomaar nog eens de grootste overwinning van het seizoen kunnen weer. Als het allemaal nog mooier gaat weer voor Fortuna. Ja, een pack. We kregen al 47 doelpunten tegen in uitwedstrijden. Verhoed de meeste van alle teams. Is een dramatische uitreeks bezig dit seizoen. En won maar 1 keer. Half augustus bij Telstar. Boete Zwolle. En het gaat vandaag ook niet meer gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. Het is Peterson. De met te pakken net bij de kernvlag. Kent Fortuna nog een keer aanzetten. Kennen ze nog een keer proberen. Ja, Pek helemaal te overrompelen. En misschien wel een prachtige zegen op het scorebord gaan zetten. Ondanks dat 3-0 natuurlijk ook al mooi is. Maar dit doelpunt van Sirius X. Schitterend. En de Rikse site die daar ontploft. Het is ja, in zo'n laatste toestandsreed wel genieten hoor. Dan kunnen we ingooien voor Fortuna. Voor het 16 meter gebied. Gaan we eens kijken. Het is Bisschops die hem ingooit. Voor Wervelter. Voor Schenkhuizen. Rand 16. Oekili. Ja, probeert het futje te zetten. Lukt niet. Dan misschien de oebraak van Zwolle. Moet Schenkhuizen als een hazenwind terug. Lukt niet. Maar Van Otterle leidt denk ik het geitje toe voor Costons. En Van Otterle blijft heel, heel rustig. Wordt gevoetbald. Nou, Kassen weer, joh. En dan kan Fortuna uiteindelijk de rust in het spel weer brengen. En ja, gezien de 3-0 tussenstand, ik zei al eerder, mocht het eigenlijk gewoon niet meer misgaan in deze wedstrijd voor Fortuna. 3-0 Fortuna tegen Pek. En de mooiste Lucas van deze middag gemaakt door Kai Sierhuis.
1: Ja, inderdaad. Erg mooi doelpunt. En ik heb toch wel het vaker het gevoel, ja, hij probeert het vaak zo'n omhaal. Hè, en dan nu lukt het dus een keer. Dat is wel mooi.
2: Sorry Lucas, ik kon je even niet goed verstaan.
1: Hij probeert het vaak zo'n omhaal en nu lukt het dus een keer. Dat is wel mooi, toch?
2: Ja, vaak uit een positie ook dat je denkt van hoe begint ze in godsnaam aan. Maar ja, deze wordt recht voor de goal. Dus ik denk dat de gewindag, we gaan er nog een keer voor. En schitterend voor hem en zijn carrière. Ja, bij Fortuna toch op een einde loopt. Om dat dan te doen in de laatste toerswedstrijd. Wissel bij Pek, Vichtinger, de wordt er vanaf gehold voor Montero Alvarenga. En de wissel is inmiddels doorgevoerd in het elftal van de Vecht. Fortuna heeft nog niet gewisseld. Gaat misschien dadelijk nog gebeuren. Lopen gaat de jongens aan de kant zich warm. Dus wellicht dat dat nog gaat gebeuren. 69e minuut. Ingooi is voor Daan Bisschops. Deze ook Luut Kiekeur. Vandaag gooit hem. Nou zien de compaan van onder 21. Schenkhuizen. En dan nou Van Otterle. Van Otterle met de diepe trap. Nou Limnios. Kent er hem binnen. Houden de Griek. Hij kent snel rennen. Ja, maar zo heil. Nu ook weer niet. En dus rolt de bal uiteindelijk toch bij de kernvlag. Over de achterlijn. En mocht Tom de Graaf, de keeper van Pek, hem weer in het spel gewoon brengen. 20 februari, ik zei het tegen Excelsior de laatste keer dat Fortuna nog eens 3 punten pakte voor eigen publiek. 4 wedstrijden daarna niet gewonnen. Telstar verloren, Twente verloren. Een puntje tegen NAC en een nederlaag tegen Feyenoord. Dus het zou ja, toch de cirkel wel rondmaken voor dit seizoen. Mocht Fortuna deze 3-0 over de streep gaan trekken. Het is Van Otterle. Van Otterle, nou Casemiro. Casemiro, Limnios. Rikse side op en neer. Deine achter een ploeg. Met de jonge Casemiro, de huurling van Feyenoord. Hij is zich ook echt goed. Hij loopt eens in de huur in de tweede helft van het seizoen. Zeker omdat Pinto natuurlijk met zijn 36 jaar toch het haarscheurtjes af en toe oploopt. Is het fijn om zo'n jong achter de hand te hebben gehad dit seizoen in de tweede helft. Casemiro heeft echt zijn minuten wel gemaakt. En het is wat dat betreft een goede stap gezet, denk ik, in zijn carrière om hier even een half jaar te komen voetballen. Als huurling dus van Feyenoord. Een tackle van Schenkhuizen werd door Martens bestraft met een vrije trap voor Pek Zwolle. Maar dat gaat even door, want McNulty is aan de andere kant van het veld er ook even bij gaan zitten. Dus lig weer even stil, Lucas. In minuut 71 van deze wedstrijd. Het is genieten voorlopig. SV Fortuna Bis gaat minder voor die 300 uit Zwolle. Maar heeft Fortuna lag aan. Fortuna tegen Pek is 3-0 met nog 20 minuten te gaan.
1: Een paar updates van andere velden in de Eredivisie. NAC Breda tegen SC Heerenveen is gestaakt. Tussenstand daar is 1-0, maar er is een fakkel op het veld gekomen. Dus staat daar de wedstrijd even stil. Wat flink publiek wat zich een beetje laat horen. De beide ploegen zijn de kleedkamer op aan het zoeken. En was nog maar even de vraag of dat daar allemaal verder gaat, als het daar wat rustiger is. Dus daar zal voorlopig geen update meer komen. Wel nog een update weer uit Enschede, want daar is het inmiddels 3-0 geworden voor FC Twente. Waar FC Twente dus in de eerste helft zoveel moeite had om doelpunten te maken, is dat in de tweede helft totaal niet het geval. Want in de 71ste minuut is het daar dus zojuist 3-0 geworden voor Twente. Spel ligt even stil in Sittard. Geeft ons tijd om even naar wat muziek te gaan luisteren van Bruno Mars. L1.

0: Bruno Mars hier bij L1 Sport. We zitten ongeveer in de 75ste minuut zoiets bij Fortuna tegen PEC Zwolle 3-0. Ja, geen veldje in de lucht tot dusver voor Fortuna. Het is een lekkere wedstrijd tot dusver, hè, Falco?
1: Ja, hij zit er wel in voor PEC.
0: Jinx, zoals dat dan heet, hè?
1: Ja, doch dat noem maar niet. Reiziger met de goal voor PEC. Veel tussen de laatste linie en de keeper in bij Fortuna. En dan loopt... zit Reiziger van iets meer. Man met 20, over Brandenhorst in de goal her. En dan is het toch weer geen clean sheet voor Fortuna. 3-1. Ja, en nu mag het toch niet meer mis. Gewoon 74ste minuut. Vervelend moment even achterin bij Fortuna. En het spel had een hele tijd stilgelegen. Zeker 2,5 minuut. Twee wissels ook bij PEC. Ja, of dan de concentratie toch even weg is. Het is inderdaad Gabriel Reiziger. De zoon dus van Michael Reiziger. Die scoort voor PEC Zwolle. En dan is dat toch een tegenvaller voor de Zittertse ploeg. Doelpunt goed gekeurd door de VAR. Geen sprake dus van boetespel. Opletten geblazen. Dat dit niet meer misgeet voor Fortuna. Gewinde bieden les blijven. En ja, er zal van meute toeslaan bij dat zo gemankeerde elftal. Maar tegen dit PEC mocht het gun eigenlijk niet meer misgaan. Met Kassenwierjo. Kassenwierjo naar Duivensteen. Hoi. Okili gaat ook op de bal staan. Niet te veel foutjes maken. Schenkeuze. Rustig. Goed. Nou, Bisschops aan de linkerkant van het veld. Hübner. Bal tussen doorgespeeld. Peterson moet een duel aangaan. Wint dat uiteindelijk. Maar PEC stapt uit achterin. Via een van de verdedigers. Veldhuis is het. De bal over de Zielin shoot. En dus Fortuna de kans geeft om in te gooien. Het publiek probeert Fortuna er weer in te trekken. Middenles te houden. Ja, dat wil natuurlijk ook. Aan klantenbinding doen. Fortuna deze week de seizoenskaarten weer opengegooid. Voor volgend jaar heeft vandaag het nieuwe t-shirt gepresenteerd voor het volgende seizoen. Dan wil ze die seizoenskaarten verlengen. Dan wil ze nu de shirts gaan kopen. Dan wil ze marketingtechnisch natuurlijk ook dit seizoen goed afsloten. En dus moest ze gewoon doorgaan. Moest ze gebleven best in deze wedstrijd winnen. Want toch gaat het om. Het gaat alleen maar om winnen. Wie maakt niet uit. En 3-0 is natuurlijk een goede marge. Maar moest PEC niet het gevoel geven dat hier nog veel te holen is. Van Ottelen. Ik ga even irritant voor Reiziger lopen. Nou oké, maakt op zich niks goed zolang de scheidsrechter het goed vindt. Inworp van PEC is genomen met buurmeester. No Kroeze, een van de invallers bij PEC. Bal op het middenveld. Montero, daar schuift de bal naar links. Er komt weer een aanval in 16 meter gebied. Brandenhorst zet hem klem. Ja, dat is goed. Balveur van Veldhuis wordt. Ja, Brandenhorst zet hem te pakken in de 77ste minuut. Trapt hem weer ver naar voren richting Sierhuis. Afgetroef in de log. Maar het tweede bal is wel weer veel PEC Zwolle. En het publiek moet Zwolle. Geet er nu toch even achter staan. Fortuna moet door de les blijven. Werd ook wel boezen. Ras Fortunees. De langste lijn. Nu toch druk steeds te coachen. Het ziet dat Fortuna even moeilijkheid. Kroeze. Om Peterson her. Fortuna even druk. In de achterste stellingen. Met het balbezit voor buurmeester. Kaatsen op het middenveld. Waar nog ver van de goal van Brandenhorst. Gewoon naar rechts, Montero Alvarenga. Dan helemaal weer de diepte gezocht bij PEC. Gaan Fortuna echt nu met 9 man. Twee lijnen, 4-4-1 is het nu. En Zwolle de bal heet met Veldhuis. Coston steekt het er natuurlijk nog op. Hij heeft er 11 gemaakt dit seizoen. In zoveel als Sirius, want hij staat inmiddels op 12. Naar die goal van net, en die mochten er zien. Maar nu opletten, want er kan PEC weer. Kunnen ze hem snel veel gooien, buurmeester? Nee. Kies het toch voor balbezit, meter of 30 van de goal. Aartsen. Noem het Fortuna te goed stappen. En ze stappen nog goed. Op het goede moment. Dan kunnen we een counter. Duivensteen. Geef hem aan Sirius. Jazeker. Dan geeft Kai. Meter of 5-6 de helft op van PEC. Ja, er is geen aansluiting. Of ja, dat doet heel even. Dus kus Sirius maar even voor het balbezit. Dat is ook het weert. Bisschops en Schenkhuizen. Groot bezig die jongens. Maar Schenkhuizen is een trekbeen. Ik kan niet verder denk ik. Dan moet dadelijk er vanaf gehaald worden. De jongeling. Of het Krambis. Of

0: Fysieke malheur. Maar dat moet gewisseld worden, dat is duidelijk. Dippenbal naar Peterson. En dan kunnen we ook in de wissel aan dadelijk. Maar dit is van zometeen Peterson. Ja, loopt zich vast. Een beetje, ja, je moest dat zeggen. Met een beetje theater. Maar oké, okay. De scheidsrechter trapt erin. En dus de vrije trap van Fortuna. En dan gewoon voor Halilovic nog krijgen. Ja. Dat heeft dan toch nog 10 minuten te maken. En dan geeft het een afrondende fase weer voor Alan Halilovic. De speler, de zittert, wizard. De, ja, vooral in zijn eerste seizoen 23-24 toch, ja, veel harten van de fans betoverde. Weer tot 4 doelpunten en 2 assists kwam. Vorig seizoen komen ook nog de 2 goals en 3 assists. En dit seizoen bleef het maar bij een paar wedstrijden midden door lang blessure leed en ook maar 1 assist. En hij gaat op deze manier dan nog dadelijk afscheid nemen van het publiek. Het geel-groene publiek hier in eigen stadion. Terwijl Schenkhuizen nu even behandeld wordt voor zijn trekkenbenige actie. Nou, dan leven we toch even stil, hè, Lucas. Misschien even kort. Je hebt tussenstanden op de velden elders. Dan gaan we dadelijk ongetwijfeld die wissels metpakken bij Fortuna. In de 80ste minuut wordt hier even niet gespeeld. Tussenstand Fortuna tegen PEC 3-1.
1: Ja, er vallen zoveel doelpunten, zo snel bijvoorbeeld. Op dit moment bijvoorbeeld 1-1 voor SC Heerenveen bij NAC Breda. Die wedstrijd is dus inmiddels weer hervat. En daar Vente die het 1-1 maakt namens Heerenveen. 80ste minuut zitten ze inmiddels dus daar. Eerder was daar even een fakkel op het veld. Dus werd er even gestaakt, maar redelijk snel kwamen de beide ploegen alweer op het veld. En heeft Heerenveen die onderbreking dus goed weten te gebruiken om het anders neer te zetten en daar meteen de vruchten van te plukken. PSV heeft 1-3 gemaakt tegen Go Ahead Eagles. Een paar minuten geleden gebeurde dat al, dus lijkt PSV daar op een overwinning af te gaan in Deventer. En zitten ze daar in de 77ste minuut. FC Groningen tegen NEC, ook daar een update. Zojuist een doelpunt gevallen, 2-1 geworden. Dus FC Groningen stond daar eerst met 2-0 voor. NEC dus de aansluitingstreffer gemaakt. Dus daar is het zeker nog niet klaar. Hoewel virtueel NEC wel de derde plek heeft weggegeven aan FC Twente. En datzelfde FC Twente, dat heeft weer een doelpunt gemaakt. Daan Rots is nu dit keer degene die een doelpunt heeft gemaakt voor FC Twente. De eerste helft hadden ze daar dus heel veel moeite mee, dat scoren. Maar de tweede helft helemaal niet. 4-0 is het daar dus inmiddels in de 83ste minuut. Overige tussenstanden zijn Feyenoord tegen AZ Alkmaar, 80ste minuut 1-1. Ajax tegen FC Utrecht, 80ste minuut 0-0. SC Telstar tegen Heracles Almelo, 65 minuten. Dat is even een langere rust geweest daar. Dus na dit nog 0-0. En Excelsior tegen FC Volendam. Daar zit het in de 82e minuut. En is het nog 1-1. Tweede helft is daar een stuk rustiger dan de eerste helft. Gaan we maar eens terug naar Sittard. Want daar worden de wissels doorgevoerd, Falco.
0: Dubbele wissel bij Fortuna Schenkhuizen. Geblesseerd naar de kant. Vervangen door Moussa Bemu. En Halilovic is al stinkloor langs de lijn. En hij vervingt Lindios voor de laatste 8 officiële minuten van deze wedstrijd. Toch nog Halilovic binnen de lijn. Mooi om te zien. En we weten kent er nog zijn stempel gaan drukken. En Bemu, maar hij wil het wel. Dat is een jong van 18. Gekomen van Standaard. 12 minuten gespeeld dit seizoen. Hoe bij Telstar, dat wordt het tot dusver. Maar de jongen gaat zich nog wel ontwikkelen. Daar ben ik van overtuigd. En hij gaat zijn carrière bij Fortuna proberen om een kickstart te geven. Pas 18 jaar, Moussa Bemu. Maar hij vervinkt dus de geblesseerde Tristan Schenkhuizen, ook pas 21. En zo is het ook deels ook een feest van de jongelingen vandaag bij Fortuna. Maar de jongelingen die gaan er wel voor. En die hebben geknokt en die hebben ervoor gezorgd. Mede met het ervaring van jongens wie Oekili en Sierhuis dat het 3-1 steed voor Fortuna met de 83ste minuut die loopt. Kunnen van Pek weggehold, belangrijk. En dan is Schöder de tweede lijn. Dat geeft uiteindelijk ver neven. Gelukkig geen vultje aan de spreekwoordelijke log uit deze actie van Kroeze. En dan wordt het gewoon een doeltrap voor Matthijs Branderhorst. De keeper die natuurlijk wel nog onder contract staat bij Fortuna. En ja, ook zal blijven. Tenminste, normaal gesproken wel. Want Fortuna heeft hem een lang contract aangeboden. Dus als er een club is die Branderhorst wil overnemen, dan moeten ze met flink geld afkomen. Dan zit er, wie anders is dat voor Sierhuis. Die natuurlijk afgelopen het contract heeft. Net wie onder andere Tunjic, Sinkgraven en Michou ook. Dus wat dat betreft zal er toch weer hops, het nodige gewezig werk. Ik zeg even hops, omdat er een glijpartij is op het middenveld. Joris Matthijssen ook in het stadion zal het zich allemaal bekijken. Peterson, nieuwe technisch directeur. Van jullie dat gemist hebben trouwens bij Fortuna. Joris Matthijssen. Het is Peterson. Die geeft zien de man op zoek. Oh, speelt hem door de been. Hey, dat is ook leuk. Kroeze leut er zijn hielen in. Dan kumpen de volgende man tegen. De tikt hem uiteindelijk over de zielin. En dan hebben ze er eigenlijk niet zo heel veel aan qua terreinwinst. Wat Peterson niet deed. Maar ja, die begint ook een factor te werden. En nu Bisschops tegen de graasmat. Die is gewoon zitten. Daan Bisschops met kramp. Ja, dit is toch wel een niveautje hoger. Fortuna 1, Esten onder 21. Hoewel ze natuurlijk op het hoogste niveau van Nederland spelen, onder 21. Het zal niet lang meer door trouwens, want ze staan onderaan. Ze zullen waarschijnlijk ook weer een stapje terug moeten gaan doen. Maar dat pakt ze toch maar allemaal met hoor. Die ervaring. En dit soort jongens, Bisschops en ook Schenkhuizen, ja, zullen waarschijnlijk Fortuna gewoon verlaten. Zeker Schenkhuizen. En die gewoon voor een club waar ze gewoon kan voetballen, want dat is belangrijk. Vast ergens gewoon spelen. Misschien wel in de KKD, een club wie MVV of helemaal sporters, nummer gaat. Die jongens moeten aan de bak. En van de bank, die Fortuna de Wurst, ja, eigenlijk niet beter. Maar vandaag hebben ze laten zien wat ze in mars hebben. En dat is natuurlijk voor hun natuurlijk wel fijn om te zien. 85ste minuut, Fortuna 3, PEC 1. Fortuna moet niet meer in de problemen komen. En het op dit moment ogen de bal met Van Ottelen. Van Ottelen wil geesten doen. Trapte Magliek weer richting het 16 meter gebied. Hoe nog gaat jongens met een geel shirt aan proberen de bal op te pikken. De beenmoeheid moet eigenlijk. Is sneller als iedereen. Ja. En is hem dan wel kwijt. Nou, 2-3 spelers voor Bieten zijn gegaan. Kent Zwolle weer even nummer. Even deze aanval nog van PEC met nummer. Geeft PEC nog voor een slotoffensief. Nou, het verschil is natuurlijk 2. Dus ze moest eerst de aansluitingstreffen maar eens proberen te maken. En dat wil Fortuna proberen te voorkomen. Met McNulty aan de rechterkant inspelen. Nou, waar is deze man? Dat is Montero. Aan de rechterkant. Met de bal aan de voet. Oekili kan kijken. Wat gaat ze doen? Nou, uiteindelijk gaat hem aanspelen. Nou, buurmeester. En dan zijn we bij Pereira. Pereira. Die metgeven aan de rechterkant. Kroeze. Hey, bal tussendoor gespeeld. Dat is heerlijk. Want dan kan Fortuna hem gewoon achterin weer gewoon opruimen. Siro is even in de mangel. Het gaat geluk. Probeert er nog bij de bal te komen. Dat lukt wonderwel. Maar uiteindelijk gaat het allemaal over de Jilin. Ik heb hem erin gooien voor PEC Zwolle. Nabino 87 minuten. Lucas in Zittert. Gaan we toch hier de slotfase in. Fortuna 3, PEC 1. En voor mijn gevoel moet Fortuna toch nog even doorbieten.
1: Ja, de rest van de Eredivisie gaat ook de slotfase in. En het is licht uitgerukt, best wel een chaos. Want er vallen veel doelpunten. Laten we beginnen met misschien de iets onbelangrijkere dingen. Namelijk dat die gelijkmaker van SC Heerenveen toch niet door is gegaan. Dylan Vente, oud-Roda-speler, die kennen we natuurlijk allemaal nog wel hier in Limburg. Die maakte die gelijkmaker, maar uiteindelijk heeft de VAR toch ingegrepen. Want leek het tot Ringo Meerveld, die betrokken was bij die aanval, wat te snel vertrokken was. En dus staat het nog steeds 1-0 voor NAC in Breda. Go Ahead tegen PSV. Daar heeft PSV de voorsprong wat verder uitgebreid. Staan het 1-4 inmiddels. Dus lijkt PSV daar op een overwinning af te gaan. Maar dan de chaos. En dat speelt zich op verschillende velden af. Laten we beginnen met Ajax tegen FC Utrecht. Daar is heel lang niks gebeurd. En staat het nu opeens 1-1. In de 81ste minuut was Vesterlund daar die het 0-1 maakte voor FC Utrecht. Vervolgens de 84ste minuut wie anders dan Wout Weghorst die het 1-1 maakte voor Ajax. Nou goed, die tussenstanden, dat wordt natuurlijk in Twente weer met gejuich ontvangen. In eerste instantie dan die voorsprong. Want Twente staat met 4-0 voor tegen Sparta. Strijdt natuurlijk met Ajax om de plekken. En daarbij staan zij met 4-0 voor. Dus zien zij graag FC Utrecht natuurlijk winnen van Ajax. Maar werd Ajax dus ook weer een gelijkmaker gemaakt. Dus dat ging allemaal heel erg snel daar. En dan is er ook nog heel veel gebeurd bij FC Groningen tegen NEC. Want daar leek NEC namelijk 2-2 te maken. Heeft de VAR uiteindelijk ingegrepen. En lijkt het daar alsnog dus gewoon 2-1 te zijn. Dus daar ook nog genoeg scrimmage om het zo te zeggen. Maar lijkt erop, als ik het zo even over mijn schouder heen kijk naar de beelden, tot het daar 2-1 blijft. Inmiddels Telstar tegen Heracles Almelo. Ook daar volop actie. Want Telstar doet natuurlijk mee om die degradatieplekken, die play-off plekken, die willen ze leven ontlopen natuurlijk. En zij zijn inmiddels in de 72e minuut op een 2-0 voorsprong gekomen tegen Heracles. Op televisie zie je pas dat de 1-0 valt, maar het lijkt er nu ook op dat het 2-0 is geworden in Velzen-Zuid. Dus meer dan genoeg actie. En vast en zeker niet de laatste actie wat zich gaat afspelen in deze ronde van de Eredivisie. Maar laten we ons eerst maar eens even gaan richten op het restant van Fortuna tegen PEC Zwolle. Waar het nog steeds 3-1 staat, dus 88ste minuut is. En wel langzamerhand richting de slotfase blessuretijd gaan, Falco.
0: Ja, ik begin langzaam erin te geloven. Eerste kaart van deze wedstrijd, ons Loepas uitgedeeld aan Rodney Kroeze, verdediger van PEC. Want hij holde Peterson ongeroet tegen de graasmat en Fortuna geen vrije trap kregen. En dan ging natuurlijk het Tide Vrij voordat hij genomen werd. Ja, ik geloof er nu langzaam in dat Fortuna gaat afsluiten met een overwinning. Dit seizoen gaat afsluiten met een overwinning toes tegen PEC Zwolle. En een uitgemergelde ploeg met zoveel afwezigen. Het gewoon geknokt voor wat het werd voor vandaag. De jongens hebben zich laten kijken, zeker de jonge gasten. Ja, en dat verdient toch een compliment hoor. Want dit gaat getwijfeld, geeft Fortuna niet naar die doelstelling van 35. Ja, met het gemoed al rustende, zeg maar, richting die eindfase. Nou, dat hassenmachinefase is wel dat gevoel in wedstrijden. En vandaag zeker niet. Het heeft PEC vanaf het begin eigenlijk geprobeerd bij de keel te pakken. En ja, PEC heeft af en toe een kans gehad. Maar na de 3-1 wordt nog veel. Het was eigenlijk gewoon maar de enige kans die ze hebben gehad in deze tweede helft. En voor de rest hebben ze ook niks gecreëerd. Het Fortuna deze wedstrijd in de hand gehad. En moet het gewoon afgemaakt gewoon weer. We zitten inmiddels in de 90ste minuut. Kump Halilovic met een vrije trap nog. Zit nog in de wisselkloor. Eerst is de vrije trap. Halilovic aan alles iedereen voorbij. En over de achterlijn gelopen door Veldhuis. Dus er komt nog een corner aan. En dan gaan we eens kijken wie van tiet dat er dadelijk wie getrokken gaat worden door Martens.
2: De extra speeltijd in deze
0: 5 minuten.
2: Minimaal ja. 5 minuten.
0: 5 minuten erbij. En 2 wissels dadelijk bij Fortuna. En eerst deze corner die getrapt gaat worden door Allen Halilovic. En als ze door Vurderikse langsloopt, Rikse site, dan wordt er nog even toegezongen. Hij klapt vrolijk terug en dat is mooi om te zien. Hij kreeg een afscheid eigenlijk op het Fanplein bij het stadion, maar hij trapt eerst deze kunnen. Ai, dat is net niet goed. Alhoewel, Duivensteen chipt hem nog de 16 meter in. Alleen kent dan niet afgedrukt, gewoon weer door een Fortunees. Dan komt er weer terug bij de keeper, bij de Graaf. Die wil snel goed gooien, maar Sierra staat voor zijn naast. En dus kent dat uiteindelijk niet doorgaan, moet het met een omweg alsnog. Zwolle heeft het spel hervat. We zitten in de 91ste minuut. Nog 4 minuten en een beetje te gaan. Sierhuis. En dan zit het toeseizoen weer Fortuna erop. En het kent de blik naar de Galgenwaard. Volgende week zondag 2:30. Dan de allerlaatste ballenwentelingen van dit Fortuna seizoen. En reken maar, de Ludie zijn komen kijken vandaag dat die hun seizoenskaart gaan verlengen. Dat kent ze bijna niet ongoed, want die wat hier zitten, die komen nog naar de jongens kijken, naar de jeugd kijken. En die willen gewoon zien dat Fortuna het seizoen mooi gaat afronden. En dat liep er in ieder geval zeer zeker op. We zitten inmiddels in minuut 92. Fortuna heeft de bal ingeleverd bij PEC. Nog altijd staan 2 jongens klaar, maar de bal is nog niet door het spel geweest. Opletten, diepe bal van Zwolle, van Ottelen. Ah, ik heb hem niet al te ver weg, dus ik ken misschien nog een aanval. Gestart gaan worden door die ploeg. Het is Graves, de verdediger. Schufem naar Kroeze. Fortuna nu wel met veel mensen terug. En het jagen. Jagen van Duivensteen. Bal tussendoor. Dan komt de bal uiteindelijk niet meer voor. Wordt het een achterbal, denk ik. Nee, dan kunnen we voor PEC. Nou, dit lijkt me een fout van de arbitrage. Dit lijkt me een achterbal. Maar oké, Bisschops zal zich erbij moeten neerleggen. En toch blijven opletten. 92 minuten zitten erop. Vergonnen een minuut 93. En Zwolle mag de corner gewoon trappen. Nu deze fase toch gewoon even doorkomen. Niet dat 3-20 binnenkrijgen. Dat is belangrijk. Gewoon dit vasthouden. Kom op Matthijs, de beste baas. Nee, hij is niet de baas. Hij zit erin nog. Hij is niet de baas. 3-2 is het voor Zwolle. Oi. De geloof zit toch niet meer in. Maar het wordt nu wel heel vervelend nog hoor. Voor Fortuna. Want er zijn nog 3 minuten te gaan. En Zwolle komt terug tot 3-2. Goed, Körner. Dan nu de wissels. Die Fortuna buurmeester worden met de goal. Bisschopstraaf. Dat is de eerste. En Sirius, dat is de andere. Het is Bujukan, dat erin gaat komen. Dat ze dit zo. En Kurt Majorek is het ook. Ja, het zijn allemaal jongelingen. Fortuna heeft niks met de kezen op de bank. Het enige wat ze kan inbrengen is een frisse been. Kurt Majorek dus. En Bujukan. En Sirius Ja, denk ik aan de kant. Een schitterende goal gemaakt, de 3-0 in deze wedstrijd. De publiekslieveling. En weer toegezongen. Iedereen geeft stom voor de verdiensten van Kai Sierhuis. Voor hem, voor de laatste minuten, Gani Bujukhan, pas 16 jaar. En hij dus binnen de line. Pek staat klaar. Die willen nog wel. Die willen nog wel. Fortuna moet blijven opletten. De wedstrijd is natuurlijk nog niet binnen. Brandhorst trapt hem naar voren. De helft van Pek. Dan gaat er even de Zilin. Dan mag Pek gaan ingooien. 94ste minuut. Maar de wedstrijd nog niet in de tas voor Fortuna. En dat mocht na 3-0 natuurlijk eigenlijk niet meer gebeuren. Maar ja, concentratie en vooral ook gebrek aan fitheid, denk ik, zeker bij die jongelingen. Het is vervelend. Maar eigenlijk niks aan de hand door de 3-0. Het is een klutsbal naar binnenveld en een standaard situatie. Maar Fortuna moet nog heel even proberen stand te houden. Moet nog één keer gas geven. Bal de 16 in. En dit is voor Brandhorst. Dit is voor Matthijs. In het rode keeperstenu dus van Fortuna. Hij heeft de bal te pakken. Ik zei het al eerder in deze uitzending. Wie hoger dat Fortuna eindigt op de ranglijst, wie beter dat is voor de tv-gelden. Fortuna moet echt een cruciale voorsprong hier verdedigen in die laatste minuten. Het is echt cruciaal belang. Het gaat over tonnen aan tv-gelden die op het spel staan. Ik weet niet of Fortuna dat dit moment bezig is. Ik kan het me bijna niet voorstellen. Maar het is wel zo. Als ze vanaf de Zilin komt, ze kunnen de bal tussendoor. Dan moet Brandhorst uit de kist komen en hij heeft hem. Ja, hij heeft hem. Belangrijk. Dus een lange bal van achterhoek met veel snelheid. Die zijn bijna niet te verdedigen. En Sierhuis gaat nu met coachen. Sierhuis gaat aanwijzingen geven. Ja, pak maar 8 seconden. Maak niks meer goed. Brandhorst, pak zijn gele kaart. Who cares? Het seizoen zit er bijna op. Je kent ze maar bij. Baltruc naar Zwolle. Nou, de keeper, de Graaf. Zwolle misschien nog één keer. Montero, 5 minuten zitten erop. Maar ja, dat is natuurlijk gewisseld. Houtkerk, Margerijk, verder man gekomen. Dan tweede bal. Moet voor Fortuna zijn. Eerst voor Fortuna. Rustig blijven, Halilovic. Trapt de bal naar voren. Maar dan gaat de Oe, denk ik. Of blijf erin. Duivensteen. Hij blijft in. Goed, Duivensteen. Geef hem met Oekili. Oekili, rond 16 meter. Neergehaald. Vrije trap. Nee, het is gedaan, denk ik. Ja, het is gedaan. Oi, oi, oi, oi, oi. Wat een zwaar bevocht overwinning voor Fortuna vandaag. Maar hij is binnen. Hij is binnen. Fortuna wint met 3-2 van PEC. En dat is toch lekker, hoor. Het is voor dit 100% zeker. De score vult eigenlijk nog veel te leeg goed. Maar wat dat betreft maakt het uiteindelijk allemaal niks goed. Fortuna pakt 3 punten in de laatste wedstrijd van het seizoen. Publiek is tevreden. Geen dadelijk ongetwijfeld storm tijdens de ereronde. Want voor een hoop jongens van Fortuna wordt dit de laatste wedstrijd voor eigen publiek. Fortuna gaat goede zaken doen richting misschien wel de 11e plek dit seizoen op de ranglijst. Nog één wedstrijd te gaan volgende week zondag in Utrecht. Maar het seizoen is in ieder geval voor Toes publiek toch mooi afgesloten. Fortuna tegen PEC Zwolle. 3-2. Vloed Sittert. Wens je nog een mooie middag.
1: Valko Kremers met het verslag van Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. Ook voor hem de laatste thuiswedstrijd die jij becommentarieert voor Fortuna Sittard. Volgende week is hij er nog bij voor FC Utrecht tegen Fortuna Sittard. En dan is het voor hem ook het hoofdstuk afgesloten. Maar het was in elk geval een genot om naar te luisteren, de slotfase. Blij natuurlijk dat Fortuna die 3 punten over de streep heeft kunnen trekken. Dat mag duidelijk zijn, want het westen is nog wel even spannend dan. Maar in eerste instantie het toch leek dat het zo vlekkeloos ging voor Fortuna. Maar goed, een beetje spanning, dat is ook niet zo erg natuurlijk, zolang het maar het gewenste resultaat heeft. En dat had het dus, dan is het alleen maar net zo mooi als het daadwerkelijk ook een overwinning is voor Fortuna. Volgende week dus, zoals gezegd, dan komt Fortuna nog een actie uit tegen FC Utrecht. Over dat FC Utrecht gesproken, laten we daarmee beginnen. Want ik zie dat zij nu alweer op dit moment op 1-2 voorsprong komen in Amsterdam. Moeten we natuurlijk kijken hoe dat allemaal door de VAR heen gaat en zo. Maar de ticker hier geeft in elk geval aan dat FC Utrecht in de absolute slotfase van de blessuretijd op 1-2 voorkomt in Amsterdam. Dat heeft een heleboel gevolgen. Onder andere voor FC Twente, onder andere voor NEC. Tegen FC Groningen laten we bij dat NEC dan even verder gaan. Want zij zitten in de absolute slotfase. Leken 2 keer de 2-2 te maken. Maar alle tweede keren werd het die 2-2 afgekeurd. Dus ze hebben nog een paar minuten daar te voetballen. Maar het staat nog steeds 2-1. Dus daar lijkt NEC op een nederlaag af te gaan. Dan even kijken, waar moeten we dan nog verder allemaal heen? Want Excelsior tegen FC Volendam, die wedstrijd is afgelopen. Daarmee is Excelsior officieel veilig. Dus het feestje in die kant van Rotterdam is helemaal losgebarsten. Dan zie ik nu dat bij NAC Heerenveen weer vuurwerk op het veld komt in de 85e minuut. NAC heeft daar wel 2-0 gemaakt, een paar minuten geleden nog. Onder andere weer door een doelpunt van Kemper was dat volgens mij. Inderdaad, ja, via een penalty dit keer. Dat was in de 74e minuut. Nu zitten ze daar in de 84e minuut, maar komt er dus weer vuurwerk op het veld. Dus zullen ze misschien wel weer gaan staken. Misschien wel definitief, geen idee. Maar het NAC-publiek mengt zich er in elk geval definitief mee. Ajax FC Utrecht, dat is afgelopen. Dus daar is het dus 1-2 geëindigd. FC Groningen tegen NEC wordt nu ook afgefloten. 2-1 is het daar dus geëindigd. FC Twente tegen Sparta, dat is al eerder geëindigd. Daar staat het dus nog 4-0. Even kijken welke wedstrijd is dan nog bezig. De enige wedstrijd die op dit moment nog bezig is, is Telstar tegen Heracles Almelo. En daar is alweer een doelpunt ook bijgevallen een paar minuten geleden. Inderdaad, in zo'n 8 minuten heeft Telstar 3 doelpunten gemaakt. En dit keer was het Hardeveld namens Telstar die het 3-0 maakte. Wat we even gaan doen is een plaatje draaien. En dan weten we daarna vrijwel de definitieve tussenstanden en zo. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk als alles tegelijkertijd is. En dat het een soort chaos is wat je recht voor je ogen ziet ontvouwen. Maar dat is altijd alleen maar leuk natuurlijk aan die charme van die laatste twee speelrondes. Dus we gaan even naar wat muziek luisteren. En dan gaan we daarna maar eens kijken hoe de vlag erbij hangt in de Eredivisie. Maar eerst even wat Breathless van The Course. Wat bijpasselijke platen trouwens.
3: L1 Sport.
4: Met Lucas Lejeune.

Alex Warren en Burning Down hier op de zondagavond, wanneer we hebben geluisterd naar Fortuna Sittard en PEC Zwolle en voornamelijk ook de ene en laatste speelronde van de Eredivisie in de gaten hebben gehouden. Het was een waar slagveld, zo kunnen we het wel noemen, waar het bijna allemaal ten einde is. Alleen Telstar tegen Heracles Almelo is nog bezig, zitten ze in de 90ste minuut. Maar staat het 3-0 voor Telstar, dus daar lijkt Telstar redelijk makkelijk op een overwinning af te gaan. Wel een belangrijke overwinning, dat wel te verstaan natuurlijk, want zij willen natuurlijk de play-offs voor degradatie ontlopen. En dat lijkt vooralsnog zo wel te gaan lukken, want ze hebben wel met deze tussenstand 2 punten voorsprong op Volendam, die 16e staan. Telstar gaat dan naar de 15e plek, 34 punten, dus die 2 puntjes verschil maakt dat verschil. En Volendam speelde met 1-1 gelijk tegen Excelsior. Laten we gewoon even de hele lijst aflopen. Overigens zie ik nu ook nog dat Heracles allemaal een rode kaart erbij krijgt. Kan er allemaal nog wel bij voor Heracles, want die hebben toch al een redelijk slecht seizoen. Maar laten we de waslijst gewoon maar eens even aflopen. En dan zullen we daarna maar eens kijken hoe de stand er allemaal voor staat in de Eredivisie. NAC Breda tegen SC Heerenveen. Daar staat het 2-0. Is weer vuurwerk op het veld gekomen. Dus dat is gestaakt. Moeten we nog even kijken of dat ook daadwerkelijk definitief gestaakt gaat worden. Wat daar dan uit gaat komen. Maar in elk geval heel veel vuurwerk op het veld. Het gebeurde al eerder vandaag. En het NAC-publiek laat zich duidelijk horen in elk geval vandaag in Breda. Maar de tussenstand is in elk geval 2-0. Go Ahead Eagles verloor met 1-4 in eigen huis van PSV. Goed nieuws wel voor Fortuna Sittard. Want dat betekent dat Fortuna stijgt boven Go Ahead Eagles ook op de ranglijst. Nou, we hebben natuurlijk geluisterd naar Fortuna tegen PEC Zwolle. Dat is 3-2 geworden. Feyenoord tegen AZ Alkmaar. Dat is 1-1 geworden. Vroege goal daar voor AZ. Vervolgens wist Feyenoord dat in de tweede helft goed te maken. En gebeurde er eigenlijk niet meer zo heel veel de rest van die wedstrijd. Dan FC Groningen tegen NEC. NEC was daar in de eerste helft wel de betere ploeg. Maar wist vervolgens geen doelpunt te maken. Dat wist FC Groningen voor rust en kort na rust wel te doen. En dus werd het daar 2-0. NEC wist toen wel een aansluitingstreffer te maken. Maar de gelijkmaker niet, want ze maakten wel 2 keer 2-2. Maar beide keren werd dat afgekeurd vanwege buitenspel. FC Twente had ontzettend veel moeite met het scoren in de eerste helft. Lukte gewoon helemaal niet. Maar in de tweede helft was het volledig tegenovergestelde. Toen vloog bijna elke kans erin. En is het dus 4-0 geworden voor FC Twente tegen Sparta Rotterdam. En daarmee stijgt Sparta naar de derde plek in de Eredivisie. Ajax tegen FC Utrecht. Daar besloten ze eigenlijk pas te gaan voetballen ongeveer rond de 80ste minuut. Want toen kwam de actie pas echt. Namelijk een 0-1 voor FC Utrecht. Vervolgens heel snel 1-1. En vervolgens op de allerlaatste seconde van de wedstrijd 1-2 voor FC Utrecht. Uitgerekend daar Van der Hoorn die het doelpunt maakte voor FC Utrecht. En daarmee doet die Ajax heel veel pijn. Want zo zien we natuurlijk dat Ajax dan zakt naar de 5e plek van de Eredivisie. En dan, zoals gezegd, Excelsior tegen Volendam 1-1. Telstar tegen Heracles 3-0. Laten we ervan uitgaan dat het daar zo blijft. Nou, hoe ziet de stand er dan uit? Dat is wel het belangrijkste om even te bespreken. PSV kampioen, obviously. 81 punten daar. Maar zij hebben dus weer wat puntjes erbij gesprokkeld. Vandaag 2e plek Feyenoord met 62 punten. Maar dan wordt het interessant. Plek nummer 3, FC Twente, 58 punten. NEC op de 4e plek, dus 1 plekje gezakt, 56 punten. En dus geen punten voor Nijmegen vandaag. Ondanks dat zij zo graag die voorrondes van de Champions League in willen. Maar deden ze vandaag daar geen goede zaken voor. Ajax gaat naar de 5e plek met 55 punten. AZ zit op de 51ste plek, of 51 punten met dus op de 6e plek. FC Utrecht op de 7e plek met 50 punten. SC Heerenveen blijft plakken op 50 punten op de 8e plek. En FC Groningen stijgt dan naar de 9e plek met 45 punten. Wat dan recht geeft op de Europese play-offs natuurlijk. En even kijken, dan zien we natuurlijk dat Fortuna klimt naar plek nummer 11, 39 punten. Go Ahead Eagles zakt naar de 12e met 38 punten. PEC zakt naar de 13e met 37 punten. Excelsior is officieel veilig met op de 14e plek met 35 punten. Telstar wint met 3-0 van Heracles, dus 3-0. Komen daarmee op 34 punten. Volendam zit op de 16e plek met 32 punten. NAC 17e plek met 28 punten. Met deze tussenstand moeten we uiteraard nog kijken wat dat stakingverhaal voort gaat zetten. En dan Heracles is al gedegradeerd natuurlijk, maar zit op de 18e plek met 19 punten. Dus nou, dat was wel een middagje voetbal wel, om zo te zeggen.
Daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van deze uitzending van L1 Sport. Maar eerst nog even wat muziek. Bright Eyes van Rondé.

0: Bright Eyes van Ron Day sluit deze uitzending van L1 Sport alweer af. Wij zijn er nog één keer bij dit voetbalseizoen. En dat is volgende week zondag 17 mei. Want dan gaat Fortuna het opnemen uit tegen FC Utrecht. Die wedstrijd begint om 2:30 en de uitzending om 2:00. Tot dan!
1: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken... en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius is overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2 en zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles, maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de 2e plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de 2e plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de 5e plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Ze worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt, is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden.